miljoen bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentunie in de Ouders. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland. Omroep Friesland. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja. We zijn erbij.
1: De Vrijdagsdag, hè?
0: Wat was het witte?
1: Nou ja, wat zit er op het Noorderwienpodium, Willem?
0: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die handen.
1: Concreet.
0: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Grien en Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En
0: Vrijheid.
1: En
0: Vrijheid.
1: En
0: ja, ze bestaan al 482 toen ze dier. Jet is er.
2: Ja, ik ga
0: even
2: herden.
0: Vrijheid.
3: Ik ga even best een beetje vieren.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegje zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten en de rein sloeg zeft. Op het rit zich

0: Ze maakt de hele sjerre steken.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
2: De wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

bij Omroep Friesland de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe besteden dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Mijlkoor. Komende sneun, bij het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 en ontvjouwen bij Omroep Friesland.
1: Omroep.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekend. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat dat toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist, het is 10 tot 14 graden. Overdag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Grutfeest in Ljouwt. Het was zelfs te krijgen met een promotie van Cambuur. En de eerste Alex vol meer hoor.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Smash Mouth en All Star.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur.
0: Ja, groot feest in Ljouwt vanwege de promotie van Cambuur. Toezenden mensen die kwamen bij elkaar op het Oudehuis de Zerkhof. Dat wie ik net van het eerst.
4: Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Nou, alles hoe dat feest in Ljouwt, het eerste komende woorden in Friesland van de Moorn. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, veel fucking mooier gaat het niet worden, denk ik. Betinkplakken voor de Tweede Wereldoorlog hield hij vaak een slachtoffer van politiek motiveerde geweld. En een doos met uniek materiaal van het Nederlandse verzet in die oorlog is opdoekt in Den Haag.
1: Omroep
2: Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van de Moorn nog deze en bewolking. Zicht is hier en daar wat min op de dieken. Het wordt een graad als 12 atretje op het water en 15 à 16 graden het loon niet. Nou, dat is net verkeerd, nevens mij.

0: Het trobraaknummer van Clouseau in Jochtje, 89. Anne, wie dat?
1: Om het Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een beetje Rijnwetter, wat vuurwerk, in een podium, een protte muziek en toen zijn meisken tegen bij elkaar op het oude huis de Tjerkhof in Ljouwt. Binnen de ingrediënten van de huldiging, want Ljouwt vierde juster feest omdat Cambuur Takkemier weer in de Eredivisie speelt.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

0: Wir haben in der Szene, Juri! Wacht even, luister. Ik snap hem.
1: Rustig.
0: Jongens, even serieus. Wij belul
2: hebben bier gooien, boys.
0: Wacht even, wij belul hadden. Maar laat ons niet gek maken, ik begrijp je. Maar wij gedragen ons als Leeuwarders. Dus bij deze, de burgemeester!
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. En ik zeg namens alle Leeuwarders, de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de Eredivisie. Maar ik ben er nog niet. Want hiernaast mij staat een coach. Maar niet zomaar een coach. Een topcoach. Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten. Maar nu sta je daar. En niet alleen als coach. Maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
4: En de jerry dat via Germoumi Wiggelix nou het schild omheen gehouden. Maar het schild staat dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat kan krijgt dat ze promoveerd binnen. En dan mogen alle spelers.

0: keer omheen gehoren. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou, 24 keer weer helder wordt. Want zo volle selectiespelers ben er.
1: Ik heb nog twee namen te gaan en daarna gaan we knallen als een man. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog één iemand te gaan van de selectie en dat is niet toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwen. Rots in de branding.
0: Het had vanzelfs te kraaien met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik haal hem aan sprutsen, hij zei het, ik weet het net hoe het komt. Zat nou liek het binnen clubloos. Maar Mark Diemers is een grote favorietje. Hè. Hij is een Ljouweter, hik en tuin. 32 jaar oud, twee keer promoveerd met de club. In 2013 en nou dus west, zijn tweede huldiging. Maar hij loopt een beetje in de klins met de club. Want hij wil graag wat langer verlengen als het ene hier wat hem aanbieden is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding? Of tekent hij toch wat er eigenlijk net tekenen wil? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit, nou ik, zijn butje naar het publiek daar.
2: Wat zijn thuiswedstrijden waren jullie doen? Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
1: Ja, jongens. Ben ik nog iemand vergeten, of niet? Ben ik nog iemand vergeten? Oh, wacht even! Als ik zeg rots in de branding! Boegbeeld van de club!
3: Hey lieve mensen, allereerst dit seizoen echt namens mijn staf, mijn fantastische spelersgroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelofelijke steun, anders was dit nooit, nooit gelukt. Nooit. En dit is even heel serieus, even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer en wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer drie keer op rij verliezen, hè? En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. Dan gaat alles lukken. En het laatste, dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn. Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor, 4 jaar nog blijven. Al die jaren steun.
1: Thank you.
4: En het bleef nog lang onrustig in Leeuwarden, zeggen ze dan, Leeuwik.
5: De media van de morgen.
4: Feike, we krijgen wat brugjes binnen, want ik zag dat Jaap en Tjalkie die binnenwekker. En wil wat fysiek plaatjes omvregen, wat koffieplaatjes.
6: Ik ben er al,
4: van Jaap Lauwers onder andere, die vreeg het Mariton. Mandje is een rotdij.
6: Ja, ze zei het, de wekker kan vreed wezen.
4: Ja.
6: Maar ja, je binnen dan maar weg. Ja, Marie dus ik, Diederik, gelukkig maar. En Jilke, die doet ik weer even uw verste onvreger haast, Kevin Sisse. Goedemorgen, Riet Paradise. Bij de dashboard light is wel een mooie koffieplaat.
4: Nou.
6: Ja, dat is zeker een mooie koffieplaat. Maar ja, er ben misschien wel meer. Dus,
4: ja, we zijn misschien wel roerend. Maar eerst meer van die twee fysiekjes.
6: Nou.
4: Dus stuur maar even terug.
6: Absoluut.
4: Door de media, Fijk.
6: Ja, meer dan 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben betinkplakken heel iets vaker te krijgen met antisemitisme, geweld en bedriegings. Dat is het geval van de verhudding van het publieke debat. Dat is een blutsen en zien nu.nl. Haast deistig door tinkplakken van de Tweede Wereldoorlog in Europa onjeften van een strafbaar feit. Jedere concentratiekamp, musea en begraafplakken die ben heel iets vaker doelwit van politiek modifiëre geweld. Ja, dan hebben we het over bedriegings rond het adres van mijnwerkers, intimidatie en in zo'n geval ik nog fysiek geweld. En voorzitter Christine Gispen de Wiet van Stichting Sobibor en directeur Piotr Siewinski van oud-concentratiekamp Auschwitz, die herkennen die trend. Dit gebeurt door heel Europa, zei Siewinski, ook in Auschwitz. Maar ik boetende moorden van betinkplakken stiegt het geweld in bijvoorbeeld de vorm van antisemitisme. Het oude jaren is het aantal gevallen van antisemitisme in Nederland ik behoorlijk tanam. Ja, het is Joert vanzelfs voor jou maaien. Dus ja, we blowen even een beetje in verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Want ja, Hoe bijzonder ik, er komen altijd weer nieuwe verhalen droen uit die tijd. Er is ook een heel soort gebeurd in die 4-4 verzels. En nou is er weer een doos mij uniek materiaal van het Nederlands Verzet. Boppe Wetterkam in de KB in Den Haag. Zaakkundigen die ben fascineerd door de historische vingst. Daar schroot het AD over. Die dozen, daar zitten tal van documenten en paperassen van de Haagse verzetstrijder Wim Ozenbrug in. Zaakkundigen die vonden in de dozen valse stempels, voedselkaarten voor concentratiekampen, blanco persoonsbewijzen en ontheffingen om onder de jongsklok Oostritte kuieren te kennen. Het materiaal is met de verhuizing van het archief van de Nationale Bibliotheek. En die verzetstrijder Wim Ozenbrug, die zie je het aan het eind van de Tweede Wereldoorlog feest in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. En die zou op 6 mei, Jantje 44, sorry, executeerd worden. Dus de bevrijding van Nederland kwam voor hem correct op tijd. Ozenbrug wie onder de oorlog een spil van het Haagse verzet. Een jugelering ons aanneemde de falsificatiecentrale van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. En hij bewaarde van alles uit die tijd in een dozen. En zijn zoon had die dozen daarna gekregen. En die had hem dus in die koninklijke bibliotheek opslaan. Oh. En nu is het dus weer Boppe Wetterkam.
4: Zo,
6: het is echt wel... Ik zag een foto voor op het AD van een gezocht collaborateur-affiche. Dus ja, alle hier unieke zaken dus. Maar het bood toch wel fascinerend dat er altijd nog weer dingen opdoeken uit die tijd.
4: Zafvol inderdaad ook nog.
6: Nou,
7: zis het maar.
4: Ja, we zijn het al. Er komen al wat koffieplaten binnen. Welke plaat was toch bij de koffie dadelijk? Stuur maar even terug naar 0620 Fjouwer en Jochen. Of vanzelfs de Omroep-app.

0: Shepard en Geronimo.
1: Het is nog petit, maar
2: Eri Science
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Maar nog 12 wedstrijden te gaan is SC Heerenveen wis van de play-offs om Europees voetbal. Terug een 2-0 overwinning op Volendam. Verslaggever Roelof de Vries die praat erover met de trainer van Heerenveen.
3: Zo, Robin Veldman. De doelstelling is gehaald. Play-offs halen?
4: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken of we thuis willen spelen.
3: Ja. Kijk je nog steeds een beetje naar de vijfde plek? En weet je hoe het zit?
4: Ja, Sparta is nog, moet nog. Hè? Die, dus dat is wel een wedstrijd die belangrijk is. Dus nee, ik ben eigenlijk niet zo bezig met daar. Ik ben bezig met gewoon weer de volgende wedstrijd, NAC Breda, om die te winnen. Dan heb je Ajax thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Dus als we gewoon realistisch zijn en we stappen met dit vertrouwen het veld op, dan moeten we van beide wedstrijden gewoon een geweldige pot kunnen maken.
3: Ja, dan krijg je nog wel dat bizarre scenario natuurlijk mogelijk dat je met Ajax treft en dan eventueel de play-offs weer. Is dat misschien zelfs ook wel een beetje het scenario waar jij op hoopt?
4: Ja, daar heb ik zo weinig controle op en op hopen. Laat ons hopen op 2 mooie thuisaffiches in het Abelenstra Stadion. Als je nu weer het uitpubliek hier ook ziet, hoe het was wel mooi, waren die er nog niet, denk ik. Maar ze kwamen aanlopen en er kwam een Nijedij van de kast kwam erop bij het uit.
3: Ik heb gehoord.
4: Ah, dat was geweldig hoe dat uitpubliek en ook tijdens de wedstrijd hoe ze ons ondersteunen. Dat wil ik graag in het volle Abelenstra Stadion achter ons hebben.
3: Ja. Je zei natuurlijk vrijdag in het persmoment voor de wedstrijd dat je vindt dat jullie een beetje onderbelicht worden. Dat heb ik natuurlijk zeer serieus genomen. Dus ik ben de cijfers ingedoken. Heerenveen speelt nu 34 seizoenen Eredivisie. Jullie hebben nu 50 punten gehaald. Het beste seizoen ooit was het Champions League seizoen dat ze 68 punten halen. Jullie hebben nu 50, stel dat je geen punten meer pakt. Hoe hoog staan jullie nu dan in die, laten we zeggen, top 34 qua aantal punten aan het einde van het seizoen?
4: Wat een lange vraag.
3: Ja, er was ook een lange inleiding nodig, want anders kon ik hem niet stellen.
4: Nee, ik heb geen idee waar we dan staan. Ik ben ook niet zo bezig met de historie van aantal punten en
3: Maar jouw kritiek natuurlijk serieus. Dus wij in als media gaan het dan uitzoeken. Van in hoeverre is dat?
4: Maar jullie kritiek is ook in mootjes geknipt, hè? Dus ik heb ook gezegd, dit is een lekkere positie om in te zitten. Dus het wordt gezegd, we worden onderbelicht. Maar het is ook een heerlijke positie, maar dat lees ik nergens.
3: Maar dat stond gewoon in dezelfde zin.
4: Ja? Oké, dan heb ik alleen de titels gelezen. Sorry.
3: Nou, laten we... Gedeeld 13e sta je nou nu.
4: Oké. Gedeeld 13e.
3: Ja, als je dus nu geen punten meer pakt. En je kunt, als je nog 6 punten pakt, kun je nog de top 10 inkomen.
4: Okay.
3: Een beetje een stukje historisch besef.
4: Mooi. Ik heb wat huiswerk te doen op het reis.
3: Of zeg je, dat zegt mij helemaal niks.
4: Voor nu, ik win er niet van NAC. Dus ik heb er nu niks aan. Dus dat is waar we invloed op hebben. En wat er in de historie gebeurd is, volgens mij een hele mooie historie. Maar ik wil ook graag een onderdeel met dit elftal een onderdeel worden van ook een stukje historie.
0: En dat winnen de woorden van trainer Robin Veldman van SC Heerenveen. Het is 4 minuten van Jelderson. Van Friesen van der Molen. And it is Little Steven, Bitterfruit.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Jong bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Joen om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
3: Het is Jalson. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
4: Een goeie morgen. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is uitroepen ta ereburger van de gemeente Ljouwert. Dat maakte burgemeester Sybrand Buma bekend bij de huldiging vanwege promotie van de voetbalclub naar de eredivisie.
5: Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
4: Ja, het is pas de 5e keer in de geschiedenis dat Ljouwert Ian Utrop daar ereburger en het is voor het eerst dat dat geen politicus is. Henk de Jong zelfs kan het ijs nog net begrijpen.
6: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge Utrecht naar ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dienaar van Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
4: Spielers en staff van SC Cambuur waren huldig op het Oldenhouse Tjerkhof. Een genot voor de onvierder van Cambuur, Mark Diemers.
7: Weet je wat het is? Op dit soort momenten, dat besefte ik me net even toen ik in het publiek keek. En je gaat maar door in een soort van sneltrein je hele carrière. En als ik hier sta, dan besef ik eigenlijk pas hoe mooi het tot nu toe is geweest. Zo bijzonder en je bent nooit tevreden. Je wilt altijd maar meer en meer en meer. Ja, als ik dit zie, dan ja, wat wil ik nog meer? Ik bedoel, ik heb in Nederland bij een mooie club gespeeld, bij een topclub gespeeld. En bij mijn eigen club hier nu dit meegemaakt. Ja, ik zou bijna zeggen dat ik je schoenen eraan de wilgen kan hangen, maar dat ga ik niet doen.
4: Ja, Diemers wil nog verder, maar die Takomir ik weer onvierder is bij SC Cambuur is nog net wis. Zijn contract is ouderen en een nieuw contract is er nog net. Voor de 2e keer in een paar weken tijd had de brandwacht van Ljouwert een ree rijden uit de Stadsgreft. Omstanders hier de heldchensten waarschuwen doet ze de ree zwemmen zeggen onder een brege onder Nijstad. De brandwacht koerde de ree naar de kant krijgen en had hem oerdroegen onder beste ambulance. Kwetsbare en geheime infrastructuur van Defensie is gewoon te vinden, als je maar goed ziekje. Dat doet blikken uit een verhaal van NRC. Friesland wordt daarin als voorbeeld neemt, zei verslagjouwer Anno Valkena in het programma Bureau de Vries.
8: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maait die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleermbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voen van, werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
4: Nevers pro-Nederland waar ik Kamerlid Hap de Moeder Hoop is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
9: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk wat we net meer dealen moeten in deze tijd? Daar ging ik denk ik wel met mijn collega Katipiri, die is wordt via de Defensie. Dus ik zal het ook mooi bespreken, Shen. Ja. Je net even vragen moet stellen. En Shen, hoe dit precies in elkaar zit. Ik hier het artikel van het Onno het zo en eerlijk zo nog net lezen.
10: Nee.
9: Maar ik denk dat het wel goed is om je nog te zien.
4: Nou, wat vervolgt, zissen we dan.
3: Fijke, dank u wel. Terug naar het Waberjocht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
11: Een hele goeie morgen.
3: Het zegt wie hier en daar wat min van de morgen. Hoe liep het dat nou?
11: Nou, dat is nog steeds zo. Ja, we zitten hier in een kalme nacht en we zitten wat in vochtige lucht. Dan die buien van Juster en de nacht ervoor. Ja, dan, en het is wien stil, dan is het wat skier. En dan hebben we de temperatuur in de dobbele cijfers. Want we zorgen hier in Egebariep. Is nou ook al 12 een hele graad. Juster 12 graden. Nou, dat de pijn. Ik heb mooi dan bood is van 11 graden. Laaks hem zelf, tretje in heel. En Akkerum en Bakkerveen zit ik op zo'n 12 graden. Ja, het is nou skier. Dat zegt er in het nog zuiver. Ik op het stuit nog wat meer weer om. We zitten nog steeds in vochtige lucht en bij een zwakke wind. Ja, die maar staren om een. van een beetje van het maat eerst op zich. Het bloed het van een morgen meest bewolkt en het zelf nog even een kans op een spotje ruim wat uit de bewolking valt. Vooral in het maatwestelijk kustgebied is dat zo. Maar dan vanmiddag dan komen we wat in, vanuit het maat waar wat in droegere lucht zo wat te zitten. We de zicht dik wat rommer. En dan heb ik dan wel kans op een glimpje zinnen. En dan neemt de wien ik nog even ta. We hebben dan zo'n over tot 13 graden per waterland, dat zo'n 15, 16, 17 graden meer de provincie. En er zit vanmiddag weer een matige mat naar de eerste wind. Jong en vannacht, maar de betinking is droeg en om 8 uur is het zo'n 10 tot 12 graden. Later in de nacht in opklaringen zo'n 8 tot 9 graden.
4: Morgen is het 4 mei, vanzelfs bevrijdingsfestival in Ljouwen, rondom in de provincie activiteiten. Wat is het waard daarbij?
11: Nou, dat lijkt er goed uit te zien vanmorgen, want het bloed droeg en we zitten nog steeds in een maat eerstelijke streaming. Ja, de temperaturen die moeten morgen wel even een veer litten, want er is vooral in de maand in de eerste allemaal een soort bewolking. In de midden was even wat rond te vallen zinnen. Maar ja, dan de temperatuur. Die lezen morgen zo'n 12 graden op een waadeiland, dat zo'n 13, 14 graden meer de provincie. Je stelt er even bij op dat er in de middag nog een krachtige matte eerste winst heeft, maar uitzitten is in 5. Maakt het van het gevoel wel even wat kouder. Ja, maar de zinnen die kennen nog zo wat goed, maatje. En in de nacht is het wel een stuk nog droog en dan rennen de temperaturen bij waarom nog zo'n 7 tot 8 graden.
4: De dagen daarna, hoe komt het dan?
11: Nou ja, we zitten wat in een wat eerstelijke streming en dat is in het algemeen net de warmste hoek en dat merken we waanzinnig zeker ik. We hebben wel het bloed wat droog, de wind die komt uit het maat eerste, die is matig tot krachtig. Ja, dat houdt in dat we dan zo'n 12 tot 11 graden per waadeiland hebben, zo'n 12 tot 13 graden meer de provincie. De zinnen die moeten zo wat goed maken, maar de temperaturen die liggen aardig onder wat normaal is voor deze tijd voor het dier. Maar als je dan naar tongetje, dan wordt het wel bij wat rechter, de maat eerste wind die eerder bij die oude soort rond te vallen zinnen, is er 15 bij 16 graden binnen en vreet je de wind wat om naar het warme zuideersten. Het bloed droeg, we hebben een afwisseling van wolken en zinnen en daarin de temperaturen erop naar zo'n 16, 17 graden. Nou ja, zageervetjend, frisse dagen vreet je om warme jas.

Zeg ze mee zitten of sloeg ik flater. Ze zitten in de gane bar. Ze liken mee wat in de war, dus ik erheen.

wat dronken, wat ik dacht, wat een lieve schat, ik word er hitter. We praten en we dronken, wat ik dacht, wat een lieve schat, ik word er hitter. Dat hier ze droog, want ze begon, oor haar kerel en pakken op de schooimieter. Ik word er dronken, ja beschonken.

0: Jaap Lauwers en Manje, een koffieplaat overregen. Troch Marit van Elkanien die zet op deze Manje wat extra zwier had, omdat dat Manje is vanzelfs. En dan helpt een bakje koffie natuurlijk altijd.
1: Dat weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
2: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Bij de huldiging van Cambuur had burgemeester Buma van Ljouwt 2 gemeentelijke onderskeringen uitdeeld. De sportpenning van de gemeente die stak hand aan de spelers, staf en begeleiding van de club vanwege promotie naar de eredivisie. Trainer Henk de Jong die is ereburger geworden van de stad Ljouwt. De huldiging van Cambuur begon jalwijs de midden en ontleed wie het feest in de stad. Verslagjouwer Andor Faber die weer erbij.
3: Leeuwarden!
4: Ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen. Remco is een Leeuwarden.
5: Remco is een Leeuwarden. Remco is een Leeuwarden.
6: Dat supportje zo waarderen hoor je niet vaak. Dat is wel echt leuk.
4: Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken?
6: De ene kant heel leuk, de andere kant weet je ook dat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk, maar ja, het was wel echt heel leuk.
4: Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Van, nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd?
6: Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat het ook missen. Dus de ene kant heel leuk, de andere kant heel moeilijk inderdaad.
4: En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch, met de spelersgroep?
6: Ga ik niet mee.
4: Ga je niet mee?
6: Ga ik wel mee. Nee, ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk.
4: Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet verstek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch?
6: Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn verplicht.
4: Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken.
6: Ja,
4: die gaat uitgaansleven daar.
6: Die gaat zeker mee.
4: Geniet ervan en vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt.
6: Ja, en andersom ook, hoor. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
4: De huldiging van Cambuur zit er elk moment op. De opkondiging is dien. Henk de Jong, hoe hard is het daar West?
7: Schitterend. Vanaf van morgen even met hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, het is echt geweldig. Hè? En we hebben gelukkig met waar gelukkig. Ik vond die reis hier heel mooi. Maar dit op podium is ongelooflijk.
4: Het voelt me op dat hartstikke een aantal keer in bewust bist naar achter stapt om alles even te oesjen, om te genieten, om het in je op te nemen.
7: Ja, ik ben bijna 62 hier. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeren. Dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou dan maar even terug, want dan geniet je echt van dit.
4: Wat vind je nou het mooiste op San Miguel?
7: Ah, dat alles mooi, trok kwam erin, het ging gedonder. Had de kern niet keurig, dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van.
4: Wist ik nog ereburger van de gemeente Ljouwert worden? Een mooie bijkomstigheid, ik nog op San Dijk, denk ik.
7: Ja, dat is net normaal, dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge dracht naar ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
4: Dit is een moment, was er ooit wat toen ze tredje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
7: Nou, toen kwam het in één keer uit niks. En nu is het echt een opluchting voor mij dat we de dieren hadden. Toen ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nu eindigt het zo. Was juist zo mooi. Echt mooi.
4: Ja, het eindigt voor mij als H-trainer. De Hassijn, zijn hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje?
7: Ja, dat ben ik al een tijdje kwijt. Sinds wij promoveerd zijn, is dit al van mijn nekken van. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig, mijn nieuwe stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club.
4: Het emotioneert die?
7: Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd.
4: Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder?
7: Ja, net normaal voor mij, meidje. Net normaal. Maar dit is mooi dat je hiermee afsluit, meidje.
4: Je als selectie sluit op Ibiza. En ja, in tegenstelling naar de oren hier een dookje stikje voor mij.
7: Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentje. Dan maak ik net een assistentje, bedoel ik in de goede wei. Ik ben gewoon collega-assistent. En dan maak ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, maak je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden. Geen domme dingen, man. Nou, en nu kijk ik lekker een bierje drinken.
4: Geniet ervan, Henk Hjoerd. En neem het goed in die op.
7: Dankjewel, jongen. Dit week is de laatste keer. Best van jou, hè?
4: Denk ik net.
7: Nee. Lieve jongen.
0: Nee, dat is zo vast dit. Zijn Henk de Jong dus, ereborger van Ljout nou. Het is de vijfde keer in de skiën is dat dat part is. Dat is een ereborger uitroept is.

0: Natalie en Bruglia en Thorn wie dat. Het is nou een halve minuten van zon. En het is Fjouwe Maaien. In het hele land werd stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook op de Jouwer. Na de dierenbetinking in Park Heremastaten en er een bijzonder betinkingsconcert in de Hobbe van Baardsjerke. Met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het Noord-Nederlandse Kamerkoor en drie solisten. Jan Vermaning is mijn organisator en is al jaren belutsen bij die betinking.
1: Nee, dat is heel vaak zo met mijn Lietse stichtingen. Het is heel moeilijk om de vrijwilligers ver te krijgen. En zolang het goed gaat, dan bloeien een beetje heen. En ik heb affiniteit natuurlijk met jouweren en omgeving. Ik vanuit de familiaire situaties, wat in de oorlog bad is. Ja, dan ben je heel erg betrokken. Dus ja, dan bloei je eigenlijk wat heen. Ja.
0: Ja, maar waar komt die belutsen niet krijg waar? Je stip je al even de familiaire bewoner.
1: Ja, nou ja, mijn huid die bij de arbeidseinsatz, die het een periode in Duitsland te werk gesteld wist. En daar heeft hij verschrikkelijke dingen mee gemaakt. Hij heeft trouwens heel weinig over praten, maar dat heb ik van oren dan letterlijk bij jet. Maar mijn beide komt van Pakers en Beppers, die zitten in het verzet. En hier ik onderdoekers. En bijvoorbeeld mijn mem, die wie dan zeg maar een jong famke. En die had die spanning en die toch wel een soort traumatische ervaring had van de angst. Dat, dat die onderdoekers, die moesten natuurlijk net verred worden of voen worden. Want dat had natuurlijk ook consequenties van de mensen die ze onderdak bieden. En dat had ze altijd gevoeld. En dat die in Uzgezien ik altijd zag. Die altijd, zeg maar, nou maart, april, dan weer er een bepaalde spanning in ons gezin. En dat hier echt te maken met de oorlog. En er waren niet geen films of documentaires over de oorlog. Er waren eigenlijk zo weinig mogelijk over praten. En dat heb je altijd getriggerd. En van het ene komt er vaak het oren. En mijn ouders leven allebei er net meer. Maar ik vind wel wat er toen al gebad is. Dat moeten we op generatie vertellen bloeien.
0: Maar dat is natuurlijk wel het bijzondere, want je ziet ze al, je familie die zwaaide erover, de leven net op praten. En jij bent muzikus, je bent dirigent en jij zorgt er dus voor dat het verhaal heel vocaal maken wordt.
1: Ja, nou ja, omdat vaak, en dat doen we dus ik maar het bedenkingsconcept wat we jong hebben in Hoppen van Baardsjerke, om kwartier van jongeren, dus na het ceremonie van de kranslezingen en zo. Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. En wat we daar Joen en ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle uit het leven waar je rukt, die dingen worden vermoorden. En we jouwen ze maar middels een foto van de Ben, wanneer ze geboren binnen en ik hoe oud ze werden binnen en heel vaak omkwam in kampen. En van Gorst bijvoorbeeld, om het met Thomas Hutt te nemen. En die projecteren we. En we hebben het vroeger een keer, heel wat jaren hebben we het ik gedaan. Dit is een herhaling van. Maar heel veel mensen associëren het. Ja, ze, ja nee, maar mijn kleinkind is ik zo oud. Of mijn dochter is zo oud op dit moment. En dan krijg je de bepaalde emoties. En die worden dan vaak ik versterkt door de klanken van de muziek. En dat rekken de meesten. En dan krijg je een soort bewustzijn. En ja, dat is eigenlijk hetgene wat we de Unique heel graag berikken willen. Dat meesten op zijn minst nooit denken. Hè? Ik bedoel, om een voorbeeld te nemen. Wij zoeken heel vaak dan mijn Boatieten op score nooit nijs. En zo die verschrikkelijke tafereel in Oekraïne, in Iran, in Syrië, maar ook in Afrika, oer brood. En zo die Lietse Ben, en dan denk ik, oh jongen, het kent toch net. En dan krijgen we het journaal is West, en dan geven we gewoon trof met de orde van de dag. En we maken het bewust krijgen dat er wat meer wat leefde in de meesten zitten. En dat zit er ik wel. Alleen we binnen soms bang om het te uiten. En dat maakt net. We maken gewoon wat aardig wijzen. Ik denk dat al een heel mooi begin is.
0: Het maakt dus echt trotdringen. En had de muziekkaart daar ook wat mee te krijgen? Want jij hier wie het volgens mij benam klassiek. En nou dus, ja. ik zei het al even, Claudia de Breij onder oren. Had het werk met te krijgen?
1: Ja, het is zeker mooi te krijgen, want we hebben op een jouwer altijd een enorm educatief programma. We fietsen maar bij langs plakken waar bepaalde gebeurtenissen in de oorlog plaatsvonden. Wat we dit jaar doggen, is een gedichtenwedstrijd. En de 12 winnende gedichten, die worden de Joen ik voorlezen tijdens de ceremonie in het Park Heremastaten. En we hier nou het thema van, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? En dat is natuurlijk het veske van Claudia de Breij. En we hebben merken dat die band, dat ze daarmee aan het, nou, op zijn Fries is een heel mooi wrakslien binnen, maar die thematiek van als iemand in een noodsituatie zit, door we het door eten, gaan we de persoon helpen, jou een bepaalde zwaar van geborgenheid, dwarren we ervoor uit te komen dat we iemand helpen willen. En dat heeft echt verrassende effecten gehad bij de band. En daar ben we heel blij mee. Want het blijkt dus dan toch maar, we denken vaak een beetje denigrerend, hoe ben we, ach ja, zo wat. Maar ze krijgen heel soort mooi van het nijs. En ik van internet natuurlijk, hè, dat zit er bal van. En die belevingswereld van die band, dat gaat dus als commissie al enorm rekken.
0: Jan Vermaning, mayororganisator van het bedenkingsconcert op de Jouwer, wat Joen dus is.
2: De media van de morgen.
0: En die van die veskes die ze spelen, Oorlogswinter van Joost Prinsen.
3: Ja.
0: Is een van de mooiste veskes oer de oorlog die er is.
3: Oké, en dat is die mening? Of ben dat eerdere mensen die dat zissen?
0: Dat is mijn mening.
3: Oké. Ja, die schat ik heen niet, dus dat ken je maar zo.
0: Dat is, en vind ik wel bijzonder, want soms heb je soms de illusie dat op de streaming service, op de Spotify en op de Apple Music, dat er alles op zit.
3: Ja.
0: Nee, helemaal net.
3: Nee, hè?
0: Deze net. Dit is dit er net op.
3: Oh, nou. Ja, hij komt hier al onbekend voor.
0: Dus of de mensen vinyl haar of Klotrek, is die dan de vinylversie op YouTube zet.
3: Oké, nou, zullen we daar
0: even op ziek.
3: Ja. Ja, van vinyl naar papier. Het is misschien maar een lietse stapje. Maar ik heb de trouw voor mij lezen. En dat is een bijzondere trouw, want het is de 24.000ste editie van de kranten.
0: Ik zie het mij te tellen. Ik denk het zullen
3: ja, wel werken. Ja, het zal haast hevig. Ja, precies. Dus ja, het logo van de kranten, dat is ik. Nou, hoe dat Jetty het voor de eerste verschiende. Dus dat is ik wel heel bijzonder. En dat is her Ian Grutte cartoon is het eens. En ja, zij vieren dus deze mijlpaal. We hebben de afgelopen weken al teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten uit onze geschiedenis, zei de haatredacteur Wendelmoet Boersema. Hoe de krant als eerste het nieuws meldde, tot de verhalen steeds meer verdiepend werden en ook hoe de journalist als persoon een rol ging spelen. Centraal zit in deze jubileumkrant een interview met de broers Co en Wim, die alle 24.000 edities van de kranten lezen ha. En als lietse jonkjes in de oorlogsjaren brachten ze dus de illegale kranten roen in Amsterdam-Noord. En ze binnen al hun hele leven abonnee van Trouw. Dat is wel een heel bijzonder verhaal.
0: Ja.
3: Dus ja, toch west aan oorlogsverhalen. En dat dan weer boppen komt. Dat is toch wel heel erg mooi.
0: Ik zeg juist toevallig, in dit een grafiek maken hier over het tal abonnementen van krantentitels.
3: Ja.
0: Als het om heeg of om leeg gaat, in de oude 20 jaar. En de trouw die erbij, die gaat iets om heeg.
3: Oké.
0: Die toch het goed.
3: Nou, ja, dat zul je net vaak inderdaad. Ja, vaak is wel de papieren editie gaat onder. En dan met de digitale variant, dan is er weer wat om heeg. Ja, en dan nog even dit, Erit.
4: Wegwezen.
3: Ja, wegwezen. De gasten Hans Tilman, de cabaretier, gest dat zissen. Zijn twee mensen uit in de CL, in het Chassé Theater in Breda. De cabaretier speelde daar zijn vaststelling De Laffe Verlosser. En hij had dus voor het eerst zijt in zijn carrière twee mooie het publiek uitstuurd, de CL uitstuurd. Ja. Hij zei, ze waren dronken, dus ik hier wel het idee van. En ze praten heel trots in voorstelling hinnen, ziet Nick voor om. En ja, hij zei, ze waren dus dronken, dat weer duidelijk te vernemen. En dus ik hier was iets van, ja, dit hoort net, zeg maar op. Dus ik mag nou gewoon ingriepen. En zei er, Boppe Dot, een van hun, die hier een trui om zijn rechtboen. Hij zei, ja, als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebt en je neemt een trui mee, maar je doet net om, ja, dat hoef ik niet te pikken.
0: Oké,
3: dat
0: ben ik reeds niet.
3: Ja, dat ben ik reeds. Nee, maar goed, dat wie dus uiteraard een geintje. Maar ja, hij had ze dus echt eruit stuurd. En ja, hij zei het. Het komt vaker voor he, dat hij in Nederland publiek door de vaststelling hinder praat. Maar hij zei, ja, je wilt er nu een breed maatschappelijk verhaal van maken. Het is gewoon een klein incidentje. Ik heb het kordaat opgelost. De mensen vonden dat ook prettig, want anderen hadden er last van.
0: Nou, goed oplost dus.
3: Dacht ik.
4: Komt-ie.
5: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
6: Dat is het idee.
5: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
6: Steen meer op, kom op man.
5: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
6: Oké, okay, nou dan let het dan maar ergens ook in.
5: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
7: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
5: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
8: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
5: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
8: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
5: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ljout had er een ereborger bij en het is deze keer net een politicus. Ik denk dat het ongeveer hier is wat het dan wel is. Dat te krijgen bij een bepaalde club. Ljout. Is dadelijk meer hoor. Muziek komt er al van Billy Joel.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
4: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Friesland van de Moor.
20: Mai Eriks.

0: In de jaren 50 waren er eigenlijk negen. Tenminste, dat is wat iedere keer zei in Billy Joel. Dat toch Billy Joel, nou, ik denk dat er genoeg in de jaren 50 bad is om een aardig veske mij te scrollen. En de rest is history.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur.
0: Ja, groot feest in Ljouwt vanwege de promotie van Cambuur. Tuizenden mensen die kwamen bij elkaar op het oude huis de Tjerkhof. Dat wie net voor het eerst.
4: Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Ja, van hem de tweede keer. Dus alles hoe dat feest in Ljouwt is de komende uren in Friesland van de Moorn. Feike, die er vanzelfs ik weer bij.
5: Ja, pro-Palestijnse activisten willen de nationale dierenbedenking in Amsterdam joen ongriep om haar een punt te meiden. En het klimaatpanel van de Verenigde Naties schrast het rampscenario.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk ter meer hoor. Eerst het wapenrucht in kwart mei, Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, dan van morgen is het nog langs ski en mezelf even een spotje ruin uit de bewolking waai. Van de middag vanuit het wat waai komt er weer de zichten wat rommer en heb ik nog wel eens even een kans op wat een glimp zinnen. En mooi matig dat krachtige mat eerste wind is zo'n 12 tot 13 graden per waadeiland tot zo'n 15, 16 graden meer in de provincie. Joen en vannacht is het droog en een minimum temperatuur van zo'n 7 tot 8 graden. Morgen op een droge dag, mooi een afwisseling van wolken uiten door de zinnen erbij. Het is fris, mooi matig dat krachtige een wat eerste wind is zo'n 12 tot 13 graden per waadeiland, dat is zo'n 13, 14 graden meer de provincie in. In de nacht dan klaart het wat op en dan hebben we temperatuur om de 7 tot 8 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Een beetje rijnwetter, wat vuurwerk, een podium, een protte muziek en duizenden mensen dicht bij elkaar op het oude huis de Tjerkhof in Ljouwt. Binnen de ingrediënten van de huldiging Juster van Cambuur. SC Cambuur die is dit, daar kom je dus weer in de Eredivisie. 10, 9,

0: zin in allemaal. Kambi hebben in de zin in, laat je horen! Wacht even, luister. Ik snap hem. Jongens, even kappen. Wij zijn Leeuwarden. Maar laat ons niet gek maken, ik begrijp je. Maar wij gedragen ons als Leeuwarders. Dus bij deze, de burgemeester!
1: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. En ik zeg namens alle Leeuwarders, de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de Eredivisie. Maar ik ben er nog niet, want hiernaast mij staat een coach, maar niet zomaar een coach. Een topcoach, Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen.

0: Jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten. Maar nu sta je daar. En niet alleen als coach. Maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
1: En de jaren dat via Germoumi Wiggelings nou het schild omheen gehouden. Maar het schild staat dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat Cambuur krijgt dat ze promoveert binnen. En dan mogen alle spelers die even een keer omheen gehouden. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou 25 keer weer helder wordt. Want zo volle selectiespelers ben er.
2: Ik heb nog 2 namen te gaan en daarna gaat het knallen als een man. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog 1 iemand te gaan van de selectie en dat is niet toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwarden. Lots in de planning. Mike Diemen!
1: Want het had vanzelfs te krijgen met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik haal hem sprutsen, hij zei het, ik weet het net hoe het komt. Zat nou liek het, ben ik clubloos. Maar Mark Diemes is een grote favorietje. Hè? Hij is een Leeuwarder, Hik en Tuin. 32 jaar oud, 2 keer promoveerd met de club. In 2013 en ouders West, zijn 2e huldiging. Maar hij loopt een beetje in de clinch met de club. Want hij wil graag wat langer verlengen als het ene hier wat hem aanbieden is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding? Of tekent hij toch wat er eigenlijk net teken je wil? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit, nou ik zie Butje naar het publiek daar.
3: Hoeveel thuiswedstrijden waren jullie er? Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
2: Ja, jongens. Ben ik nog iemand vergeten of niet? Ben ik nog iemand vergeten of niet? Ben ik nog iemand vergeten? Oh, wacht even! Als ik zeg rots in de branding!
4: Dit seizoen, echt namens mijn staf, mijn fantastische spelersgroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelofelijke steun, anders was dit nooit, nooit gelukt. Nooit. En dit is even heel serieus, even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer en wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer 3 keer op rij verliezen, hè. En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. Dan gaat alles lukken. En het laatste. Het laatste. Dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn. Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor. 4 jaar nog blijven. Al die jaren steun.
2: Thank you.
5: De media van de Moor.
6: En van de Oudhuis, de Tjerkhoff. Waarom?
7: Waarom naar de rechtige studio? Mijn fijne woon daar.
6: Intellectueel hichtepunt. Activisten die willen dit hier de nationale dierenbetinking op de Dam in Amsterdam ongriepen om hun punt te meidje. De actiegroep Nooit Meer Is Nu wil een statement meidje voor onder andere de slachtoffers in Gaza. Dat hebben ze Jederik dien in 2024. Toen hebben ze de recht takeerd onder de steeds voorzitter van de Tweede Kamer en PVV-kamerlid Martin Bosma. Frank van der Linden is een bekende activist. Die zei van, wat ons betreft leggen we verbinding met alle ellende van onze tijd. Hij zei, er zit een soort mensen achter me, maar ik weet net hoeveel mensen er naar de Dam komen zullen. Want veel mensen zijn bang voor de politie en dat zal ervoor zorgen dat mensen afhaken. Hij zei, Wolta dat de 12 minuten stilte, dat die net verstoord worden zullen. Maar ja, je weet nooit wat Ian en Mina Holle helpt. En ja, want op LinkedIn dan is zijn toon wat minder vriendelijk. De dode herdenking op de Dam is gekaapt door de pro-Israël lobby. Die wil bepalen hoe herdacht wordt op de Dam. Ik verzet mij daartegen. Ja, mensen die dan zeggen van ja, doe best antisemitisch. Die he een kronkeline Holle, neffens deze Van der Linde. Vrienden, hier ben ik 3 personen onholden vanwege het verstoren van de plechtigheid. Onder haar ben ik Elisa H. Dat is, ik ben een bekende activiste die ik altijd de randjes van wat Wol en Net ken opziekert. En daar dus ik ohennegiert. Ja, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is kritisch. Een groot deel van de Nederlandse Joodse gemeenschap is in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Ze hebben part nog deel aan conflicten die nu spelen. Het conflict het getuigt van grote ongevoeligheid om een herdenking aan te grijpen om een politiek punt te maken. Een demonstratie die de waardigheid van de herdenking teniet doet, is zeer onwenselijk. Nou, dat liek het mij helder. Dan heb je de Volkskrant voor mij lezen. En die het toch ik wel grut nijs voorop stingen. Klimaatpanel Verenigde Naties schrapt rampscenario opwarming hooguit 3,5 graden in 2100.
7: Oh.
6: En dat is wel heel brisant nijskerst, haast wel, sissen. Ze nemen dus afstand van de somberste toekomstprognose. 4,6 graden opwarming van de Ierde in het jaar 2100. En het is een beslissing met mogelijk 4 strekkende gevolgen, grote kranten. Zo verwijzen alle klimaatrechtszaken naar het rampscenario. En ik, de toekomstscenario's van het KNMI, leunen zwier op dat rampscenario. En die zullen ze dus op een nij beschermen.
7: Het is wel apart natuurlijk, want juist oordeel dat de maatregels, die willen toch flink afzwakken.
6: Ja, er is wel een heel soort aldien.
7: Ja,
6: dit scenario hier ik vanuit, doet het 15 jaar geleden opstelt waard, he, dat er niks gebeuren zou. Nee. Maar intussen ben we toch wel redelijk wekker worden. En wordt er al wel een heel soort dien. Soms is het kan altijd beter, maar er wordt er al een heel soort dien. Dus ja, het oude rampscenario ging uit van een wereld die nauwelijks zou verduurzamen. Maar goed, er wordt dus wel wat dien. En in de klimaatverraad is dit voornem van het IPCC is inslijn als een bom. Dit is een verandering die een aantal van ons in de gemeenschap al lang bepleiten, zei een van de wetenschappers. En ja, dan hij zei, ja, de eerder zil wol opwarm je blauwe, maar dus minder dan werd van uitgingen wie je. Dus ja, dit zal een heel soort gevolgen hebben. Misschien ik wel voor uitspraken die de rechter die aan het, als er nou weer naar je rechtszaak ontspannen wordt. Dus ja, wat ik zie is, dit kan een heel soort gevolgen hebben.
7: Fijke, dank u wel. SC Heerenveen is wis van een plakje in de play-offs om Europees voetbal. Dat werd de doelstelling van dit jaar. Maar voor de trainer is dit eis nog net genoeg. Je straks meer hoor.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Donnie en Senna, en waar blijf je nou?
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Met nog 12 wedstrijden te gaan is SC Heerenveen wis van de play-offs om Europees voetbal. Troch een 2-0 overwinning op Volendam. Verslagjouwer Roelof de Vries die praat erover met de trainer van Heerenveen.
4: Zo, Robin Veldman. De doelstelling is gehaald. Play-offs halen?
5: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, okay, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken of we thuis willen spelen.
4: Ja. Kijk je nog steeds een beetje naar de vijfde plek? Een beetje hoe het zit?
5: Sparta is nog, moet nog, hè? Die, dus dat is wel een wedstrijd die belangrijk is. Dus nee, ik ben eigenlijk niet zo bezig met daar. Ik ben bezig met gewoon weer de volgende wedstrijd, NAC Breda, om die te winnen. Dan heb je Ajax thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Dus als we gewoon realistisch zijn en we stappen met dit vertrouwen het veld op, dan moeten we van beide wedstrijden gewoon een geweldige pot kunnen maken.
4: Ja, dan krijg je nog wel dat bizarre scenario natuurlijk mogelijk dat je met Ajax treft en dan eventueel de play-offs weer. Is dat misschien zelfs ook wel een beetje een scenario waar jij op hoopt?
5: Ja, daar heb ik zo weinig controle op en op hopen. Laat ons hopen op 2 mooie thuisaffiches in het Abelenstra Stadion. Want als je nu weer het uitpubliek hier ook ziet, hoe het was wel mooi, waren die er nog niet, denk ik. Maar ze kwamen aanlopen en kwamen Nijedij van de Kast kwam erop bij het uit.
6: Ik heb gehoord.
5: Ah, dat was geweldig hoe dat uitpubliek en ook tijdens de wedstrijd hoe ze ons ondersteunen. Dat wil ik graag in het volle Abelenstra Stadion achter ons hebben.
4: Ja. Je zei natuurlijk vrijdag in het persmoment voor de wedstrijd dat je vindt dat jullie een beetje onderbelicht worden. Dat heb ik natuurlijk zeer serieus genomen. Dus ik ben de cijfers ingedoken. Heerenveen speelt nu 34 seizoenen Eredivisie. Jullie hebben nu 50 punten gehaald. Het beste seizoen ooit was het Champions League seizoen dat ze 68 punten haalden. Jullie hebben nu 50, stel dat je geen punten meer pakt. Hoe hoog staan jullie nu dan in die, nou, laten we zeggen, top 34 qua aantal punten aan het einde van het seizoen?
5: Wat een lange vraag.
4: Ja, er was ook een lange inleiding nodig, want anders kon ik hem niet stellen.
5: Nee, ik heb geen idee waar we dan staan. Ik ben ook niet zo bezig met de historie van aantal punten en
4: Ik neem jouw kritiek natuurlijk serieus. Dus wij als media gaan het dan uitzoeken. Van ja. In hoeverre is dat?
5: Maar jullie kritiek is ook in mootjes geknipt, hè? Dus ik heb ook gezegd, dit is een lekkere positie om in te zitten. Dus het wordt gezegd, we worden onderbelicht. Maar het is ook een heerlijke positie, maar dat lees ik nergens. Maar
4: dat stond gewoon om in dezelfde zin.
5: Ja, oké, dan heb ik alleen de titels gelezen. Sorry.
4: Nou, laten we... Gedeeld 13e sta je dan nu.
5: Oké. Gedeeld 13e.
4: Ja, als je dus nu geen punten meer pakt. En je kunt, als je nog 6 punten pakt, kun je nog de top 10 inkomen.
5: Okay.
4: Een beetje een stukje historisch besef.
5: Mooi. Ik denk, ik heb wat huiswerk te doen op de reis.
4: Of zeg je, dat zegt mij helemaal niks.
5: Voor nu, ik win er niet van NAC. Dus ik heb er nu niks aan. Dus dat is waar we invloed op hebben. En wat er in de historie gebeurd is, volgens mij een hele mooie historie. Maar ik wil ook graag een onderdeel, met dit elftal een onderdeel worden van ook een stukje historie.

0: love you like I love you. You're fine. So kind. Don't you tell this world that you're mine. And ain't you trying to kill me that went on my thumb. Real nervous, a bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hart giet.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: FM.
12: Het is een minuut oor 7:30. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
13: Een goeiemorgen. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is uitroepen ta ereburger van de gemeente Ljouwert. Dat maakt burgemeester Sybrand Buma bekend bij de huldiging juster op het Orenhuis het Tjerkhof vanwege de promotie van de voetbalclub naar de eredivisie.
14: Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
13: Het is pas de 5e keer in de geschiedenis dat Ljouwert Ian Utrop ta ereburger en het is voor het eerst dat dat geen politicus is. Henk de Jong zelf kent eens nog net begrepen.
15: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jong Utrecht naar ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dienaar voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
13: Ja, Piepke die het even net. Nou, maar dan weer. In Haas is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De auto stier parkeert onder Willem-Alexanderstritte en vliegt er nog onbekende oorzaak in de brand. Brandwacht koe wolven komen dat het vuur hem verder verspreide koe. Kwetsbare en geheime infrastructuur van De Veensje is gewoon te vinden als je maar goed ziet je. Dat ook blijkt uit een verhaal van NRC. Friesland wordt daarin als voorbeeld neemt, zei het verslagjouwer Anno Valkena in het programma Bureau de Vries.
16: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maat, die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleermbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
13: Neffens pro-Nederland waar ik Kamerlid heb te moeten hopen, is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
17: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dieren wij nou eigenlijk, wat we net meer dieren moeten in deze tijd?
16: Daar denk ik wel
17: met mijn collega, ik had de dieren die is wat via de defensie. Dus ik zal dat ik mooi heb bespreken en vragen moet stellen. En Shen, hoe dit precies in elkaar zit.
13: De eerste wedstrijden van het nieuwe keertseizoen ben won terug Patoer nu Dronriep. Bij de Malië won Jesse Steenstra, Jordan Lars van Beem en Rick Minnesma de finale met 4-3 en 6-2 van Corné Teuninga. Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. Bij de Vrouwen won Iris Veldman, Lisanne Scharinga en Senne Itzadi in de finale van een twaartal. Annette Haan en Iris Oosterbaan.
12: Dat ben heel soort naam achter elkaar.
13: Poeh.
12: Fijn, dank u wel.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
20: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
21: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages on het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis. 06-83-242-1-62. Mijn kunstgebied aan huis.
10: Friesland van de Moor.
22: Erit Seijens.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: 5 dagen lang fietsen van Friesland naar Vlissingen. Waarom zon je dat? Want nou, er is een hele goede reden voor. Er is duidelijk meer hoor. Eerst iets van het Waberjocht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
24: Ja, jullie denken een goeiemorgen.
12: Het KNMI had van de morgen voor een heel grut pad van Nederland koren. Hier al vanwege de middenzichten, vanwege de mist. Maar je in het noord net. Dus valt het je wat aan met de mist?
24: Het valt je krijgt wat touw. Dit was kier en diesig. Ja, wat word je nou een nacht van vorige nacht dat het wat millimeters wetter vallen is. Zit er een soort vocht in de lucht? Is die het amper wien? Ja, de temperaturen die blunnen vannacht wat in de dubbele cijfers en dat lezen ze nog steeds. Zullen we hier in negen, maar die is een goed 12 graden. Gisteren 12 graden. Dan wordt het dan 11 graden. De Pijnix aan 12 graden. Laaksem zit wat heger. Die zit als je de 14 graden. Noor en Akkerem en Grauw en Bakkenveen zit ik op zijn 12 graden. Nou ja, dat skiën waar, ja, maar minder zichten. Want we zitten nog steeds in de vochtige lucht. En daar bloeien we vanmorgen nog wel even in zitten. Want van midden komt van het starig, uit het noordwesten, waar komt de wat droger lucht is kant op. En dan wordt de zicht niet wat rommer. Maar het bloed van de morgen is dan wel even wat bewolkt. En we hebben zelf even een kans op een spotje ruim die de bewolking vallen kan. Nou ja, dan vanmiddag dan komt het zinnetje uit en toe nog eens even bij. De wien helpt wat om. En die wordt nog matig, dat krijgt. Uit het Nattenwaai. Zit wie in droegere lucht, zo wat. Ja, maar wel in koudere lucht, zo wat. Zullen we de temperatuur, het wordt net warmer dan zo'n 11 tot 12 graden per waterland. Tot zo'n 15, krijgt nog 16 graden meer de provincie. Maar de jong op bevrijding, de jong op betinking, dan is het droeg. En om 8 uur, dan hebben ze aan 10 tot 12 graden. En vannacht gaat de temperatuur verder onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden.
12: Dan op naar morgen, naar de bevrijdingsdij. Hoe komt het dan?
24: Dan liggen te dik mooi droog te bloemen. We zitten in een nat eerste gestreming. Er komt wat droegere lucht is kant op. De temperaturen, ja, die bloeien wat efter. Maar er is in de maand dan wel een soort bewolking. Uit een tronk glimp zinnen. En in de midden liggen de temperaturen. Ja, maar wat meer rond te vallen zinnen op zo'n 12 graden. Op een waadeiland, dat zo'n 13 tot 14 graden meer de provincie. Maar er zit wel even een krachtige nat eerste wind. Zelfs maar uitzitten zien vijf. Die het voor het gevoel wel even wat kouder maakt. Dus dan kunnen juist er mooi wel op bij ons even naar het bevrijdingsfestival gaan. De zinnen die zouden trouwens even wat goed maatje kennen. In de nacht dan is het droog en dan hebben we opklaringen en temperaturen om de 7 tot 8 graden.
12: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: nou, we bedoelen nou wat in die maatwestelijke koordelijke streaming zit. Op de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Het bloed wel droog. Maar ja, dan zullen we dat we uitentrouwen wat meer geregeld rond van de zinnen hebben. Maar de temperatuur, ja, op wijze, is nou, zijn 10 graden van Waterland. Dat zijn 12 tot 13 graden meer de provincie. Lezen we een mooi stukje onder wat normaal voor de tijd van het is. Tongetje, dan wordt de wind die is wat rustiger. Dan is ik nog een maatwestelijk. Dan heb ik wat meer rond van de zinnen. En het is dan niks aan 13, 14, krijgt 15 graden. Vreed gaat de wieweb het om naar het warme zuid-eerst en ta. Het bloed dan droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we zo'n 16 tot 17 graden. Nou ja, zag eerder een frisse wind vreed het om een warme jas.

0: Dit waaien is bij Friesen van de Moorn en ik besteen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De 14-jarige Roan Jansen uit Ljouwt, die is in 5 dagen van zijn wenplak naar Vlissingen fietst. Maar die fietstocht doet hij geld inzamelen voor zijn grote droom. En jullie mij varen op School at Sea. Aan boord van historische zielskippen krijgen jongeren der onderwijs. Er is al 30.000 euro voor nodig voor deze reis. En dat geld dat moeten ze zelfs ophelden. Roan die is nou aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, 5 dagen alleen op de fiets, dus vanuit Leeuwarden naar Vlissingen. Was er onderweg eigenlijk één moment waarop je dacht, dit is eigenlijk te veel. Ik keer om, ik ga weer naar huis.
3: Eigenlijk niet. Ik vond het wel heel leuk om te fietsen en ik vond het wel ook een mooie tocht. En ik had het wel naar mijn zin.
0: En kun je ons eens meenemen op die tocht? Want 5 dagen, volgens mij had je bijvoorbeeld best prima weer bij.
3: Ja, zeker. Ik heb het echt getreft met het weer. Of getroffen met het weer. Het eerste stukje was van Leeuwarden naar Annapolona. En daar had ik het beste weer. En had ik echt de wind perfect in de rug. Dus ik was zo in de havenklap aangekomen. En toen van Annapolona naar Wijk aan Zee. Het was ook nog prima weer, heerlijk. Toen van Wijk aan Zee naar Scheveningen. Het was ook nog heel lekker weer. Toen van Scheveningen naar Ouddorp. Toen was het 's ochtends een beetje regenachtig, maar toen klaarde het al 's middags weer heel lekker op. En toen van Scheveningen naar Vlissingen. Toen was het een beetje grijs en wel wat donker, maar nog steeds wel gewoon goed te doen.
0: Maar je praat erover alsof het allemaal best op rolletjes liep. Is het je meegevallen eigenlijk?
3: Ja hoor, ja, zeker weten. Ik vond het niet heel zwaar en ik vond het ook wel leuk om te doen.
0: En er was er gisteren onderweg, was er nog een ontmoeting met een man uit Nieuw-Zeeland. Wat is daar het verhaal achter?
3: Nou, hij komt niet uit Nieuw-Zeeland, maar hij was op vakantie in Nieuw-Zeeland. Dat is een meneer, hij heet André. Het zou kunnen dat hij het nu ook luistert, dat weet ik niet. Hij woont zelf in Vlissingen. En hij heeft toen hij jong was ook veel gevaren. En hij komt zelf ook uit Leeuwarden. En hij vond het verhaal wel heel leuk. Dus hij had even contact opgenomen. En hadden we afgesproken dat ik even langs zou komen aan het einde van de fietstocht. We hadden even koffie gedaan en heel gezellig gepraat. En hij had me nog een heleboel goede tips gegeven.
0: Oh, en wat voor tips heeft hij gegeven dan?
3: Nou, bijvoorbeeld. Hij heeft ook een grote fondswerving gedaan. En daarin had hij ook een heleboel sponsors. En daar heb ik even een foto van gemaakt van dat ik ook die sponsors kan benaderen. En ook op wat voor manier ik een mail moet schrijven. En dat ik het beter een beetje persoonlijk aan het bedrijf kan maken. In plaats van zeg maar 1 vaste mail naar iedereen sturen.
0: 30.000 euro heb je natuurlijk niet zomaar binnen, maar ja, je hebt Vlissingen gehaald. Op hoeveel procent, welk bedrag heb je nu in de pocket?
3: Ik heb nu 5.400.
0: Oké, dus ja, dan kun je die tips ook wel gebruiken om toch nog een beetje erbij op te krijgen.
3: Ik moet nog gewoon hopen, inderdaad. Maar
0: nou, de dochter die is dus achter de rug, dat is allemaal gelukt. Wat is de volgende stap nu? Want ja, je hebt dus die tips heb je gekregen. Heb je nog een actie in petto?
3: Ja, ik heb er moeten nog allemaal acties aankomen. Ik heb nu een beetje met mijn moeder zitten brainstormen met Bevrijdingsdag. Want er zijn er ook heel veel mensen dat we dan wat kunnen doen. En toen hadden we bedacht dat we een groot pad maken met stoep krijgt en dat je voor een euro of zo, of voor 2 euro, een meter vrijheid mag kopen, zeg maar, en dat je dan een mooie tekening kan maken.
0: Nou, kijk, creativiteit genoeg in elk geval.
3: Ja, dus als er nog mensen in Leeuwarden met Bevrijdingsdag zijn, dan moeten ze maar even langskomen in de Prinsentuin, want daar sta ik.
0: Kijk, dit is slim, gewoon je moment pakken. Roan, dankjewel. Roan Jansen uit Ljouwt dus, die de fietstocht achter de rug had. Ben je nog in Zeeland trouwens?
3: Nee, ik ben alweer in Leeuwarden.
0: Alweer terug. Hey, heel veel succes.
3: Ja, dankjewel. Fijne dag nog.
0: Hetzelfde.

0: Nova Star en Wrong.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Voor de 12e keer in zijn carrière is middenvelder Mark Diemers met Cambuur promoveren naar de Eredivisie. In 2013 deed er het en dit jaar deed er het op mij. Nou was onvierder. Maar of er bloot, dat is nou net wis. Zijn contract die rint al en erin ook geen nijcontract tekenen. Bij de huldiging van Cambuur juster op het oude huis de Tjerkhof in Ljouwt lieten de fans weten dat ze willen dat hij bloot. Diemers zelf had er net het meeste toe zijn. Want als je huldig wordt en het oude huis de Tjerkhof stiert vol, dan moet je benam genietje.
3: Mijn hart is geel, mijn hart is blauw, van de club waar ik van hou.

0: Hier van de weinigen die er in Twatoe zijn tredje al bij wieën en nover is Mark Diemers. Hoe is dit, Mark?
1: Ja, geweldig natuurlijk. Voor mij nog wel bijzonderer dan in 2013 natuurlijk.
0: Waarom?
1: Ja, toen had ik een wat andere rol dan ik nu heb natuurlijk. Nu ben je de aanvoerder van de club. Dus dan heb je proberen dit jaar een boegbeeld te zijn vanuit de club. En dat is goed gelukt, denk ik. En ja, als je dan iedereen hier ziet staan, langs de weg ziet staan, ja. Als ze dit worden, wordt het niet veel mooier, denk ik.
0: Augustus, wat is het voor jou? 20 tekenen, stoel contract bij Cambuur. Uiteindelijk maar als grote doel naar de Eredivisie. Hoe binnen de orde van de weekend West?
1: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en daarna heb je eigenlijk een paar weken dat het een beetje weg hebt, zeg maar. En je merkt van afgelopen week, dan gaat het weer borrelen. Dan weet je dat dit eraan komt.
0: Is er een soort oorsprutsen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Heel veel berichten op social media. Maar ook in de stad word je er ook op aangesproken. Dus ja, dat blijft bijzonder. En dan merk je dat het weer begint te borrelen. Ja, en dan zie je dit. Dan zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
0: Ja, mooier dus dan iets wat toen zijn tredje. We hadden een hele mooie carrière onder andere bij Feyenoord spelen in het Boetelaan. Had het ooit mooier geweest als dit?
1: Weet ik wat het is? Op dit soort momenten, dat besefte ik me net even toen ik in het publiek keek. En je gaat maar door in een soort van sneltrein je hele carrière. En als ik hier sta, dan besef ik eigenlijk pas hoe mooi het tot nu toe is geweest. Zo bijzonder en je bent nooit tevreden. Je wilt altijd maar meer en meer en meer. Nou, als ik dit zie, dan ja, wat wil ik nog meer? Ik bedoel, ik heb in Nederland bij een mooie club gespeeld, bij een topclub gespeeld. En bij mijn eigen club hier nu dit meegemaakt. Ja. Ik zou bijna zeggen dat je schoenen aan de wilgen kan hangen, maar dat ga ik niet doen.
0: Maar kist je dan bewust van genietje? Of wist dan ik nog wel bezig, maar vierde trog?
1: Nee, ik heb bewust vandaag dat even afgesloten. Voor mezelf ook. Nu is echt voor mij het moment van genieten. Vandaag is een hele speciale dag. Ik hoef niet over volgend jaar of het jaar erop of het jaar erop of het jaar erop na te denken. Daar heb ik ook geen zin in.
0: Nee, en toch denk ik dat het wel mooi is dat het zien toen zijn man Robben Maki moet verlengen.
1: Ja, uiteraard, maar ik wist natuurlijk ook dat de meeste mensen dat graag willen. Ik denk bijna iedereen. Ja, en een grote compliment kan je niet krijgen. Ja, en dat het een paar keer wordt gezongen, ja, dat geeft alleen maar een bevestiging voor wat ik al dacht. En dat zijn gewoon heel mooie dingen.
0: Ja, ik mag het toch vragen, is er al nice?
1: Nee, er is geen nieuws. En vandaag gaat er ook geen nieuws komen. Wellicht de komende dagen. Maar dat weet ik niet. Dus dat gaan we zien. Ik ga vandaag bewust genieten van hetgeen wat hier gebeurt. En dan zien we de komende weken. Gaat er wel uitstaan, zullen we komen welke kant op gaat. En dan heeft iedereen zijn antwoord.
2: De media van de morgen. Fijke, het Nijse Utoren Media.
3: Ja, we hier niet eens krijgen hoe de nationale lerenbetinking in Amsterdam. Actievierders die drie daar weer misbruik van te maken toch hun punt meidje te wollen. De pro-Palestijnse actievierders. Gondervan, die hen net wachtje kent ont jong, kennelijk. Want nog eens krijg bekend worden dat het Nationaal Monument op de Dam is bekladden met rode farven. Bij dat monument is dus jong die nationale betinking. Het genocide is op het monument skreun. En dat is op foto's te zien van Stadsomroep AT5. Even de omroep binnen Schimmakers nog ik al dwaande met het vertellen van de rode farven. Want je wilde net dat jong te zien is, zelfs onder die derde betinking. Maar ze konden het dus kennelijk toch net litten. Ik net zo gek had je weten dat toch gewoon Hamas, een terreurgroep Hamas, lieerde organisaties vaak achter deze pro-Palestijnse groepen zitten.
4: Nee.
3: Ja, en ja. Die hebben uw gevoeligheden ze net zo heel volle te krijgen.
4: Ik heb een camera op de Dam, heb ik gevonden. Ik zag inderdaad dat de aardig politie is in de weer.
3: Ja.
4: Skimmak bedreigde het zet kleren inderdaad om de boel te helemaal in de air.
3: Nou, maar ze gaan hem ook vertellen.
4: Ja.
3: Ja. Dan voor op de Telegraaf. Dieselrijders weer de klos. Er zit een nieuwe prijsstijging van de diesel aan te komen. Van 10 cent per liter in 2022. De toch al dure diesel aan de pomp, wat zonder ingrijpen van het kabinet vanaf januari ruim een dubbeltje per liter duurder. Dat blijkt in het stikken van het kabinetsgrote kranten dus. Voor benzine dreigt het een hier letter een dubbele dreun terug het eind van de kwatting. En de zogenaamde Timmermans-tax, wat voor een prijsstijging van 33 cent zwaar je ken, de liter. Daar ben dus al te vragen hoe stelt in de Tweede Kamer. En dat dieseldubbeltje dat komt dus onder oren naar voren. En dat gaat nog om schattingen. En de uiteindelijk te betalen tax hing het ook nog af van hoe hoog de inflatie is. Maar voor eerst giet het ministerie van Financiën eruit dat dus de dieselrijders van begin tak al meer al 12 cent per liter extra aanrekening moeten voor een tankbeurt. Ja, dat is toch wel een heel soort inderdaad. Even zien, verderop staat dus ik in de kranten inktzwart scenario voor dieselrijders. Maar ja, het kabinet zei het zelf ook al. Dit is wel een keuze die maak is voor de Iran-oorlog. Dus misschien maken we het toch nog even naar zien.
4: Ja, nou, waar weet.
3: Ja.
4: Maar het alvast
3: wordt wie je ziet.
4: Fijke, dank wel.
5: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
6: Wow, wat is dit mooi.
7: Onderwijs.
8: Ja, dit is prachtig.
5: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
9: Ik begin met een meer een charme-offensief.
10: Als onderwijs wist naar hoes.
11: Help, dit is eng.
12: Als vond iets of vieren wist.
11: Hé, hey, wacht
13: eens. Of al lekker op de bank zit.
14: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
5: Maar Erik Enema.
15: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
5: En Jan der Daan.
16: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
5: Van de middag van Fjouwerontzijs.
11: En dan maar doorstappen.
5: Onderwijs.
17: En nu dit.
18: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
19: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
20: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
21: Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis.
20: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
23: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
24: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
25: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
24: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
26: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
24: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk in Friese Volle Moon, dan hebben we het nog even over dat Rutte feest in Leeuwarden door de promotie van Cambuur. En muziek komt direct on van Outfield.
27: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
0: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
1: Tromeestje maar in beëining.
2: Maar gewoon CA plus een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Friesland van de Moor.
12: My Erit Science.

0: En Your Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur.
0: Grut feest in Ljouwert vanwege de promotie van Cambuur. Tuizenden mensen die kwamen bij elkaar op het Oude Huis te Tjerkhof. En dat wie je net voor het eerst.
4: Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Ja, dadelijk meer daaroor. Fijke, er is ook weer nice uit. De Orde Media vanzelfs, wat is daarin voor?
5: Ja, het opzetten van verstoorne huisbisten wordt hield iets populairder, maar dank aan de meilandjes. En Chinese jongeren zonder werk hier een massaal kantoorruimtes, zodat het lijkt dat ze wel een baan hebben.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk daar meer hoor. Eerst het waarberucht in het kwad, met Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, dan van morgen is het nog lang ski en mezelf even een spotje ruin uit de bewolking bij. Van de middag vanuit het wat, waar komt er wordt de zichten wat rommer en heb ik nog wel eens even een kans op wat een glimp zinnen. En mooi matig dat krachtige mat eerste wind is zo'n 12 tot 13 graden per waterland tot zo'n 15, 16 graden meer in de provincie. Joen en vannacht is het droog en een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden. Morgen op na een droge dag, mooie afwisseling van wolken uit

0: van Ljouwt twee gemeentelijke onderscheidingen uitdeelt. De sportpenning van de gemeente is takend on de spelers, staf en begeleiding van de club vanwege de promotie naar de Eredivisie. En trainer Henk de Jong is ereborger van de stad Ljouwt. De huldiging van Cambuur begon jelwijs de midje en ontlet via het feest in de stad. Het verslagjouwer Andor Faber die weer erbij.
1: Leeuwarden!
2: Ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen. Remco is een Leeuwarden.
3: Remco is een Leeuwarden. Remco is een Leeuwarden.
4: Dat supportje zo waarderen hoor je niet vaak. Dat is wel echt leuk.
2: Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken?
4: De ene kant heel leuk, de andere kant weet je ook dat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk, maar ja, het was wel echt heel leuk.
2: Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Van, nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd?
4: Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat die ook missen. Dus de ene kant heel leuk, de andere kant heel moeilijk inderdaad.
2: En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch, met de spelersgroep?
4: Ga ik niet mee.
2: Ga je niet mee?
4: Ga ik wel mee. Nee, ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk.
2: Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet verstek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch?
4: Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn verplicht.
2: Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken.
4: Ja, die
2: is dat uitgaansleven daar?
4: Die gaat zeker mee.
2: Geniet ervan en vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt.
4: Ja, en andersom ook hoor. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
2: De huldiging van Cambuur zit er elk moment op. De opkondiging is die. Henk de Jong, hoe hard is het daar West?
5: Schitterend. Vanaf mijn betiet. Even met het hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En we hebben gelukkig met het waar gelukkig. Ik vond die reisje heel mooi. Maar dit op podium is ongelooflijk.
2: Het voelt me op dat hartstikke een aantal keer in bewust bist naar achter stapt om alles even te oesjen. Om te genieten, om het in je op te nemen.
5: Ja, ik ben bijna 62 jaar. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeren. Dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou nog maar even terug, want dan geniet je echt van dit.
2: Wat vind je nou het mooiste op San Miguel?
5: Ah, dat alles mooi trok kwam erin. Het ging gedonder. Harde kern ik keurig. Dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van.
2: Wist ik nog ereburger van de gemeente Ljouwert worden? Een mooie bijkomstigheid ik nog op San Dijk, denk ik?
5: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge dracht naar ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
2: Dit is een moment, was toen in Twatoes een tredje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
5: Ja, toen kwam het in één keer uit niks. En nu is het echt een opluchting voor mij dat we dit hier nou. Toen ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nu eindigt het zacht. Was juist zo mooi. Echt mooi.
2: Ja, het eindigt voor mij als haartrainer. De hast zijn, zijn hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje?
5: Ja, dat ben ik al tien circuit. Sinds wij promoveerd zijn, is dit al van mijn nekken vol. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig met ons nieuwe stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club.
2: Het emotioneert die.
5: Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd.
2: Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder?
5: Ja, net normaal voor mij, meidje. Net normaal. Maar dit is mooi dat je hiermee afsluit, meidje.
2: Je als selectie sluit op Ibiza en ja, in tegenstelling naar de organiseren, dook je dit keer voor mij.
5: Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentje. Dan maak ik net een assistentje, bedoel ik in de goede wei. Hè. Ik ben gewoon collega-assistent en dan maak ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, maak je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden, geen domme dingen doen. Nou, en nu kijk ik lekker een bierje drinken.
2: Geniet ervan, Henk Juurt, en neem het goed in die op.
5: Dankjewel jongen, dit week is de laatste keer. Best van jou, hè?
2: Denk ik net.
5: Nee. Lieve jongen.
6: De media van de Moor.
0: Lieve jongen, zat erin?
7: Ja, nou, dat is een mooi compliment voor Andor.
0: Door de media.
1: Ja, het opzetten van het verstoorde huisbeest is heel populairder in Nederland.

0: Dus dat het de Krij en ik mij de Meilandjes. Die hebben zelf hadden hoen opzetten litten in het programma, in het televisieprogramma, bij zo'n mijn werkje. En ja, zo'n tijd vernemen ze dus bij de preparateurs dat het volle drokker wordt. En ja, het is wel belangrijk dat het derde huisbeest dan wel eerst in de vriezer lijn wordt.
1: Ja.
0: Dan wordt het naar de preparateur gebracht en dan wordt het nog een jel hier voordat het beestje waarom kan naar hoes. Want ja, dat heb ik al hier te kraaien met het looien van de hoed en weet ik volle. Meesten kennen de hoen of kat ik nog cosmetisch pimpen. Dan maken we de grijze snuit wat jonger en de heupen minder ingezakt, zodat een vitalere uitstraling ontstaat. Anderen willen weer dat hun hondje een truitje draagt of vragen ze om een zachte vacht op de plek waar ze graag blijven aaien.
1: Kleurspoeling. De puntjes er even nu.
0: Ja, nou ja, daar ben dus ik meesten die hele bijzondere fysieke inzien je. Meestal die komen om mij speakers die blaf of miauw loeren jaren litten, dan bouwen ze die in. En dan ben ik wel eens meestal die hervregen om luchtjouwende eren. Nou, beam me up, Scotty. Wat ik dan haast ontdekken.
1: Ah, dit is helemaal niks raar zo natuurlijk. dat is de lucht niet zes.
0: En dat
1: die
0: hoentjes, of dat een lucht uit het... Ja,
1: ah, ieder zijn ding.
0: Ja, inderdaad.
1: Ga ervoor. Nou,
0: ze hebben trouwens wel hun grenzen, die preparateurs. Dat blijkt nu een morbide anekdote. Buiten het dieren opzetten om kregen we een verzoek van een vrouw die het graf van haar dochter had laten ruimen. Ze vroeg of we van de beenderen een skelet konden maken, zodat ze thuis wilden neerzetten.
1: Zo.
0: Ja, dat fysiek is dus wel
1: nou,
0: obvious.
1: Dat snap ik.
0: Ik wil terug, denk ik. Dan in China, daar zitten de kantooradvertenties voor hieren van een doen alsof je werkt werkplak als parastwolen uit de groen. Jongeren die net om hun familie waren te vertellen dat ze werkleers binnen, die ken je trode wieken van yoghurt tot vier voeren zitten voor een habbekrats. En dan doen ze krijgt alsof ze een baan hebben. Dat is ook wel heel bijzonder. Had ik te krijgen, de jongeren daar in China, die groeien op met grote druk. En ik de belofte dat het hudde werkje een eer belingend worden zal. Maar de realiteit is dat er nou els hier meer dan 10 miljoen Chinese studenten afstuderen. Wil ze net genoeg baan binnen. 1 op de 6 jongeren is werkleers.
1: En wat doen ze dan?
0: Dan hing je ze dus de hele dag om op dat kantoor. Om 10:00 ochtends kom ik hier, ga ik solliciteren, iets lezen of een dutje doen. Rond de lunchtijd haal ik een broodje en om 6:00 ga ik weer naar huis, zei een van die jongeren. Ja, ik had mijn familie verteld dat ik een baan had gekregen bij een cultureel instituut. Maar in werkelijkheid solliciteer ik me suf, krijg ik bijna nooit een reactie. En als ik er een krijg, is het een aanwijzing omdat ik niet genoeg ervaring heb. Ja, dat krijg ik net als werkleers bloos natuurlijk.
1: Een cultureel instituut TikTok, denk ik.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Dus, maar ja, dit is wel heel dramatisch vanzelfs. Deze vrouw, jonge vrouw, die koert het nog betellen omdat ze jeder een bijbaan zie en daar trok ze dit nou betellen. Maar ze dwaak dus gewoon thuis net te zeggen dat ze geen baan hebben. Ja, ze zegt ik van, de hier is goedkeep, er is gratis koffie, thee, elektriciteit, wifi. Ik kan gebruik maken van toilet. Dus het is niet ideaal, maar ik voel me er ook niet schuldig over naar mijn familie toe. Ik zit eerder met dat onzekere gevoel, omdat ik niet weet wanneer er een einde komt aan de dagen soms zo zinloos kunnen zijn. Ja, dan kan je beter maas een fjouwerhoer opsteken om een radioprogramma te presenteren. Toch, dat is al mooier. Omroep Friesland.

0: Roel van Velzen en Baby Get Hired, wie dat bij Fries van de Moorn. Het is 4 mei en niet heel lang wordt stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ek op de Jouwer. Na de herdenking in Park Heremastaten is er een bijzonder bedenkingsconcert in de Hobbe van Baardsjerke. Met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het Noord-Nederlands Kamerkoor en 3 solisten. Jan Vermaning die is mijn organisator en hij is al jaren belutsen bij die bedenking.
1: Nee, dat is heel vaak zo met mijn liedse stichtingen. Het is heel moeilijk om daar vrijwilligers voor te krijgen. En zolang het goed gaat, dan bloeien een beetje heen. En ik heb affiniteit natuurlijk met jouweren en de omgeving. Ik vanuit de familiaire situaties, wat in de oorlog bad is. Ja, dan ben je heel erg betrokken. Dus ja, dan bloei je eigenlijk wat heen. Ja.
0: Ja, waar komt die belutsen niet krijg waar? Je stip je al even familiaire bonen aan?
1: Ja, nou ja, mijn huid die bij de arbeidseinsatz, die had een periode in Duitsland te werk gesteld wist. En daar had hij verschrikkelijke dingen mee maken. Hij had trouwens heel weinig hoe praten, maar dat heb ik van oren dan letter bij jet. Maar mijn beide komt van Pakers en Beppers, die zit in het verzet. En hier ik onderdoekers en bijvoorbeeld mijn mem, die wie dan zeg maar een jong famke. En die had die spanning en die toch wel een soort traumatische ervaring had van de angst. Dat, dat die onderdoekers, die moesten natuurlijk net verred worden of voen worden. Want dat had natuurlijk ook consequenties van de mensen die ze onderdak bieden. En dat had ze altijd veel. En dat wie in uw gezin ik altijd zag, die altijd, zeg maar, nou maart, april, dan weer er een bepaalde spanning in uw gezin. En dat hier echt een maatje met de oorlog. En er waren niet geen films of documentaires over de oorlog. Er waren eigenlijk zo weinig mogelijk over praten. En dat heb je altijd getriggerd. En van het ene komt er vaak het oren. En mijn ouders leven allebei er net meer. Maar ik vind wel, wat er toen al gebat is, dat moeten we op generatie vertellen bloeien.
0: Dat is natuurlijk wel het bijzondere, want je ziet ze al, je familie die zwaaide erover, daar hebben we net op praten. En jij bent muzikus, je bent dirigent en je zorgt er dus voor dat het verhaal heel vocaal maken wordt.
1: Ja, nou ja, omdat vaak, en dat doen we dus ik maar het bedenkingsconcert wat we jong hebben in Hoppen van Baardsjerke om 10 van jongeren, dus na het ceremonie van de kranslezingen en zo. Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. En wat we daar jong ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat binnen alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die ben alle uit het leven waar je rukt, die dingen worden vermoorden. En bij jou ze middels een foto van de Ben, wanneer ze geboren binnen en ik. Hoe oud ze werden binnen en heel vaak omkwam in kampen. En vergorst bijvoorbeeld, om het met Thomas Hutt te nemen. En die projecteren we. En we hebben het vroeger een keer, heel wat jaren hebben we het er ik gediend. Dit is een herhaling van. Maar heel veel mensen associëren het. Ja, ze, ja oh nee, maar mijn kleinkind is ik zo oud. Of mijn dochter is zo oud op dit moment. En dan krijg je de bepaalde emoties. En die worden dan vaak ik versterkt door de klanken van de muziek. En dat rekken de meesten. En dan krijg je een soort bewustzijn. En ja, dat is eigenlijk hetgene wat we de Unique heel graag berikken willen. Dat meesten op zijn minst nadenken. Ik bedoel, om een voorbeeld te nemen. Wij zoeken heel vaak ik nou mijn boatieten op score Night Nice. En zo die verschrikkelijke tafereel in Oekraïne, in Iran, in Syrië, maar ook in Afrika, oer de wereld. En zo die liedse band en dan denk ik, oh jongen, het kent toch net. En dan krijgen we het journaal is West en dan geven we gewoon trots met de orde van de dag. En we maken het bewust krijgen dat er wat, dat maakt wat meer wat leefde in de meeste zitten. En dat zit er ik wel. Alleen we binnen soms bang om het te uiten. En dat maakt net. We maken gewoon wat aardiger wezen. Ik denk dat dat al een heel mooi begin was.
0: Het maakt dus echt trotdringen. En had de muziekkaart denk ik wat mee te krijgen? Want jij hier een wiet volgens mij benam klassiek. En nou dus, ik zei het al even, Claudia de Breij onder oren. Had dat werk met te krijgen?
1: Ja, dat is zeker mooi te krijgen. Want we hebben op een jouwer altijd een enorm educatief programma. We fietsen maar mee langs plakken waar bepaalde gebeurtenissen in de oorlog plaatsvonden. Wat we dit hier ik doggen, is een gedichtenwedstrijd. En de twee winnende gedichten, die worden de Jonik voorlezen tijdens de ceremonie in het Park Heremstaten. En we hier nou het thema van, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? En dat is natuurlijk het veske van Claudia de Breij. En we hebben merken dat die band, dat ze daarmee aan het, nou, op zijn Fries is een heel mooi wrakslien binnen, maar die thematiek van als iemand in een noodsituatie zit, doen we het door eten, gaan we de persoon helpen, jou een bepaalde zwaar van geborgenheid, ervoor uit te komen dat we iemand helpen willen. En dat heeft echt verrassende effecten gehad bij de band. En daar ben we heel blij mee. Want het blijkt dus dan toch maar, we denken vaak een beetje denigrerend, hoe ben we, ach ja, soks of wat, maar ze krijgen heel soort mooi van het Nijs. En ik van internet natuurlijk, hè, dat zit er bal van. En die belevingswereld van die band, dat heeft dus als commissie al enorm rekken.
0: En dat zei Jan Vermaning, mijn organisator van de derde bedenking, dat dus van het concert met de derde bedenking op de Jouwer. Je dadelijk het Friske Nijs, mijn Fijke.
2: Jong bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedinking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is precies Jalwen Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
16: Goedemorgen. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is uitroepen ta ereburger van de gemeente Ljouwert. Dat maakte burgemeester Sybrand Buma bekend bij de huldiging juster op het Oudehuizen Tjerkhof vanwege de promotie van de voetbalclub naar de eredivisie.
17: Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
16: Het is pas de 5e keer in de geschiedenis van dat de gemeente in een uitroept ta ereburger. En het is voor de eerst dat geen politicus is. Henk de Jong zelfs kent eens nog net goed bevetje.
18: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg.
5: Dan ben ik gewoon als jonge Utrecht naar Ereburg van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien aan van Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
16: In Haas is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De auto is hier geparkeerd in de Willem-Alexanderstraat en vleeg terug nog onbekende oorzaak in de brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur hem verder verspreiden kon. Kwetsbare en geheime infrastructuur van Defensie is gewoon te vinden als je maar goed ziek je. Dat blijkt uit een verhaal van NRC. Friesland wordt daarin als voorbeeld neemt, zei het verslagjouwer Anno Valkena in het programma Bureau de Vries.
12: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maat, die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleerbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voelen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
16: Neffens pro-Tweede Kamerlid Haptemoede Hopen is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
18: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk wat we net meer dealen moeten in deze tijd?
12: Daar denk ik wel
18: met mijn collega Katerie, die is wat via de Defensie. Dus ik zal dat ik mooi bespreken en vragen hoe stellen. En Sjen, hoe dit precies in elkaar zit.
16: Autocoureur Nick de Vries had de finish net halen in de Formule E Grand Prix in Berlijn. Na een goede start racete de Friese coureur nog wel naar voren van plak 9 naar plak 3. Maar na een botsing met twee andere auto's moest de race verlitten.
19: Ik denk zelfs even, Jim, wat nou die oren Ereburgers binnen. Ik weet het layout.
16: Ja.
19: Ben dan Borgemasters die dat krijgen. En de vorige vier, dat die vet kronen.
16: Oké, okay. Ja, dat is wel even in, inderdaad.
19: De Buma die zwaait met kwart nog natuurlijk.
16: Zo die dan zelf?
19: Ja.
16: Nou, waar wit.
19: Fijke, dank u wel.
20: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
21: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
22: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
23: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
25: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
24: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
26: Friesland van de Moor.
27: Erit Science.
19: Muziek dadelijk van Pieter Wilkes, maar zien knoopjes. Maar eerst iets van het waarberucht. Mij Jan Jonkman, een goeie morgen.
28: Ja, jullie denken een goeie morgen.
19: Het KNMI had van de morgen voor een heel grut pad van Nederland koren hier al vanwege de minder zichten, vanwege de mist. Maar je noord net, dus valt het je wat aan met de mist?
28: Het valt je krijgt wat aan. Dit was kier en diezig. Ja, wat mooi. Nou, een nacht van vorige nacht dat het wat millimeters wetter vallen is. Zit er een soort vocht in de lucht? Is dit amper wien? Ja, de temperaturen die blunnen vannacht wat in de dubbele cijfers en dat lezen ze nog steeds. Zullen we hier in Eerik, maar die is een goed 12 graden. Gisteren 12 graden. Dan wordt het zo'n 11 graden. De Pijnix zo'n 12 graden. Laaksem zit wat heger. Die zit als je de 14 graden noemt. En Akkerem en Grauw en Bakkerveen zit ik op zo'n 12 graden. Nou ja, dat skieren waar, ja, maar minder zichten. Want we zitten nog steeds in de vochtige lucht. En daar blijven we vanmorgen nog wel even in zitten. Want die komt van het starig, uit het noordwesten, waar komt de wat droger lucht is kant op. En dan wordt de zicht niet wat rommer. Maar het bloed van de morgen is dan wel even wat bewolkt. En we hebben zelf nog even een kans op een spotje rein die de bewolking vallen kan. Nou ja, dan vanmiddag dan komt het zin. Het zit er uit en trouw nog eens even een bij. De wien helpt wat om. En die wordt nou matig, dat krijgt. westen uit het Nattenwaai. Zit wie in droegere lucht zo wat. Ja, dit, maar wel in koudere lucht zo wat. Zo van de temperatuur. Het wordt net warmer dan zo'n 11 tot 12 graden per waterland. Tot zo'n 15, krijgt nog 16 graden meer de provincie. Maar de jong op bevrijding, de jong op bedenking, dan is het droeg. En om 8 uur dan hebben ze 10 tot 12 graden. En vannacht gaat de temperatuur verder onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden.
19: Dan op naar morgen, naar de bevrijdingsdag. Hoe komt het dan?
28: Dan liggen het dik mooi droog te bloemen. We zitten in een nat eerste streming. Er komt wat droegere lucht is kant op. De temperaturen, ja, die bloemen wat efter. Maar er is in de maand dan wel een soort bewolking. Uit een trok een glimp zinnen. En in de midden liggen de temperaturen. Ja, maar wat meer rondte van de zin op zo'n 12 graden. Op een waadeiland, dat zo'n 13, dat 14 graden meer de provincie. Maar er zit wel even een krachtige nat eerste wind. Zelfs maar uit zitten zien 4. Die het voor het gevoel wel even wat kouder maakt. Dus dan kunnen de jaser morgen wel op bij ons even naar het bevrijdingsfestival gaan. De zinnen die zullen trouwens even wat goed maatje kennen. In de nacht dan is het droog en dan hebben we opklaringen en temperaturen om de 7 tot 8 graden.
19: De dagen daarna, hoe komt het dan?
28: Nou, we bloeien nog wat in de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Op de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Het bloed wel droog. Maar ja, dan zullen we dat we uit en trouwen wat meer geregeld rondte van de zinnen. Hè. Maar de temperatuur, ja, op wijze, is dan met zo'n 10 graden van waterland. Dat zijn 12 tot 13 graden meer de provincie. Lezen we een mooi stukje onder wat normaal voor de tijd van het hier is. Tongensje, dan wordt de wind die is wat rustiger. Er is ook wat meer rondte van de zinnen. En het is dan niks aan 13, 14. Ik krijg 15 graden. Vrede gaat de wieweb het om naar het warme zuid eerst en daar. Het bloed dan droog, maar nou, we zijn van wolken en zinnen. En dan hebben we zo'n 16 tot 17 graden. Nou ja, zag hier een frisse wien, vrede het om warme jas.

0: Pieter Wilkes en Knoopkes. Het grote uitsprutsendoel van SC Heerenveen is helle. Na een 2-0 overwinning op Volendam binnen de Friesen wist van de play-offs voor Europees voetbal. Dylan Vente die scoorde het laatste doelpunt van Heerenveen. Het eerste dat kwam op name van Luca Ooyen.
1: Luca Ooyen, hoe belangrijk is deze wedstrijd en deze goal voor jou?
2: Nee, heel belangrijk denk ik. Ook met de richting naar de play-offs. Voor als we thuis kunnen spelen of uit, dat is ook altijd heel belangrijk. Dus ik denk dat iedereen heel blij is met deze 3 punten hier.
1: Ja, blij ook met de kans die je krijgt in de basis?
2: Ja, zeker. Ik heb er hard voor gewerkt, elke training, elke dag opnieuw. En dan als ik die kans krijg, probeer ik die sowieso te grijpen. Dus ik ben ook heel blij met mijn doelpuntje vandaag.
1: Heb je het gevoel dat je ook hebt laten zien?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb sowieso mijn best gedaan. Ik heb gewerkt. En dan dat goaltje. Dus ik denk dat ik wel een prima wedstrijd heb gespeeld. Ja.
1: Je speelt natuurlijk nu onder andere ook omdat Maxence Rivera geblesseerd is. Dus even aanwachten hoe lang hij ook eruit raakt. Jouw verhaal is natuurlijk ook dat je een lange blessure hebt gehad. Hoe fit ben jij nu eigenlijk?
2: Nee, ik voel me goed. Zeker op training ook. De intensiteit is heel hoog. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is voor mij om fit te raken. Allee, te blijven ook. Dus nee, ik voel me goed. Ik voel me goed. Het belangrijkste.
1: Je speelt natuurlijk nu een 4 maanden ongeveer mee bij Heerenveen. 3,5. Meestal kun je zelf ook wel een beetje aanvoelen in hoeverre je het niveau aan kunt. Of dat je wat achter ligt of we zelfs misschien wel overheen gaat. Wat is jouw gevoel daarbij?
2: Nee, ik denk toch sowieso nog stappen kan maken in mijn fitheid. Dat sowieso, want het kan altijd beter. Maar ik voel me op dit moment goed. En ook met hoe meer matchen je speelt, hoe meer matchritme je krijgt. En hoe beter het gaat gaan. Ja.
1: Jullie hebben nu de play-offs gehaald. Gefeliciteerd er ook mee, want dat was natuurlijk een beetje het doel dit seizoen. Wat is er nu nog meer mogelijk, denk jij?
2: Ja, ik zou het niet weten. We gaan gewoon elke match alles geven. En proberen deze 2 matchen nog te winnen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. We gaan er zo uit gespreid doen. Ja.
1: Kijk je ook naar de ranglijst? Heb je meteen naar de wedstrijd ook nog even gekeken? Zo van, hey.
2: Ik heb er niet gekeken. Nee. Nog niet. Nee, ik heb er niet gekeken.
1: Ja, dat is ook wel echt rekenen hoor. Want je hebt nog een kleine kans op plaats 5 en zo. En je wilt, ja.
2: Ja, niet naar gekeken. Nee. Nee. Zelfs vandaag eens kijken.
1: Gewoon nog 2 keer winnen.
2: Ja, dat is het belangrijkste.
0: De eerstvolgende wedstrijd van Heerenveen die is snijn in Breda tjen NAC. En het seizoen dat eindigt bij een thuiswedstrijd in het Abelenza Stadion tjen Ajax.

Eric Clapton, Mr. Slow Hand himself en After Midnight. Was die kwartling nog in Nederland trouwens. De Fire is Kiki D en I've Got the Music in Me. Het is 11 minuten voor Jochenen bij Friesland van der Moorn. Fijke praat je haast bij over het, de Nijze Toren Media. Eerst Adele.

0: Adele, wie dat? En set. Set.
1: Fire.
0: To the rain.
2: De media van de morgen.
0: Ik wil op goede knop drukken. Ja. Door de media.
3: Ja, trouwens, er komt ook krek een melding binnen dat de A32 Ljouwert richting Jereveen bij Grauw dicht is. De oprit is dicht, bergingswerkzaamheden. Dus het gaat om de oprit, als je van Ljouwert naar Jereveen wollen, is de oprit, die is dicht. Dus als je uit Grauw of Jensen bijkomen en je wollen naar het zuiden ta, dan is die oprit is dicht, bergingswerkzaamheden. Dus er zal iets met een auto of een vrachtauto wezen onderhand. Dus hou daar even rekken mee. Dan de beide Friese kranten. Ja, je kent er net om Henne Verzels. Die besteden uitgebreid aandacht. Ik voel op de vastzieden aan het promotiefeest van SC Cambuur. Eindelijk gevierd, meldt het Fries Dijblad. Mooi feest zonder gekke incidenten. Dat schroot de Ljouwerter kranten. Niettemin werden net tegen de regels in fakkels en wat vuurwerk ontstoken op het plein. En moest burgemeester Sybrand Buma een fluitconcert en poging tot een bierdouche doorstaan.
0: Oh.
3: Nou. Tegen de weersverwachtingen bleef het grotendeels droog. Dat ik voor die bierdouche hield, dat weet ik net. Maar dus hij is geen hele gekke incidenten. Gelukkig maar. Dan meldt het Fries Dijblad ik nog dat het dwarfshuizen die komen in de knel troch de energienota. De Friese dwarfshuizen die worden de dupe van het afschaffen van de salderingsregeling in 2026. En daar troch de energiekosten omheen. En kunnen ze haar maatschappelijke functie dreger vervullen. Door blikken uit onderzoek. Want 88% van de dwarfshuizen die het zinnenpanelen. Ja, en die smieten minder op. En ze moeten ervoor betalen natuurlijk. Als ze te volle stroom lever je om het net. Dertroch is wel de angst dus dat de toegankelijkheid behind wordt. En dat er minder activiteiten komen. De hiertarieven voor broekers die zullen omheen gingen. Ja, en ik de koffie en het pilsje zullen grif duurder worden, is de verwachting. Dan ging ik naar de Ljouwerter kranten, want die weet nog te melden dat de Harmonie 4 maanden tegengeert van een opknapbeurt van 500.000 euro. Ze zijn begonnen met het god uit de Harmonie te telen. Maar dan je plakt maar voor, dus die grutte verbouwing. Dan kennen ze, even zien in Spanje, ken Ellen Dekker. En haar man Pieter, die kennen onder slag met haar borkerij. Die verzakken om eens. De groenwetter peil dat zakken. En daar toch die vingergroen die klinkt in. En haar borkerij, hun wenborkerij, die bruts haast in twaan. En daar kwam het eens op Del. En hij is jarenlang, 8 jaar lang, hij ze ervoor strijden voor een vergoeding voor die verzakking. En het docht nobliek, eindelijk kennen ze nou onderslag. Er is subsidie en een nieuwe hypotheek. Ik was vaak de wanhoop nabij, maar nu overheerst de trots. Ja, ze zei ik van de laatste 2 jaar het Dreest. De ambtelijke molens draaien onnavolgbaar. Ze stellen een vraag, je geeft antwoord en vervolgens blijft het een half jaar stil. Wat je ook belt, mailt of appt, we waren regelmatig de wanhoop nabij. Nou ja, dat ligt er dus net om. Dus dat zou ik je wel wat vlotter kennen.
0: Fijke, dank wel. Arjen Overmaat, is dit het in Oermaai? Kleer voor, nou ervoor.
4: Ja, zo is het maar correct, Jeriet. Maar noffelijke muziek bij de koffie voor zelfs. John Hyatt, Christopher Cross op het lijstje, zo wieso. En we bellen even met Willem Skoorstra, schroer. Maar ik, organisator van fietstochten. Magische fietstochten in omkrieten van Ter Naard.
0: Oh.
4: Ja, jongen, er gebeurt van alles. En neemt dus mij naar je bijzondere, mystieke plakken. Er is van alles gebeurd daar.
0: Ik denk er net voor het internaat, maar er zit Griff een goed verhaal.
4: Hij kan er mooi over vertellen. Dus even jaren wat voor magische fietstocht dat nou correct is.
0: Dadelijk maar even een harkje naar noden voor dus. Dit weer Friesland van de morgen van Joert. Morgen, de middenwater net, het is bevrijdingsdij. Waar is die? Dan is Harm je weer. En fijn kijk. Een lovige dij.
5: Noordenwien live!
6: Ja. We binden erbij.
5: De vrijdagsdag, hè?
6: Wat was toen witte?
5: Nou ja, wat zit er op het Noorderwien-podium, Willem?
6: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die handen.
5: Concreet.
6: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Green en Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
5: En
6: Vrijheid.
5: En
6: Vrijheid.
5: En.
6: En ja, ze bestellen al 482 toons dier. Jet is er.
5: Ja, in hele.
6: Vrijheid.
7: Even best een beetje vieren.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Het monument is bewerkt met rode verf en het woord genocide was erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
17: Staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
16: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzamerhand hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht en daardoor reden veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog wel even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Die werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden, zegt de man die de dolfijn vond.
18: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
16: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was met het dier. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dank u wel. Het is nou de voorbeeld onder de Friesland Finest Harkest. John Hyatt dit raas aan mijn Radio Girl en een Christopher Cross. En all right. Oh, een minuut al.
19: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
20: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
19: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels in Uitwei. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
21: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de van Elsenie.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
23: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha.
0: Wij van Kunstgebit aan Huis, Binnenal Onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
2: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Kenneth Wol, Kenneth Ed. John Hyatt die is de aanhoende weekend de door aan het plat erin bij de pensioenadviseur. En volgens mij binnen het positief bericht nu te steeds kwam. Want hij is door de machine farewell tour. Dus ik denk dat het kan. Of misschien dat er nog krijgt even wat lijst centjes bij me voor het echte pensioenplan. Maar hij docht echt Uus loon dat hij kon. Europa. Hij is dwaande mij de Europese farewell toe. Op 29 juni en 6 juli dan stiet er in de Doelen in Rotterdam. En voor 6 juli binnen er nog kaartjes voor John Hyatt, de T-Radio Girl. En dit is Harry Styles' nieuwe single, American Girls, in Ode voor.

Oh, dit is toch een geweldige uitvoering van Queen en George Michael en Somebody to Love. Live op 20 april 1982 zong op het Freddie Mercury Tribute Concert in Engeland. En George Michael echt op zijn best hier. Letterkamerkrachten, hoe knapt het eigenlijk wie? Het is eigenlijk in documentaire, want wist hij op dit Tribute Concert, Freddie Mercury, wie verstoon oneens, zong. Ging er van alles terug zien hollen, want George Michael, wie nog net uit de kast kwam en zijn relatie met Anselmo Felipa, wist dan ik net Ian. En kreeg voor het optreden in, hij en zijn vriend de jaren kregen dat Anselmo aids had. En wist er dit zong, stie zijn vriend in het publiek en alles vleeg hem door de kop had. Dat droeg zijn, ik hoef wel diggen, zei George Michael. En een ier letter is zijn vriend ik verstoon. En bij dat al hier in de achterhollen is dit voor zelfs een geweldige prestatie. Om het zat te zien. Somebody to Love, Queen en George Michael. Hoosier in Razen, Take Me to Church. Ek het Frieske Nijs met Fijke Wouda. Maar eerst muziek. In die eigen taal. Brieke Beck. Striplezer bij Omroep Friesland.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt af dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of harkje en sjog mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jouw het zien is het, zijn we hier op het Rallybad in Friesland. Fris Krijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. In Haas is vannacht een auto in vlam opgegaan naar dis in de Bronstutsenweer. De auto's die je parkeert in de Willem-Alexanderstritte. De brandwacht kon voorkomen dat het vuur hem verder verspreiden kon. Om het uitgien werd van Bronstichting is een burgernetmelding uitdien en door de politie buurtonderzoek. Het is Fjouwer Maaien en in het hele land wordt stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ik op de Jouwer, naar de dierenbetinking in Park Herenmestaat, is er nu een bijzonder betinkingsconcert in de Hobbe van Baatsjerke. Dirigent Jan Vermaning is mijn organisator en hier luidt uit wat er te jaren en te zien is.
16: Wij proberen middels tekst, muziek en beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. En wat we dan Joen en ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle uit het leven van je rukt, die dingen worden vermoord.
15: De 14-jarige Rowan Jansen uit Ljouwert is in 4 dagen van zijn wenplak naar Vlissingen fietst. Met zijn fietstocht had hij geld inzamelen voor zijn grote droom, een jellie meivaren op School at Sea. Er is 30.000 euro nodig voor deze reis en dat geld moeten de deelnemers zelfs opbrengen. Rowan had nu 5400 euro ophellen, dus er volgen meer acties.
17: Ik heb nu een beetje met mijn moeder zitten brainstormen met Bevrijdingsdag, want er zijn er ook heel veel mensen. Dat we dan wat kunnen doen. En toen hadden we bedacht dat we een groot pad maken met stoepkrijt. En dat je voor een euro of zo, of voor 2 euro, een meter vrijheid mag kopen, zeg maar. En dat je dan een mooie tekening kan maken. Dus als er nog mensen in Leeuwarden met Bevrijdingsdag zijn, dan moeten ze maar even langskomen in de Prinsentuin, want daar sta ik.
15: Maar nog 2 wedstrijden te gaan is SC Heerenveen wis van de play-offs om Europees voetbal. Na de 2-0 overwinning op Volendam. Een mooi resultaat, maar dochs is trainer Robin Veldman nog net hielendal tevreden.
18: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken dat we thuis willen spelen.
15: waar nog. Het is hoe hij is meest bewolkt, maar nog een lichte spot rein. In de midden rond de voorzinnen een zwakke noordwestenwind en tussen de 12 en 16 graden. In de jonge nacht is het droeg, maar zo'n 7 graden.
14: Dank u wel, Fijke. Meer waren ijs op onze website omroepfriesland.nl of in de app. De Jazzpolitie hier razend.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Node voor.
7: My Arjen Overmaat.

Ein falsches Volk!

Falco en de commissar en de jazzpolitie. En ze zijn terug. Ding, die pak ik er weer eens even bij op 4 mei. Bist lekker aan werk? En denk je, oh, wat, ja, ik geniet je van mijn werk. Dat is mooi. Ik bedoel, ik zit hier lekker fijn. Dit is echt een mooi vak. Maar de B-meesken die hebben me toch een baantje. En die binnen, ja, in Change bij Coldplay BV, denk ik. Coldplay had hier in Change. Ik denk, nou, dit is een geweldige baantje. Die geeft alle concerten, Midel, waar Coldplay is. En die zit dan achter in de zaal of in het stadion. En die noteert dan wanneer meesken een bierke helje. Of ze zeggen, nou ja, ik ga even naar het huis kussen. Dus die noemers, ik ben dan te saai voor in een stadion of in een hele grote zaal. En Doggery, man van Coldplay dan, die smiet ze dan gewoon eruit. En dit noemer, ja, dat wordt echt nooit spiegelen in een grote concert. Maar blijkbaar hel je een heel schot meesken dan bier. Of ik is er naar het Huskata. Voor de radio werkt het dan wel weer heel goed. En daarom is ze gewoon op het lijstje van nodig voor. Coldplay. Dit is Magic.

we zetten op tuin Utein. Op deze manje, hè? In Odervoort. Bij de Village People en in de Navy heb ik nog Coldplay en Magic aan het zien. In Havel zelfs weer de leukste quiz bij de koffie. Maar de koekjes, die ongrieselijke lekkere koekjes, die ik kan niet garanderen. Die ben je er samen op. De nodige voor koffie of theelepel, kist van je en Music Match. Dat is echt een heel leuk spultje om te spelen. Dat is van de muziekhost. Nou, dan binnen de prizen. En die kist van je maar het kwalificatiefragment. Dan zit in de quiz in elk geval. En we hebben het hoe... Oh god, Joet, in de leukste quiz bij de koffie. Dit is het kwalificatiefragment. Ik wil graag weten waar je is, jong. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. Ja, deze Mark haast net zien, ik nog een keer draaien. Een geweldig mooi liedje van... Waar binnen dit? God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. Nou, leer het weten via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. Spielivaas staat zien in de leukste quiz bij de koffie. Maar prachtige mooie prijzen. Ik nog Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough. Nee, Daisy Bell. En Studio Maas.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
5: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Het is 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt naar het bericht van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran zegt dat het zelf gaat over de veiligheid in de straat van Hormuz. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. En wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe deze mensen eraan toe zijn is nog onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan weer hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht en daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mooi, wij zullen eens even naar de leukste quiz bij de koffiecin. Als mij dan worst, als mij spielie worst. Ja, dit is toch een geweldig fragment. Maar waar is jongen dit nou? Dat is de vraag. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. Mooi liedje. Ben het voor man? Wist dat? Jouw trog via de app van Omroep Friesland. Bopin, daar stuurt rugs. Bopin, appus. Daar kist allemaal vergeet een bericht naar de studio mij sturen. Of via de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Mooi prijzen, boetspul, music match, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Alleen nog maar de vraag om die te kwalificeren. Waar jij stuurt? God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. Jouw loert succes en waar weer te spreken die aas. Nou, direct en ik druk werk.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan de Orde. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orde is zuurwekenietje on het wetter.
12: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
11: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me naar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Direct, it won't fall, en drukwerk, en schijn een lichtje op mij.
1: Jedder
2: of letter?
0: Nou, eerst zullen ze even een jochje op Dan Waarts kinderlitten, want daar hak ze maar Willem Wijman aan de telefoon. Willem, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Arjen.
0: Hoe is het er?
3: Ja, nou, ik kom nu Dan Waart, maar ik ben nu in de Westerrein.
0: Oh, nou ja, daar is het mooi, denk ik.
3: Ja, het rijdt nog even wat, hè.
0: Oké, ja. En wat hast biedt hij in de Westerrein?
3: Nou, ik ben schilder, dus ik ben aan het schilderen.
0: Ah, ja. En wat moet er schilderen worden?
3: Een hoze boetnaam, die moet van jacht met donker zijn, maar die moet helemaal opverven worden.
0: Ja, en dat kan nou wel even, nog echt al het rijdt, of?
3: Nou, ik heb een veranda achter hoze, waar ik onderaan gewoon kan. Er zit aardig brede kwart naar binnen, dus ik denk dat ik het wel droog eigenlijk ken.
0: Mooi. En in de tussentijd quizzen, de leukste quiz bij de koffie. Hast er echt koffie bij? Krijg je wel een beetje koffie om binnen?
3: Nou, ja, nee, dat verandert alles van mijn kleren zetten. Ah, ja? Maar ik ben theedrinker, maar zie je alles van mijn kleren zetten, dus erg
0: ja. Ja, en dat, is dat altijd nog goed verzorgen bij klantenkomst, die bieren die altijd wel wat horen?
3: Ja, in de regel wel, ja. Meestal is het goed, ja.
0: Fijn om te heren. Nou, dit is het kwalificatiefragment en sloest op honger. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. Een prachtig mooi liedje van...
3: De Beastie Boys.
0: Ja, helemaal goed. Officieel nou in de quiz. Ja, dus dit gaat een beetje over God en religie, Joet. En bij vraag 1 dan Max Koons op het spultje Music Match... En nou draai ik, krijgt schijn een lichtje van mij, van drukwerk. Ik wil graag weten, God Only Knows van de Beach Boys. Wat denkst, is dat jedder of letter als drukwerk uit 82?
3: De Beach Boys?
0: Ja.
3: Is jedder als drukwerk, denk ik.
0: Dat is goed, ja, dat is zeker zo. Want God Only Knows, dat kwam al in 1966. Dus dat is zeker jedder als 1982. Mooi. Ja. Nou hast Music Match verzinnen. Hartstikke leuk muziekspultje. Daar kist maar je heel wat mensen onder de keukentafel een leuke joen beleven of midje. Maar kreeg maar eens de kaarten op tafellijst vanzelfs, maar die hast. Ja, in elk geval te pakken.
3: Nou, werk nog.
0: Dan voor de Oegrieselijke lekkere noude voorkoekjes. Je komt pop en religie een beetje bij, noir. Madonna, Like a Prayer. Wat denkst? Jetter of letter als God Only Knows?
3: Letter.
0: Ja. Het valt alles aan taal, Joet, in de quiz. Ja. Dit manje, ja. De jury, is net al te sfeer, maar de vragen. Dat scheelt.
3: Ja, een mooi zaak.
0: Ja, Jotje 89, dat is letter. Helemaal goed. Nou, de koekjes in de tas. Nou, voor de koffie of theelepel. Nou, dat best een theemassage krijgt. Dus dan doen we de theelepel.
3: Ja. Ja.
0: En dit is echt altijd een bijzonder mooi lied van Joan Osborne. One of Us van Joan Osborne. Maar wat denkst?

0: dit jeder of letter als Madonna. Like a Prayer.
1: Ik denk van letter.
0: Maar het goed is, dan gaan we alle prijzen al bij elkaar spelen. Althans, daar staat dan niet in. En dat is ik zo, want nou. Dat wie letter Josje Sijs en Jochtig. Dus
1: ja.
0: Willem, zo mooi is wat.
1: Ja, daar is het in.
0: En als extra bonus, dan ook nog de Beach Boys maar even. God Only Knows. Dat is echt zo'n schitterend mooi liedje. Vind ik dan, ja. Ik weet niet, misschien zijn ze toch wel... Nee, vind ik niet, hoor. Nee, oké.
1: Nee.
0: Doen we dat. Hé, hey, werk ze, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Ja, hoi, hoi.
0: Willem Wijma, u dan wat snel ontwerk in de Westrijd. En de Beach Boys op de radio.

0: Wat is die Instagram?
1: Raptiel en Carina Lascher en volgende week haast contact met Willem Skoorstra. Hij neemt dus mij op een magische fietstocht. Ter naart en omkriet. Sporen uit het verlinnen. Op plakken die net iemand weet dat ze bestaan. Ja, nou ja, het is een magische fietstocht. Ja. Ik ben benieuwd wat er al hier gebeurt er in Ten Haat en Omkrieten. Aast contact met Willem. Ik nog muziek van Bonnie Tyler, Holding Out for Your Hero. Dit is Maria McKee, Show Me Heaven.

0: Joen bij Omroep Friesland de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Joen om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stiel, sterk werk.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jelve Oven, Hart West. En hier is Lars de Leeuw, maar het Frieske Rijs. Lars, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Het is Fjouwe Maaie. In het hele land wordt stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ek op de Jouwer. De derde betinking in Park Herenmaastaat is de Joen een bijzonder betinkingsconcert in de Hobbe van Baatjerke. Dirigent Jan Vermaning is maaiorganisator. En hij luidt uit wat er dan Joen te jeren en te sjen is.
14: Wij proberen middels tekst, muziek, en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen kan los te krijgen. En wat we dan Joen ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn allerlei gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn allerlei uit het leven van je rukt, die dingen worden vermoord.
13: In Haas is vannacht een auto in vlammen opgegaan, nooit disse in de brandstutsen weer. De auto die stiep parkeren in de Willem-Alexanderstraat. De brandwacht kon voorkomen dat het vuur hem via de verspreide corner oren auto's. Omdat er uitgegaan wordt van brandstichting, is een burgernetmelding uitgegaan en docht de politie op het stuit buurtonderzoek. De 14-jarige Roan Jansen uit Ljouwert is in 5 dagen van zijn wenplak naar Vlissingen fietst. En met zijn fietstocht had hij heel samen van zijn Rutte droom. En dat is een jellie maaivaren op School at Sea. Er is €30.000 nodig voor deze reis. En dat geld dat moeten de deelnemers zelfs opbrengen. Roan die had nog €4.500 ophellen. Dus volg je er nog meer acties.
15: Ik heb nu een beetje met mijn moeder zitten brainstormen. Met Bevrijdingsdag, want er zijn er ook heel veel mensen. Dat we dan wat kunnen doen. En toen hadden we bedacht dat we een groot pad maken met stoepkrijt. En dat je voor €1 of zo, of voor €2, een meter vrijheid mag kopen, zeg maar. En dat je dan een mooie tekening kan maken. Dus als er nog mensen in Leeuwarden met Bevrijdingsdag zijn, dan moeten ze maar even langskomen in de Prinsentuin, want daar sta ik.
13: Mooi nog 12 wedstrijden te gaan is Sportclub Heerenveen wist van de play-offs om Europees voetbal door een 2-0 overwinning op Volendam. Een mooi resultaat dus, maar dochs is trainer Robin Veldman nog net helemaal tevreden.
16: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken dat we thuis willen spelen.
13: En dan nog het waar. Hoe Duits is het meest bewolkt. Mooi nog een lichte spat rein. Alweer het hier in Ljouwert tussen krijgt flink ontruinen. In de middag rond de Vardesinnen een zwakke noordwestenwind en tussen de 12 en 16 graden. In de joen en nacht is het droog en dan is het zo'n 10 graden.
12: Dank u wel, Lars. Meer waren hij zomer op Friesland.nl of in uw app. Gerber Douwstra en Countryline in de Rassen, Mark Desiree. Life,
10: oh life, oh life, oh life.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
23: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
24: Noden voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: Dat is Gerben Astra en de Country Line. Het is tijd voor een fietstocht. Ah, net zomaar een fietstocht. Fietstocht rond Ternaart en omkrieten. Onderwielens komst van ons plakken vol met oude verhalen, skietnis. Westen gewoon wij zelf voorbij fietst. Het is de fietstocht. Die houden we toch Willem Skoorstra. Willem, goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen. Harkes, vreugden ja, en vreugden.
0: Misschien is dit wat te spannend, ja, dit muziekje. Dus ik doe even de wolmuziekje zo.
1: Nou, ik vind het wel mooi muziekje. Ja,
0: past er wel bij, hè?
1: Past er wel bij, ja, nee, zeker.
0: Ik zeg het stil. Ik ben wel benijd naar die fietstocht van Willem. Troch mythe en werkelijkheid.
1: Ja.
0: En de eerste haast intussen al hoorn.
1: Nou, de vierde of de vijfde al, ja, inmiddels.
0: Oh, deze, oké. Okay. Nou, ik zie dat Willy had ik mij fietst vorige week. Wie geweldig, zei ze. Nou, ik ben wel benijd eigenlijk. Hoe zocht die fietstocht eruit dan? Want eerst eens even, hoe kwam je op het idee van deze fietsroute?
1: Nou, dat is net zo dreig, want ik ga een boek schreeuwen. Verburgen Friesland, Hidden Frisia, tweetalig, Engels-Fries. Ik moet erg op toerisme, om het zo maar te zeggen. En daar ben ik een jaar of twee, helemaal dwaan de west. En dan ga ik eigenlijk zit met het hele oude Friese gebied, het oude Tote Friesia, had ik bij Delwest, om sporen te vinden van, nou ja, heel oude landschapselementen, dingen die een beetje mystiek zijn, die wat mythisch zijn. En die zijn er nou. Maar is goed ziek je, maar ze zijn er. En als je een keer voen hebt, dan kun je er net meer omheen zien, zeg ik maar zeggen.
0: En dat is juist dus als op die fiets is bij jou. Maar die fietstocht.
1: Ja, zeker. Oh, ja, zeker. Ik liet ze hem alle keer zien. Want dat is ik, zeg maar, het doel, want dat is ik het doel van het boek. Ik had dus, het is hartstikke vol een fotoboek als de context. Wat mensen maar gewoon zien. Dat ze zien kennen van, oké, hij beweert wel wat, maar het is ook echt zo. Dus, en daardoor doe ik met de fietstocht. Ik breng hem al hier op plakken. En in gebouwen en bijgebouwen. Ik beplaatsen en inplaatsen. Zodat je zelf zien kennen van wat er is om volksmagie. En eventueel nog bijgeloof, wat had je het zo nemen willen. Het grensgebied tussen religie en, nou ja, laten we het voor het gemak heidendom nemen. Die acculturatie die ter plak van haar, daar ben sporen van en die laat ik je maar eens zien.
0: Ja, en ik kies wat vertellen van even een paar dingen, dus, dat wij even een idee hebben van wat er dan te zien is. Dat, stinkt, nou, dat was zelfs heel mooi, vind je, om nou, zien te letten bijvoorbeeld. Wat kiest hij zien?
1: Goh, dat is van alles, jongen. Dat is bijvoorbeeld een heel oud stuk liekpaard door het longen. Nou, liekpaarden die hebben hun eigen verhaal. Dat zeg ik hier net doen, want daar ben ik mee bezig. Maar dat is heel oud. Dat is echt letterlijk iets van 1200 jaar oud. Dat ga ik dan van oren kaart nog opdukkelen. Die hebben hun eigen verhaal.
0: En een liekpaard, zei je toch? Wat is een liekpaard eigenlijk?
1: Ja, een liekpaard is een paard van vroeger dat letterlijk dus de dieren overvierd waren. Maar als je zou voorstellen van mensen waren dus echt op een ronde, kijk ze nou, die moesten daar wel waaien, dat er in je stonden wie. Nou, dat houdt in dus dat er een speciaal paard wie, zodat ze nou ja, letter de half, jeder een wijd plak, werd ze dan afgebaand of begroeven waren. Maar daar zit een heel ritueel omheen, want daar zit een geloof onvast van die geest, van die dieren, die wie nog bij het lichaam. En om vat te komen dat ze eventueel denken kon van we komen rond om nou een rekening te verheffen, om te spoken, waren er letterlijk een roenrip maar dienen, twee keer op een wijn.
0: Oh.
1: Zodat ze eigenlijk op varhoorn op een dwaalspoor gebracht waren. Uw gebroek van 12, 3 keer om het sjerker rennen, maar de dieren is er nog een uitvloeisel van. Kijk, zoals het leren van de klokken. Dat we net alleen om oor te kunnen van dat er een begrafenis wie. Maar het is ook om het verjaaien van de geesten. En dat kon ook de geest van de derde werden.
0: Wat tegenlijkskerig dit, Willem. En neem nog eens één ding. Je mag het ook wat verkeerpje voor zelfs op de radio. Dat er in één keer denk, nou ja, een bijzondere stier of een teken. Dat is toch ergens om een morgen heen je schust.
1: Ja. Nou ja, daar has in Dokkum has bijvoorbeeld een dat is dan dat hij dan mijn duur wordt een apotropeum. Dat is een teken of een symbool om het queer de aard te waren. Dat is boven een stegen. Die stegen is van rede stingen en boven de stegen, de ingang, daar zit een geel kruis, een keerkruis nemen we dat. Dat is puur bedoeld om het queer te keren. En die keerkruisen die vind ik op een hele grote oude ankers, mooie ankers. Als mensen, ik had ze maar met mij west hadden, dan ze heel vaak naar huis met het idee van we gaan naast een eerste ankersbeetje. En dat maakt ik doen, want er zit meestal af een keer kruis op. Zo'n ding dus om het kweden te keren. Maar ik wil een ik neem er maar een zet, just dan, als het ware, een skene streep tussen twee oren horizontale streepjes. Dat is dan weer specifiek om de blikseminslag te keren.
2: Och, dit nou is keer al hier.
1: Van ouds is dat dus oerleveren.
2: Maar dat had je dus net in Nijbouwhoes dit al hier. Dat is het mooie van,
1: nee,
2: van het aardig woord.
1: Dat is weer, alleen ik heb wel bepaalde smeden, echte ambachtelijke mensen die nog op een ambachtelijke manier douane ben. Volgens mij ben er dan stikken wat die het wel aanleveren, maar dit soort dingen.
2: Nou, het is
1: van jou, het is dat zo.
2: Het kan nog altijd, dus, maar dit is vooral dat eigenlijk was het mijn naam toch de aardheid en die, nou, die broeken en die, nou, die ding in het landschap was eigenlijk zo makkelijk om heen te kist. 90 kilometer is het tocht ongeveer, Willem, hè?
1: Ja, 90 kilometer, ja.
2: En hoe lang door stroer?
1: Goh, we zijn wel even onderwijs, want er zijn best een heleboel verhalen te vertellen. Want we gaan ook maar deze route gaan we dus twee keer in het jerk in. Nou ja, dat zijn dus echt hele opmerkelijke dingen te zien. Echt hele oude symbolen en symbioses van heidendom en christendom. Dus ja, vooral je dat uitlijn had, dan ben je wel weer even verder. Dus we zijn ongeveer douane van Jouwetwaan tot Sint-Vieven.
2: Nou, het is eigenlijk een hele mooie dijtrip is het uiteindelijk. En als er nou mensen meer die denken, nou, dit liet het maar je wil. Ik wil mij fietsen, maar Willem, hoe kist die over jou?
1: Nou, dat kan via, of ze zieken me op Facebook. Of het ken ik altijd via het gewone e-mailadres, willemskoorstra@gmail.com. Dan kan ze hun gewoon melden en dan regelen we wat.
2: Mooi, willemskoorstra@gmail.com voor de fietstocht, trogmiet en werkelijkheid, zei hij er... ongeveer
1: dat is de titel.
2: Ja, ze nemen we hem en dan wist er misschien wel bij. Dank u wel, Willem.
1: Oké.

ik vond hem er wel bij passen bij het onderwerp. Hè? De Magical Mystery Tour van de Beatles bij de fietstocht van Willem Schoorstra. Dezelfde stem als Fokke de Haan hebt, Fokke Nicola. Ja, ja, vond je dat? Nou, vond ik wel tof van, toch? Een mooie stem wat dit, hè? Willem Schoorstra. Aast naar Alphen, de Tuscanlaven skierplaats. Dan doeken we in het verliene van Jantje Visser de Graaf. Want die wie 16 in Joftje Njoggen en Santig. Nou dan, stond er vast mooie liedjes in die top 3 van haar. Als er geen keer mij dan was, die geboorte, datum appen via de app van Omroep Friesland. Dan komt het clear. Eerst is er nog Iron Horse, Sweet

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mooi, dankjewel. Aast Bruno Mars en Lady Gaga. Die With A Smile met Pat Benatar. Love Is A Battlefield. En wat zoeter op 1, 2 en 3 steen doet Jansje Visser de Graaf. 16 juli, dat zit je waast uit in de Tusken Lamen skiplaats.
11: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de Vat Elsen.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
14: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
1: Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Zin bij Jansje Visser de Graaf. Jansje, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Wat leuk dat die bette datum troch appt hast.
1: Ja.
0: Via de app van Omroep Friesland, want zo weten wij dat we naar Njochtje Njochen en Santig matten. Want dat wie het eerst of 16 jaar wist.
1: Ja.
0: Wie dat ook in Sint-Jongenskeer?
1: Ja, van mij wel. Ja.
0: Ja, wist er net meer mee wist van?
1: Nee, ik ben er
0: mee
1: wist van. Ik ben nog aan het 63.
0: Ja, nou ja, dan weet je nog wel, weet je, als je 16 bent, weet je door wennen, toch?
1: Ja, dat ben je op een high groenstraat.
0: Ja, nou, hoe wie het leven daar?
1: Nou, wel goed.
0: Ja, wat is bij het
1: nou, van alles wel.
0: Ja, neem eens wat.
1: Nou ja, puzzelen en wat fietsen en...
0: Dat wie...
1: Nou ja, en, ja dat wie het zo wat. Ja. En wat naar de kermis.
0: Ja, dat wie het hechtepunt van het hier eigenlijk.
1: Dat wie me eerst dat hechtepunt. Maar ja, maar hier zit ik een orenheld van mij.
0: Ja.
1: Die had altijd bij de zweemolen werkt.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ja.
0: En zou hij me ook correct moeten misschien?
1: Nee, wij elkaar ontmoet bij Kapanis in Jereveen.
0: Ah, ja, maar dat en het wie net zei dat het in de zweefwieren stond, wat een leuke vent
1: nee.
0: Dat.
1: Nee.
0: Maar dat wie altijd wel het hechtepunt van het hier zeker, dat dwarsfeest.
1: Ja.
0: En die merken, daar moesten je wijzen voor zelfs.
1: Ja.
0: Ja, en hier staan ik. Wat zei, nee. Zei die man?
1: Ja, Maarten zei, wat zei toen?
2: Ik zei, ik heb
1: het hele leven reist.
0: Ja, dat is heel mooi, ja. Dat, ja. Maar goed, het draait nou even om die ek voor zelfs. Hè? Want toen was die een beter datum hebt. Dan moet Maarten ook nog een keer zijn datum hebben. Dan, hè? Of is die van hetzelfde hier?
1: Ja, diezelfde hier.
0: Nou ja, dan komt het goed qua muziek. Want toen zei ik ging naar de merken, de zweef, dat wie het hechtepunt.
1: Maar ja.
0: Harkens ik wel naar de radio in die tijd?
1: Jawel.
0: Wist nog een beetje hoe de muziek wie in die tijd?
1: Nee.
0: Nou, daarom hadden we er tussen gelaten een skiplaat uitvoeren. Het weer in elk geval, ik dacht hier van die grote sneeuwwinter, dat weer in Jochtje Njochen en Santig.
1: Ja.
0: Koester wat erin?
1: Nee.
0: Nee, dat zit in je thuis voor zelfs.
1: Ja.
0: Ja, nou, Margaret Thatcher was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat ging weg in Jochtje Njochen en Santig. Nou, in de bioscoop draaien films. Likos Alien en Escape from Alcatraz. En Julio Iglesias wie populair, Art Garfunkel, he Bright Eyes en Gloria Gaynor hier can hit my I Will Survive. Maar dat is net de top 3 op die jitje. 2 augustus, Njochtje Njochen en Santig, want die klonk sa. Denk je, Jansje?
1: Ja.
0: Harkje goed. Oh, mooi liedje voor op het merken dit, hè? Anita Ward en Ring My Bells, die op treien. Zei hij het wat?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, in ieder geval een populaire plaat, noemen treien. Dit is nummer...
3: Nummer 2!
0: Daar ben de Shadow, zei je.
1: Ja.
0: En Team from the Deer Hunter.
1: Ja.
0: Ja, die nummer 2. En op de dag, dat is zo 16 jaar wist wie dit de nummer 1 in Nederland. Ja, ik zit hier ook in daar in de zweef, Jansje.
1: Ja.
0: Maar deze muziek van Kees erbij.
1: Ja.
0: Nou ja, het wie al hier de muziek in Jochtje Njochen en Santig. Het mooie om die Tuskelamers keyplaat is, Domais nog even zeggen welke is het weer even jaren worst.
1: Door die van Kees,
0: ja, dat wie wel de hit, hè? Oh, wat had hij vaak de jaren best. Kiss and I Was Made for Loving You. Dank je wel voor het trogjaan van die bette datum, Jansje. En geniet je van Kiss.
1: Ja, dank je wel.

0: Ja, dankjewel Jans. Dat is deze even in het zochthast. Dit is me toch een klapper, hè? Van Kiss, I Was Made For Loving You, het stiep in Jan. Doet Jansje sexy nieuwe in de Tuskelamers keyplaat. En als dat echt een keer was, heel simpel, gewoon die geboortedatum terug appen via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Dan komt het goed, zetten we die op het lijstje en dan zie ik je wat ik voor die uit. IJsers die Grutte Pier en ik nou plant. Maar ik zie gelijk nog een berichtje van Dirk de Vries. En die zei: hey Arjen, kist op deze die van Betinking Pieter Wilkesek draaien. Maar Sietse de Vries, dat is zelfs een prachtig mooi liedje. Past helemaal bij Joet. Dus Sietse de Vries is hier.
1: Hoe is het mooi die, Sietse de Vries? Ik neem nog wat koffie en een steekballen maar thee. Het gijs is vermeend en mijn werk hier has dien. Wist het slim als ik skoft had, hier bij dien steen. Doe bist nog zo'n jongen.

0: Phil Collins en In The Air Tonight. Het is haast heel veel tol van Friske Nijs in de raast. Mijn Lars.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Wij zijn
4: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelf van Tolven en Lars de Leeuwhard, Friske Nijs, mijn naam. Lars, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. Het is Fjouwer Maaien. In het hele land werd stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ek op de Jouwer, naar de derde betinking in Park Herema staat, is de joen een bijzonder betinkingsconcert in de Hobbe van Baatjerke. Dirigent Jan Vermaning is mooi organisator en hij leidt uit wat de joen te jern en te sjen is.
16: Wij proberen middels tekst, muziek, en ik beelden proberen we de emoties bij de mensen kan los te krijgen. En wat we daar doen, ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle uit het leven waar je rukt, die dingen worden vermoord.
15: In Haas is vannacht een auto in vlammen opgegaan, nou het is in brandstutsen weer. De auto's die parkeren in de Willem-Alexander-strit. De brandwacht koe voorkomen dat het vuur hem vierde verspreide koe. Om het uitgeven wordt van brandstichting is een burgernetmelding uitdien en door de politie buurtonderzoek. Kwetsbare en geheime infrastructuur van Defensie is gewoon te vinden als je goed ziek hebt. Dat doet blikken uit een verhaal van NRC. Friesland werd erin als voorbeeld neemt, zo het verslaghouder Onno Valkena in het programma Bureau de Vries.
17: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maat, die het een paar keer tot de Geideroen hier in Friesland, in de omjouwing van de vleerbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voen van werd de stroomkabels rennen naar die radarpost in Wier.
15: Nevers Pro, Tweede Kamerlid Haptamoede Hoop, is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
18: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk, wat we net meer dealen moeten in deze tijd? Daar ging ik denk ik wel met mijn collega Katipiri, die is wit via de Defensie. Dus ik zal dat ik mooi bespreken. Shen, ja. Je net een vragen moet stellen. En Shen, hoe dit precies in elkaar zit. Ik hier het artikel van het Onno het zo en eerlijk zo nog net lezen.
19: Nee.
18: Maar ik denk dat het wel goed is om je nog te Shen.
15: Ja, mooi dat Onno het dan verteld had. Mooi, nog 12 wedstrijden te beginnen is Sportclub Heerenveen wist van de play-offs om Europees voetbal. Toch een 2-0 overwinning op Volendam. Een mooi resultaat, maar toch is trainer Robin Veldman nog net heel tevreden.
19: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken of we thuis willen spelen.
0: Wat bedoelt er dan nou eigenlijk, Maaide? De meeste denken, ja, thuisspelen, wist dat wat?
15: Oh, thuisspelen, ja. Als het Heger Arnig is op ranglist, dan haast de Tuusva-deal in de play-offs en het kind maar om één wedstrijd.
0: Ja.
15: Jettiets weer altijd heen en weer. Hoe zeg je dat? Ja. Return.
0: Ja, precies.
15: Maar dat is om één wedstrijd. Dus als het Heger Arnig is, dan spelen ze thuis.
0: Ah, dat is het voordeel. Ja, duidelijk.
15: Dan het waar. Oedijs is het meest bewolkt, maar een lichte spat rein. In de middag dan is er ruimte voor de zinnen. Zwakke noordwestenwind tussen de 12 en 16 graden. In de joene nacht dan is het droog en dan is het zo'n graad.
0: Dank je wel, Lars. Meer waardenijs, omroepfriesland.nl of in de Uze app. Aast eens even jaren wat de Vriezen bij het Einha. En er is muziek van onder oren Brian Adams. Oeh, 12 minuten.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
23: Trulies met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
26: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
27: Nul de Voor.
28: My Arjen Overmaat.

0: Ja, koeien, mij Arjen van Omroep Friesland. Wat ga je bieden?
1: Nou, ik doe
0: dat
1: het
0: voor je. Ja, nou, dat jerk volle vaker hier op dit uur.
1: Ja, ik zie je nog stamp op Turco. In een vriezer.
0: En jouw tochten zag voordat het echt een mooie waar begint, maar die winterkost maar voort. Niet mak opeten.
1: Ja, nou, dat weet ik wel. Dat mag het niet. Wist dat is, als je alleen nog binnen. En nou, dan komt het dat te krijgen. Ik hier eerst een kennis aan de telefoon, die is er gelukkig. En die zei, nou, ik dacht, nou, kost iedereen een beetje zeker. Ik heb er helemaal geen zin aan, ik heb een hoes. En ze zei, nou zit ik achter een praktische stamppot boerenkool. Ze zijn nu maar zo opgepakt. Mag dat nou opsnijden?
0: Je zegt eigenlijk wel hoe het komt eigenlijk. Ga ik wel trof.
1: Ja, we net om vregen, maar je maakt hem op verder.
0: Ja, zeker. Ja, nee, dat is ik. En wat ga je dan Joet nog op het programma bijvoorbeeld? Waar je denk je, nou, dat ga ik even nog door.
1: Nou, ik ga een hele grote tuin. Eigenlijk is te groot. Maar nou, ook dan echt zo'n beetje. Wat zit er zo? Terug in het zitten, ging te boeten. En dan denk ik, ik bewonder de natuur maar even en ik loek er wat kitten uit. En, nou ja.
0: Saskarrel je joh wat terug?
1: Nou, ik heb treien mensen, ze waren hier alle treien. En die waren hier in die zin prima van mij. Maar ik ben ik een meisje, ik denk, had je ermee ophouden? Ik lees voor het dagblad elke dag. En ik het nuis, ik heb nog net, ik krijg even door de oorlog leren. He, en dat gaat dan over die geruchtzaken. He, die dan in de oorlog weer een minheid weer bij de ondergrondse. Eerst in het en toen dat er bij de ondergrondse, want die zei, ik ga net scheppen zetten voor de Duitsers. He, maar sinds de hele oorlog 40 van 42 had er in de ondergrondse zitten. En dan dacht ik van, ja, kijk om het over uw heid, zei op zijn sterbed. Of de leiders praten koor. He? Dan is van die geruchten, dan moesten ze hier ombrengen. Die bijvoorbeeld een hoes voor Joden verrieden zo.
0: Is dat nou ook iets waar je dan om 8 uur even bij stilsteen?
1: Ik zou meestal even op een bronfusland. En op, nou, wat is dus voor de rest? Ik ben helemaal geïnteresseerd in de natuur en in de gebouwen en de oudheden van vroeger. En nou, en ik schok zo'n terug, dan schok Down the Road. Kerst het programma.
0: Code Rood?
1: Down the Road.
0: Oh, Down the Road, ja, maar dat is zo prachtig. Geweldig. Ja, dat is mooi, hè?
1: En dan denk ik, nou, daar wil ik even voor zitten. En dan was je ook even denken, oh, maar ik ben net hier niet heel jongen voor televisie hangen.
0: Nee, maar Down the Road, wel, het meisje, maar het syndroom van Down, die, ja die ben op reis, uit van Hoes bij de camping, bij zijn olie ook.
1: Ja, ja,
0: en,
1: ja.
0: Die presentatoren, die koppens, die door het extra leuk.
1: Ja.
0: Nou, zeker. Jouw knippen gewoon wat door de jong met afstandsbediening en als je wat er voor komt.
1: Nee, ik had een gids.
0: Oh, de gids. Oké, okay. Ja. Ja, ja. En dus ja,
1: ik had een gids en nou, dan zie ik even wat in of veel nog. Ja. Nou.
0: En Joen, ga je even Omroep Friesland omcirkelen om 8 uur de deren, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Dat Joen. En van nou een lekker wintersk stamppotje, dameske.
1: Ja, ik zal me hier in een stamppotje.
0: Lekker.
1: Ja, dat is best altijd lekker over als het in een persoon.
0: Nou.
1: Dus kom voor kleer.
0: Lekker eten en een noffelijke dag, ja. Dan wens
1: ik
0: je.
1: En ik een hele fijne dag.
0: Ja, dank u wel.
1: Ja?
0: Doei.
1: Oké. Okay.

0: Pretenders, Him to Her. Aastol voeren. Laten we eens even voor Ruud zien nou in Friesland. Jacob Stelwagen. Stiet hier al. Jacob, wat hast u als in het programma?
1: Tafriezen binnen verstolen en uitbraak van het Hantavirus om boord van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. En verder, de salderingsregeling hoort eind dit jaar op. En dat kan dwarshoezen met zinnenpaneel een soort yield kostje. In de orde is uw test, gaan ze nou een oplossing voor. Dus het waren met Jan dat Nijs uit Orde Media met Feiken en de eerste muziek is haast van Doe Maar.
0: Mai, over een paar minuten nog haast maar Jacob. Fjouwer Mai Joet, bijzonder nog, op Fjouwer Mai Jotje 84 en Jin 90, die Nederland net maar op het Eurovisie Songfestival, hebt Willem Breuswel er nog even bij, in verband met de derde betinking. De Jitjes, Jackie Jackson van de Jacksons is 84, Colin Bass van de Foundations, ik 84, en Olita Adams, mooi liedje Window of Hope, 73 hier. Marlin Martin van Move Closer is 72 en ik Pia Sedora is 72. En Arjen Tinkerom, Inger Nielsen wordt 62 hier. Waar is dat? Pippi Lankhuis. Ach, even, wat leuk. En Jay Aston, de blonde jongeres van Bugsfeest is 64. Maar wat zit er nog meer op? De nummer 1 hit van Dave is 82. Net, die hit net, maar Dave is Ben in Amsterdam. Zijn echte naam is Wouter Otto Levenbach. Maar wat wie dit een grutte hit. Die doen we lekker hier rond te toven.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Ja, lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: De eerste snedemat van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
7: Ik meer op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
6: Doch ek mij, meer op dij. Grutsk op uw kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
8: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan de Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurweke nietje on het wetter.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dadelijk in Noord-Friesland. Zijn vliezen binnen verstoren en uitbraak van een virus aan boord van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Dus het waar met Jan, het Nijs uit de Orde Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is haast van Doe Maar.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Noe Friesland.
17: Jacob Stelwagen.

0: Liever dan lief van Doe Maar van het album Doris Day en andere stukken. Dat wie de debuut-LP van Doe Maar.
1: Van Tolvo en Inoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Nandi Vrouwenmaaien. Vriezen binnen verstoren en uitbraak van een virus om boord van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. En de salderingsregeling hoort eindigt hierop en het kan dorpshoezen met zinnepanielen een soort geld kostje. In Orge West hebben ze een oplossing.
3: Er ben, van 25% zijn wij onafhankelijk van het net.
0: En nou, het waarbericht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie meetje.
4: Ja, Jacob, ik een goeie meetje. Nou, van een mooi wit al langs keer, en dat is op dit stuit nog steeds. Maar in het maat eerst zelf nemen een spatje rein. Ik in het maat best een voel naar een spatje rein. Van midden vanuit het maatenbouw worden de zichten wat rommer, want de wind die helpt om tot matig, tot krachtig. En dan is het zo'n 12, 13 graden op een waterland, dat zo'n 15, 16 graden meer de provincie. Let er op een midden mogelijk nog even een glimpje van de zinnen. Jong is het, en vannacht is het ik droog. En dan hebben we temperaturen van een minimaal van zo'n 7 tot 8 graden. Morgen een droge dag, maar een afwisseling van wolken. Uiten terug nog een glimpje zinnen. Het is fris, maar in matig tot krachtig. En de eerste wien is zo'n 12 tot 13 graden op het waterland en zo'n 14 graden meer de provincie. In de nacht hebben we opklaringen en hebben we temperaturen om de 7 tot 8 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
1: Ons inroeren.
2: Noe Friesland.
5: Kom op Friesland.
0: Vriezen binnen verstoren en uitbraak van een virus op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Het gaat om een peer uit Houlerwijk. De man wie zondag hier en zijn vrouw wie 69 jaar oud. Ons coach is redacteur Jitsen de Vries. Jitsen, goeie met je.
6: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Weten we wat er krekbad is?
6: Nou ja, die man die is verstoord aan boord van dat schip. En daarna is zijn lichaam aan land gebracht op het eiland Sint Helena. Dat leidt in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De vrouw die verstoor op een vliegveld in Zuid-Afrika toen zij al op de weromreis weer naar Nederland. Haar lichaam leidt nu in het mortuarium in Johannesburg. En behalve dit Friese peer is er echt nog een derde passagier verstoord. Een orenpassagier is slim ziek geworden, is opgenomen in het ziekenhuis in Johannesburg. En bij hem is het hantavirus vastgesteld.
0: Nooit verjaard, het hantavirus.
6: Ja, dat virus dat kan dierlijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog vastgesteld bij die ene zieke passagier en dus net bij de dierlijke slachtoffers, of nog net. Een verband tussen dat virus en die ziektes en het versterren van deze meisjes, dat zit dus ook net vast. Maar ja, daar wordt nou wel onderzoek naar dieren en ook onderzoek naar de variant van het virus bij dat ene slachtoffer dat nou op de intensive care leidt in Johannesburg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIV hier in Nederland had al zijn dat het belangrijk is om te achterhellen welk virus nou krijgt ontroffen is, welke variant er krijgt ontroffen is, want dat zou een zeldzame variant wijzen kennen die van meesk op meesk oordraagbaar is.
0: Ja, en hoe wordt

0: De Dijk, laaiend vuur en de vrouwjaar is John Farnham, my You're the Voice.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: My Maaike van der Hoek.
0: Goeiemiddag, het is 12 minuten oer in. Welkom, het is nog bewolkt en kist nog een licht spat rijn verwacht je. Maar in de midden, dan komt de zin, ik nog wel even om het hoekje zien. Het is aan 12 en 16 graden. Ik ga weer een mooie midden voor die kleerst in, mooie muziek. En jawel, drums van de drummer Vegebart. Hij houdt een workshop Crazy Drums en daar kist ook ik bij wezen. Het is het Fjouwe Maaien, betinkingsdag. Een dag dat we in heel Nederland stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogen daarnaai. En dan betinken dat kist onder oren dwam mooi theater na de Dam. Ik ben benieuwd wat zij doggen, dat dadelijk dus. En ik, Joert, hing je weer de slingers op. Hasto of is er iemand in die omjouwing die het wat te vieren had? Jou het noodroog, mooi berucht in de Omroep-app. En waar weet, komt er dadelijks voorbij op de radio. Maar dadelijk eerst, ongesteld heat en binnen alle verzwaringsproducten te krijgen. Ik voor vooral je die het net zo breed aan. Daar zocht ik een plaat bij.
2: Tink en Link.
0: En ja, Frits die komt al mooi Sunday Bloody Sunday van U2. Geeske die zei Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Boente zei Royal Blood, Figure It Out. Mooi, mooi. Fokker die zei Pat Benatar. Mooi, Love is a Battlefield. En Gary had ik een leuke suggestie. Minnie, Mike en Freya, ik tocht om dissen. Maar vanavond heb ik hoofdpijn van Hanny. Ik daar haast dan wel last van. Noffelijk uitsturing. Groetjes Gary, de dankjewel,
3: maar
0: Gary. Ja, en Shorty zei het, ik dacht aan Time Waits for No Man. Good Thing I'm a Woman van Rachel Croft. Isbrand die zei het, Only Woman Bleed van Alice Cooper. En John zei het, Girls Talk, Dave Edmonds. En dan hebben we nog deze, ik nog op de list in, Red Red Wine. Skitterend alle jaren, dank voor je misjuringen. Maar ik kan maar in je wijzen, even zien wat het wordt. Het is die van Homme, I'm Just a Girl. No doubts.

0: No doubt. Just a girl.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Van die tiet in de moanne ont de reer de zee. We broeken van alles om het woord menstruatie maar net te sissen. Maar in eerste woorden bij stichting Mini Grutte vinden ze dat het oorsmat. En dit beziekje ze met haar een eerste help bij ongesteldheidpakketjes. Ik praat erover met Monique van Beek, voorzitter van stichting Mini Grutte. Een goeiemiddag, Monique. Monique, goeiemiddag. Monique is net te verstaan. Ik denk dat ze er even net een hele goede verbinding is. Mooi, de telefoon. We zullen het even webbesiekje, want we moeten zelfs even jaren wat Monique al je betocht had om dan die vrouw je te helpen. Mooi die mini, eerste help bij ongesteldheid pakjes. We proberen het nog even. Jester Sa, nooi Marcel Smit. Dit is Berenburg.
4: Ik ben er.

0: Marcel Smit en Berenburg. Ja, we bezochten vanuit Leeuwen het contactmeidje in mijn Monique, die bejeste woorden bij Stichting Mini Grutte zit. En zij beziekt mooi haar een eerste help ongesteldheidspakketjes uit te delen. Maar ja, waarom is dat nodig? Daarom praat ik mooi. Monique, goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goed te verstaan. Hartstikke fijn dat je er bent. Ja, er zijn duizenden eufemismen voor menstruatie te bedenken. Maar waarom praten we er volgens jou nog steeds zo omslachtig over?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Wij merken dat zeg maar bij met jonge meiden op de lagere school, eind groep 8, brugklasses, dat er weinig over gesproken wordt. En ook weinig informatie te vinden is. Dus daar hebben wij wat op bedacht.
0: En dat is?
1: Ja, wij hebben voor jonge meiden hebben wij starterspakketjes met informatie. Een waaier hebben we gemaakt met informatie. En een leuk tasje met verschillende soorten maandverband en tampons. En daarbij een zakje thee, een make-up doosje. Dus we hopen daarbij het taboe bespreekbaar te maken. En dat de jonge meiden daar de weg in kunnen vinden. Ook naar ons toe, naar de minigrutten, maar ook naar de MUP-stations. Daar kan je gratis maandverband en tampons ophalen. En dat er wat meer over gesproken wordt.
0: Ja, want dat doe je me echt voor elke nien, hè? Dat je hem dat vergeet voor jou. Hè? En deze pakketjes, die binnen echt bedoeld voor de jongere vrouw, die het echt voor het eerst ongesteld ik worden.
1: Klopt.
0: Ja. Jou om ik lessen in. Waar doe je hem dat? Hoe kunnen die famkes bij hem komen?
1: Nou, we hebben ook al in de krant gestaan en we willen eigenlijk gastlessen geven bij scholen. De laatste groepen op de basisschool en de eerste groepen op het voortgezet onderwijs.
0: En dat doen jullie ook al of zoeken jullie nog steeds nu naar connecties met scholen?
1: Ja, wij zoeken nog steeds naar connecties. We zijn net begonnen zeg maar, met dit project, of tenminste, we hebben het net gemaakt. En we zoeken daarbij zeg maar, de scholen om het aan te bieden. En daarbij willen we daarnaast ook nog maatschappelijke stagesplekken creëren. Eén keer in de maand op een middag. Dat die pakketjes ook gemaakt kunnen worden.
0: En als mensen dit nu horen of meiden die denken van ik wil wel zo'n pakketje. Of ik wil wel weten hoe ik zo'n gastles bij mij op school krijg. Hoe kunnen ze dat dan regelen?
1: Ze kunnen ons altijd bellen. Of mailen. En dan kunnen wij of de gastles verzorgen. En de eerste keer is dat misschien ook wel heel fijn. En daarbij laten we dan zeg maar stukken achter met een PowerPoint-presentatie. En een USB-stick waar alles op staat. En dan zijn de pakketjes bij ons te bestellen.
0: Nou, super. Zijn er zelf nog dingen die wij kunnen doen om het bespreekbaarder te maken?
1: Nou ja, zeg het voort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ook de kennis van bij meiden over wat een menstruatie inhoudt en wat er met je lichaam gebeurt?
1: Ja, ook. Klopt.
0: Hoe we dat kunnen normaliseren?
1: Ja. Praat erover zoveel mogelijk. Want je merkt toch wel dat het gewoon wel bij heel veel gezinnen of meiden onderling of dat er gewoon weinig over gesproken wordt. En ook, kijk, als je gewoon ongesteld bent, dan is het ook nog wel weer. Nou ja, het hoort erbij, maar als er toch wel klachten bij uit voortkomen. Zijn dat dan normale klachten die ik heb? Dat soort dingetjes. Dus we hebben wel ook uitgebreid, ook in onze klappen, zeg maar informatieklappen, hebben we ook wel omschreven wat is normaal en wat is niet normaal. Wanneer moet ik aan de bel trekken, bijvoorbeeld bij een huisarts?
0: Ja, heel erg bedankt Monique dat je daarvoor inzet. En wil je dus meer, wost meer witten hieroor, of wost zo'n pakketje, dan kist altijd even op Ziekenooi Stichting Mini Grutte. Monique, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dadelijk zit Nijs mooi Jacob Stelwagen.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, maar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
13: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelbe Twaan. Tiert voor het Nijs uit Friesland. Mooi. Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. 12 vliezen binnen verstoren en uitbraak van een virus op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Het gaat om een peer uit Houlerwijk. De man wie 70 jaar oud, die vrouw wie 69. Een derde passagier is ook verstoren en een vierde is slim ziek op naam in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Bij hem is het Hanta-virus versteld, zei redacteur Jitser Vries.
16: Ja, dat virus dat kan deerlijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog vaststeld bij die ene zieke passagier en dus net bij de deerlijke slachtoffers, of nog net. Een verband tussen dat virus en die ziektes en het versterren van deze meisjes, dat stiert dus echt net vast. Maar ja, daar wordt nou wel onderzoek naar dieren en ook onderzoek naar de variant van het virus. Want dat zou een zeldzame variant wijzen kennen, die van meisk op meisk oordraagbaar is.
15: Het schip leidt nou voor anker bij Kaapverdië. Daar worden nou tarieftroffen voor een eventuele medische evacuatie van de passagiers. Dat meldt de Oeritsinstantie die daar verantwoordelijk voor is. In het plafond van een bedrijf in Bakkeveen is vanmiddag de brand uitblutsen. Dat barde onder het Mandeveld in het dorp. De brandwacht had de brand gauw uit meisje kennen en de situatie is onder controle. Hoe groot de skee is, is net duidelijk. Nevens de brandwacht gaat om een lietse brand. Voor het eerst in trein monetiers die Dylan Vente van SC Heerenveen werden volslijnde 90 minuten op het veld in de wedstrijd in Volendam. En met succes, hij scoorde de 2-0 en dat wilde een schoft heel dol net spelen hier. Vanwege een blessure en vanwege een probleem met zijn arbeidsstatus omdat hij een Surinaams paspoort had.
17: Het is wel een lekker gevoel wat je zegt. Het is natuurlijk niet een al te makkelijke periode geweest, maar ik vind ook...
18: Jouw bedrijven.
17: Nee, precies. Het is inherent aan voetbal. En natuurlijk, de blessure kwam niet op het lekker momentje. Dan krijg je die paspoortketen. Ja. Het was wel allemaal op een gegeven moment op en op. Maar uiteindelijk ja, moeten we ook niet te zielig gaan doen. Gewoon knokken.
15: Vannacht kijkt net aan hoe wie er een autobrand in Haas. Trok rap ingriepen van de brandwagenkofferkamer worden door de brand hem verder uitrijden. Het is nog net duidelijk hoe de brand ontstaan is. Vanmiddag is er nog ruimte voor de zinnen met temperaturen van 12 of 13 graden op het water, ont 15 of 16 graden verder de provincie. Ontvreed bloed droeg, de temperatuur lijkt om de 14 graden in. De nachten vrinnen helder met temperaturen van om de 4 graden in.
0: Jacob, dankjewel en meer nieuws vind je op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
2: Goedemiddag.
19: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Whirlpool stappenplaf.
1: Voor een goede medie.
0: Stap 1.
1: Check die meterkast. Is er stroom?
0: Stap 2.
1: De stekker van de voor je stopcontact.
0: Stap 3.
2: Stem hem op 12.5.
0: Stap 4.
1: Zet hem om. Voor de beste muziek.
2: En de leukste verhaal.
0: Van 1 tot 4 bij Omroep Friesland.
1: Goede medie.

Klassieke violen en combinatie mooi dance beat. Clean Bandit, Rather Be en de Voyeurist Build to Last. Hasto, ik wat te vieren? Of wist u iemand die het wat te vieren had? Jou diegene dan nou op voor de Omroep Frieslân Slingers, de enige echte. Kist van alles bedenken, slagen voor het Ribbewierspiegeliks, jidjes. Misschien heeft ik wel een collega die het een papierke helle had. Het maakt het al je niet uit, maar is het zelf weten. Jou het terug in de Omroep app en waar weet komen de slingers wel die kant op. We weten het zo. Naar je Genesis, maar nou eerst nog Roy Orbison.

0: Net alleen nog op
1: de radio
0: is er.
2: Goeiemiddag.
0: We binden ook op televisie.
2: Initie Mai, mijn Friesland van Boppen.
0: De mooiste droombeelden.
2: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeiemiddag.

0: Genesis, No Son of Mine. En de fraaie restituerend sextige Roy Orbison, My Pretty Woman.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Mijn lieve collega Frauke is juist 54 jaar geworden. Ze viert het lekker thuis met de familie, maar via deze wijze wil ik haar even de groetjes dwaan. Lokweenske vrouw Leers Sanne. Van Gerrit krijgen we hangen de slingers op voor Herre Pieter. Hij is gisteren 7 jaar geworden. Groet Paken en Beppe Bril uit Ljouwet. En zaken die het zien trekken, Riebewies Helle. En kan hij mij mooi helpen op het loon. Lokweenske maat, groetnis Klaas. En we krijgen een telefoontje van Henny van de Jouwer. Henny, goeiemiddag.
2: Ja, hoi, goeiemiddag.
0: Waar woest ook graag de slingers aan?
2: Aan mijn buffamke.
0: En waar is dat?
2: Dat is getreide huis, mannen, jong.
0: En waarom verzinnen zij de slingers voor jou?
2: Zij werkt hier 28 jaar in de tuinzorg.
0: Ach, wat geweldig.
2: Ja, mooi, no?
0: Ja. En komt ze nog bij jou of bij je in de buurt, jongens? Want ja, binnenkort op de hechten van het boerfamke. Vrouw,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja, want wij kennen wel goed, hè? Zo.
0: Ja, je kennen wel goed. Ze komt ik wel bij jou, de vlier.
2: Jawel.
0: 28 jaar, dan, ja. Dan werkt ze er al mooi skoft.
2: Ja,
0: je hebt wel wat contact met haar. Hoe vindt ze het werk?
2: Ja, leuk.
0: Wil ze nog speciaal in het zintje zetten, Jort?
2: Ja, ik denk het, ja.
0: Ik denk het.
2: Want er stond een steekje op van, ja, maar een fotootje, maar... Maar slingers en een stukje gebak. Dus, oh, nou ja, sokken ding.
0: Oh, wat heerlijk, ja.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, ja. Ik denk dat je ook nog maar even de heren maten, Joert. Misschien ze drinken wel een stukje gebak voor jou kleren.
2: Ja, ja. Misschien wel, ja.
0: Ja, nou, dan moet je er maar lekker van genieten. Ik vind het hartstikke leuk dat jou even bellen hebben voor je buurvrouw. Want 28 hier in de tussenwaarde is een prachtig beroep, denk ik. En ja. Hartstikke dankbaar werk ik. Jou krijg je de slingers jouw kant op. En dan kun je zo'n buur van Kian.
2: Helemaal goed.
0: Ja? Dank je wel voor mij, man. En nog een noffelijke dag.
2: Dank je wel.
0: Ja, schitterend net. Wat een mooie beroep. En dat er meesten binnen die dan zo aan je denken. De slingers die gaan nooit de jouwe dus. Dit is nou van de Duitse rockband BAP, B-A-P, uit Keulen. Kristallnacht.
3: Het kunt verder, daar is mij dat het klaut. Dat sich ein Tier in mich verirrt. Ihr Räusch nicht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht, in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch, käme in Stimme, Sirene, jetzt, weil Entwarnung nur halb so viel goss, es riecht nach Kristall.

Bab Kristelnacht. En dadelijk nee, 12 uur Gerrit oeren of Gerrit haar oer de derde betinking. Joen dus vanzelfs het nationale moment van stilte 12 minuten om 8 uur. Maar kies het ik op oren manieren betinken. Lico's mooi theater na de Dam. Yes, het sa, nooi Douwe Bob. Dit is Welcome to Outcast Town.

0: rise again. Omroep Friesland.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
1: Friesland van de Moorn.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
6: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Op Fjouwe Maaien wordt het verhaal van de oorlog op een heel bijzondere wijze verteld. Live in theaterzeelen en op bijzondere locaties in Noord-Nederland. Ja, hier Stranders vertelt wat meesken jou het nog heen kennen. Jest het sa, nooit de Bengals.
1: Goeiemiddag.
0: Mijn Maaike van der Hoek.

0: kind de zinnen?
1: Of meent het als het is het?
0: Zit er file?
1: Of kies lekker troride?
2: Is in werk saai?
1: Of shit het lekker op?
0: Die midi is hoe dan ik goed, mooi Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Van Ian en Fjouden.
1: Op radio en televisie.
0: Goeiemiddag.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

0: De Belgische jonger Wouter, mooi de artiestennamer Gauthier, mooi de jongeres Kimbra van Verhielendal onder de orenkant van de vrouw, namelijk Nijseloon. Somebody that I used to know. En de foyer is de Bengals, mooi Walk Like an Egyptian. Joet, is het Fjouwermaaien, nationale dodenherdenking. Een dag dat we in heel Nederland stil bij staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Dit bedenken Kisto Ekdwam. Mooi de theatermanifestatie Theater na de Dam. Ik in wat Nederland binnen Joet verschaat de voorstellingen te zien die het verliezen van de Tweede Wereldoorlog op een persoonlijke en tagonkelijke wijze te lippen brengen. Artistiek leider en mooi oprichter van Theater na de Dam. Ja, hier Stranders, kan dus vertellen wat de Joet al hier te belibbien is. Jair, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is Theater na de Dam?
1: Theater na de Dam is in 2010 ontstaan vanuit de gedachte dat na de 2 minuten stilte nog heel veel meer verhalen gedeeld kunnen worden via theatervoorstellingen. Om de herdenking te verdiepen eigenlijk. Om ook heel veel verhalen die mensen niet weten bij de mensen te brengen. En dat is begonnen heel klein in Amsterdam met 7 voorstellingen. Theatervoorstellingen na de Dam. Mm-hmm. En dat is uitgegroeid tot een theatermanifestatie door heel Nederland. En dan zijn vanavond 153 voorstellingen volgens mij die allemaal dus spelen. Allemaal gerelateerd aan de herdenking in de Tweede Wereldoorlog.
0: Want wat kan theater toevoegen aan herdenken?
1: Nou ja, ik denk dat wat ik net al probeerde te zeggen. Er zijn heel veel verhalen die we wel kennen, maar er zijn nog veel meer verhalen die we niet kennen. En dat gaat ook niet alleen maar over dat er in elke familie wel

0: En je hebt ook de mogelijkheid om verschillende tijden naast elkaar te plaatsen. Verbeelding speelt daar een hele grote rol in. Dus theater is eigenlijk een soort empathiemachine, hoe wil je het zeggen. Maar je kan je echt verplaatsen in een ander. En dus zelfs misschien ook in mensen die dader zijn geweest. En hoe is dat dan gegaan? Want dat is ook heel belangrijk, omdat soort mechanismen ook inzichtelijk blijven maken. Dus dat is wat bij al die verschillende voorstellingen in het land allemaal aan bod kan komen. En dat is de kracht van theater, zeker op zo'n avond als deze.
1: Ja, het brengt het dus weer dichterbij. Het is natuurlijk, elk jaar wordt het weer langer geleden dan het gebeurd is. Dus wordt er minder misschien over gesproken. Maar om het dichtbij te houden, kan dat dus via theater. Veel van deze voorstellingen worden ook gemaakt door jongeren. Merk je dat ook, dat het bij hen daardoor meer gaat leven?
0: Nou ja, zeker. En van die 153 voorstellingen zijn er 55 voorstellingen gemaakt door jongeren. En die zijn eigenlijk allemaal vanuit hetzelfde format. Dus zij spreken met ouderen uit hun stad of uit hun buurt over hun herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Of net nabestaanden daarvan. Dus dat is al iets wat ze normaal niet meemaken. Dus daar gebeurt al iets heel bijzonders in die gesprekken. Ze verdiepen zich in de geschiedenis van de oorlog in de stad. En ze voelen zich dan ook echt verantwoordelijk om die verhalen door te stellen. Dus je merkt dat zo'n proces voor die jonge mensen echt nog veel meer dan regulier, noemen we het even, onderwijs op school erover, heel indringend is. Ook omdat ze het idee hebben dat ze iets meer kunnen doen. En dat is ook voor jonge mensen die er zo ver van afstaan en die zich misschien veel meer druk maken over wat er op dat zou ook doen, of wat er allemaal nu in het heden gebeurt. Dit is ook voor hun een manier om iets met die grote vragen die ze hebben, of misschien hun angstgevoelens, of wat dan ook in deze tijd, daar iets mee te kunnen doen. Ze kunnen het in perspectief plaatsen, ze kunnen ze verdiepen, ze kunnen er iets mee. Ja. Ik denk dat dat ook heel waardevol is. En er is bijvoorbeeld een jongerenproject. We zijn met een film, dat bijvoorbeeld in Drachten, een jongerenproject. En dan merk je ook echt dat zij op zoek zijn geweest naar hoe we menselijkheid kunnen bewaren. Dus hoe we niet in een soort wij-zij-denken kunnen vervallen. En juist iets wat in deze samenleving nu zo aan de hand is. En dat doen ze dan via die verhalen van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Nou, ik vind dat dus heel mooi om te zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor deze tijd. Maar denken, en daarom gaan we juist verhalen vertellen uit die tijd.
1: Ja, verplaatsen is dus echt heel belangrijk hierin.
0: Ja.
1: Je zei al 153 voorstellingen, locaties. Dat zijn er ontzettend veel. Te veel om allemaal op te noemen. Maar kun je er één uitkiezen die er voor jou echt uitspringt in Friesland?
0: Nou, ik denk, er is bijvoorbeeld een voorstelling in Ravensbrück. Die heb ik gezien, die is 3 jaar geleden gemaakt, 2 jaar geleden gemaakt, door een jonge vrouw, een Vlaamse vrouw. En het is een hele beeldende voorstelling. Echt, dus bijna een soort poppentheaterachtig, maar niet helemaal. Maar over een verhaal over haar grootmoeder die kamp Ravensbrück heeft gezeten. En dat is een vrouwenkamp geweest. En ja, het is zo'n kleine, intieme, ontroerende beeldende voorstelling. Nou, die springt voor mij, denk ik van wat er nou nu speelt echt uit. Maar het zijn eigenlijk allemaal heel mooi.
1: Ja.
0: En er is ook een voorstelling, maar die speelt dan vanavond niet in Friesland. Maar die is door een Friese maakster gemaakt, door Goenie Gakeer. En dat is die is op het spoor gekomen van het verhaal van een arts, een jonge vrouw die in Auschwitz als arts onder Jozef Mengele moest werken. De verschrikkelijke SS-arts die daar allemaal experimenten deed.
1: Mm-hmm.
0: En die vrouw die is na de oorlog teruggekomen en is als kinderarts aan de slag gegaan en heeft altijd nog met enorme trauma's moeten omgaan. En dat is, ik vind het ongelooflijk dat Goenie, dit verhaal op het spoor is gekomen. Dus, maar dit speelt dan niet in Friesland vanavond.
1: Nee. Maar dat maakt niet uit. Wel gemaakt door een Fries dus. En te zien in het land.
0: Ja, en er is ook nog weer een andere voorstelling. Stille Wateren. Een voorstelling waar een actrice, performer, zangeres, Maaike van den Nens zich verhoudt tot haar overgrootvader. Hè, en die in het verzet heeft gezeten. En wat dat voor betekenis heeft gehad voor haar familie. Dus die verhalen en de onbekendheid met die verhalen en hoe dat dan doorwerkt. Ja, dus het zijn allemaal verschillende manieren om je te verhouden tot de periode van de Tweede Wereldoorlog. En sommige heel persoonlijk en andere eigenlijk heel ver af, zoals die jongeren. En toch het dan dichterbij halen.
1: Als mensen dit nu horen en die denken, oh, dit lijkt me interessant. Ik wil naar zo'n verhaal, ik wil naar zo'n voorstelling. Is het bij mij in de buurt? Waar kunnen ze terecht?
0: Op de website van Theater Na de Dam. En dan heb je allemaal hele leuke van die filterknopjes. En dan kan je echt kijken, ik woon daar, wat is bij mij in de buurt? En dan kan je ook nog kijken, is het geschikt voor iets jongere mensen of niet? Want bij die jongere projecten kunnen ook vaak jongere mensen mee.

0: Dus op die manier kan je zoeken. En, ja, en mocht je niet in Friesland zijn, maar ergens anders, dan is het ook. Want het is toch heel veel land.
1: Ja, dus door het hele land. Er zijn ook nog kaartjes te krijgen. Ja, wat wil je het allerlaatste meegeven aan het publiek?
0: Nou, ik denk dat we ook, er is verschrikkelijk nieuws van die bekladding van het monument op de Dam vanmorgen. Mm-hmm. En je merkt even dat deze dag zo onder hoogspanning staat. En we kunnen ons richten op het negatieve, of we kunnen ons richten op het positieve. En waar ik steeds zo geraakt word, is door al die jonge projecten waar ik net bijvoorbeeld over had, of ook al die andere voorstellingen, waar mensen proberen door middel van kunst, door middel van verbeelding, door middel van emotie, met het publiek, ja, iets deze avond echt en deze dag van betekenis te laten zijn. En ik zou dat willen meegeven. Laten we ons daar vooral op focussen op zo'n dag als vandaag. Met deze gruwelijkheid die er vanmorgen heeft in het nieuws kwam.
1: Ja, hier Stranders. Dankjewel voor je verhaal.
0: En dankjewel.
1: Ja, en een hele mooie avond gewenst.
0: Bedankt, jullie ook allemaal.
1: Theater Na de Dam dus. Ja, bist ook nog geïnteresseerd in Seist van Ik zou wel eens even zien willen? Zoek dan even op de website Theater Na de Dam om te zien wat er bij jij in de buurt is.
2: Alles wat er speelt.
3: Yes, hier.
4: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
3: Maaike van

0: De doelen is een illegale taxi en de foyer is Jackson Brown. Mooi, Doctor My Eyes. Dadelijk is het alweer tijd voor het speeltje van Goeiemiddie. Maar eerst met we weten, hoe speeltje dat wordt? Vrijja, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie, Maaike.
0: Ja, heel mooi staan daar een goeie slinger aan.
1: Ja, hoor, dat zeker. Is het
0: maar ik ben even benijd. Wat we winnen kunnen, Juwet?
1: Ja, dat heerlijke, ja, heerlijke theekles. Die inhoud is lekker, hè? Maar,
0: ja, de inhoud is lekker. Dus komen theepoetsjes komen erbij.
1: Mm-hmm,
0: van Johan
1: het.
0: En Diana.
1: Ja.
0: En ik heb zelf nog een heerlijke thee, Maaike. In dat glas.
1: Zeker.
0: Het is een aardig groot glas, hè?
1: Ja, ik kan aardig wat in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: heerlijk. Dus de hele middie lekker op een bank zitten. Ja,
0: en dan lekker goeie middie erbij, Johan. En is het helemaal leuk, maar Diana of Johan in een glas te dobberen. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, komt ie, hè? Is Amy Shen. Het wordt Win Maar Het Begin.
0: Win Maar Het Begin. Nou, ik ben benieuwd. Dadelijk jij stoot het intro van een bekend noemer. Wist ook titel en artiest. Dan maken ze toch eens op die mooie theepoetjes. Mooi, de theeglas. En het Friske Nijs komt er ook een mooi Jacob Stelwagen. Nijs Nancy Sinatra. Dit is nog These Boots Are Made For Walking.

0: Joen bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouwers. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties na 1944. Joen om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM. Het is jouw bedraaien. Tiert van Nijs, het Friesland, mooi. Jacob Stelwagen, goeiemiddag Jacob.
7: Een goeiemiddag. De 23-jarige Fries die vertocht wordt van het tarieden van een ontslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent naar zijn advocaat met klem dat er de prinses een deermeidje woer. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank in Den Haag bij de eerste inleidende zitting. De vertochten zullen even het Openbaar Ministerie in het bezit west hebben van twee bielen, meiden de wun Alexia, Mossad en Ziek Heil. Daarnaast zullen een hans kunnen tekst hoorn hebben met de wun Amalia, Alexia en Bloedbad. De man mat van de rechter nog langer ver zitten bloeien. Voor een financieel zoende toekomst hebben de Friese dorpshuizen een accupakket nodig. Dat zei het voorzitter Siewe Walinga van multifunctioneel centrum Het Jo in Aardegeer. Een soort dorpshuizen hebben zinnenpanelen en krijgen dit hier nog een vergoeding voor de stroom die ze aan het net leveren. Het verdwijnen van de salderingsregeling aan het eind van dit jaar zal de dorpshuizen een soort geld kosten. Walinga adviseert daarom zijn collega dorpshuisbestuurders om, kijk als de Aardegeers in Zuid-West-Friesland, een accupakket te kiepen en een zucht erbij. Een rol voor de provincie Friesland.
8: Ik denk dat de provincie daar misschien ik wel een hele grote rol in spelen kan. De gedeputeerde Eke Volkers heeft het wel gaan iconische projecten. Ja, dan denk ik, Eke, misschien binnen het dorpshuizen wel een iconisch project. Elk dorp heeft het dan, ik zie willen van. Dus typisch.
7: Vincent van Sliedrecht houdt op als boerscoach van de Nederlandse basketbalsters. Van Sliedrecht via Strij is boerscoach en combineerde dat met zijn functie als coach van LWD Basket uit Leuwarden. Onder zijn leiding pleiste Oranje hem net voor het Europese kampioenschap van Flinier. In Jelsum wil Jurp Fjouwer Maai twee keer stilstaan bij dierenbedenking. Van Jong is er kijk, dus altijd een korte tjerkentjeest, met een rijt 2 minuten stilte bij de zoon oorlogsgraven op het Tjerkhof. Maar vanmiddag is er ook al stilstaan bij deze zoon vlinders uit Engeland en Australië. Ze krijgen een informatiepaneel met erop het verhaal van haar lippen en deer. Nijbesteen wie in de hele wereld oefenlijn om bij de ontbleding te wijzen.
9: It's quite... I want to say amazing, that's not a very good enough word, to think that there's so much local interest for people that live from so far away. It actually restores my faith in humanity. Yeah.
10: Het docht haar goed om dit alle keer te zien. Het herstelt haar geloof in de menselijkheid, om zo maar te zeggen. Dat Safir bij haar huis, waar nog zoveel omdenken jong wordt aan deze jongens.
7: Vanmiddag is er nog rond de volle met temperaturen van 12 of 13 graden op het water, rond 15 of 16 graden verder de provincie. Ontvreed bloed droeg, de temperatuur leidt dan om de 14 graden innen. De nachten vrinnen helder met temperaturen van om de 4 graden innen.
6: Nou, heerlijk. Klinkt goed. En ik heb nog een plaatje voor de kleerstien, Jacob.
7: Oh, wat rest?
6: Ja, wat hinkst.
7: Iets van Queen?
6: Iets van Queen. Komt er aan.
7: Nou,
6: ja.
7: Altijd goed.
6: En net de meest bekende, denk ik. Maar voor die, dat is goed. Maar Queen, The Miracle?
7: Ja, dat is wel bekend.
6: Mooie plaat?
7: Ja, is prima.
6: Is prima, zei het er. Nou, yes, hem zei in elk geval. En eerst krijgen we nog de Bee Gees.
11: Goeiemiddag. My Maaike van der Hoek.

0: Queen, mooi. The Miracle van het album The Miracle. En de foyer is The Bee Gees, mooi. Stayin' Alive.
1: Win!
2: Mai, het begin!
0: Ja, makkelijk had de presentator bij de omroep verteld welk noemer en welk artiest het is. Maar dat is net in alle gevallen, hè? Net bij dit speeltje in elk geval. Win mooi het begin. Want no, zit ik even helemaal niet. Doe mooi deze, waast ik je draai. Ja, waar ben ik nou op ziek? Titel en artiest in de Omroep-app of stuur die brugje naar 0620. Vjouw en Jochen, Jochen. En waar weer drinkst dan haast wel uit dat prachtige Omroep Friesland theeglas. Reboel, juist dit van die kleer. Naar Ellie Goulding, Still Falling For You.

0: Reboeien, Marije Maria.
1: Win!
2: Mag het begin?
0: Ja, welk nummer jesto hier? Daar ben ik nog op ziek. En er kwam een heel soort antwoorden binnen. Dus ja, we goed hem net zwak hier te draaien, dat wie duidelijk. En er wie wel een heel rap bij. En dat is Douwe Hellinga uit Tenaat. Douwe, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, Jowin, wel heel rap, hè?
3: Ja, volgens.
0: Ja, ik denk dat het een record is.
3: Oké, nou, ik ken al wel vlugger, maar ik let er altijd wel even een beetje op.
0: Ja.
3: Want ik ben er wel een beetje paaijager, mag ik zeggen. Dus dan, ik hoor in de regel maar een begin tune te jaren. Dan weet ik al wat het is.
0: Het wie in toon en het wie duidelijk. Vertel.
3: Ja. Nou, dat is Fleetwood Mac, maar Don't Stop.
0: Jawel, ja. Net te missen. Helemaal goed. Je hebt het heel gauw in Stuart Tech. Het theeglas, dat komt naar jou toe. Mooie Johan en Diana die er mooi in hingen. Mooi smaakje erom. En ik vind het knap, zo snel. We hebben hier nog wat bedijn van de midden. Ik begreep dat je een sleutel je in.
3: Ja, ik weet wat mijn naar hobby kon gaan. Ik ging per brommelkens gekregen van een vrouwtje. En daar heb ik wat mijn krutsel in. Dan heb je een solexke en een damesbrommelke en spartametje. Nou ja, daar ben ik dan wat mee aan de gang. Dat is een heel aardig, dat hier 20 jaar stilstaan.
0: Ja.
3: Nou ja, en dan word je er ook even een beetje aardig om dat we er een beetje mee om te reden, hè?
0: Ja, ja wees. En het mag dan al even draaien, denk ik.
3: Dat draait wel, hè? Ja, ah. Dat draait wel.
0: En heb je dan een bult van die motoren steen, of?
3: Nee, in de regel. Ik schubbel even wat er los is en wat er omgekeerd. En wat steken is dat vervang ik even. En dan heb ik weer een onderdeeltje hier en daarbij. En dan is het wel klaar, joh.
0: Ja, ze helpen je om jou in wat, vreun, familie?
3: Zo is, jongen. Ja. Ik kan horen wat bekend heet. En dan liep ik daar even in en zeg ik, nou jongen, ik maak dit een keer in broek. En hoe liep het dat? Ah ja, nou, dat kan wel. En dan heb ik dat mij hier.
0: Ik wil wat om hem.
3: Ja, tuurlijk.
0: Nou, hartstikke mooi. En dan kun je tussen toch even een skof nemen, mooi de theeglas drinken. En ja. De omroep de wat bij Johan. Ik jij het wel.
3: Ja, zij is.
0: Nou, verder nog onder knutsel en dan kunnen de motorkes dadelijk weer rijden.
3: Ja, zij is, ja.
0: Douwe, dankjewel. Ja.
3: Hey, die dank.
0: Dan wist je wel wat we draaien zullen, hè?
3: Ja, dankjewel. Mooi nummer.
0: Don't Stop. Vanzelfs, mooi. Van Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. En de winnaar, dat weer Douwe Hellinga. Die krijgt het theeglas in tenaat. De drummer van Vegebart die treedt net alleen nog op mooi zijn band. Hij houdt ik workshops. En daar kist ik hinnen. Hij vertelt dadelijk over die workshop Crazy Drums. Jest het zag nooit het NOS-journaal.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boetende de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
5: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat dit niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: In de Oversterrenhal kist net al in de gereedriede kisterik drummen. Mooi Anne Martin, de drummer van Vegebart. Hij vertelt die Saoers in workshop Crazy Drums. En ik jij dat het draait, dus ik dacht... It's Raining Again van Supertramp.
9: Goedemiddag.
2: My Maaike van der Hoek.

0: komende sneeuw stit ze voor het eerst in de Ziggo Dome. En nimmer minder als Freya die gitter hier, hè? Freya, oh, Olivia Dien, hè?
1: Ja, Olivia Dien.
0: Hij is er zin in?
1: Heel erg, ja.
0: Is het al een beetje mais, jongen?
1: Ja, ik probeer... Ja, ja, dat denk ik wel, hè. Maar het is altijd van... Oh ja, we krijgen een beetje dat ik dan net goed jong. Maar ja, ik denk ook het algemeen wel, ja.
0: We zien het feest.
1: Heel erg, ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
0: Een soort wel al feest. En daarvoor jij is de Supertramp, mooi. It's raining again.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Goeiemiddag.
0: Anne Martin Coré van Vegebart is al mooi te zien in de Oversterrenhal. En deed net achter de drums bij een concert van Vegebart, maar mooi zijn eigen Crazy Drums Workshop. De kin elke nieuw een onmooi dwan, om een energieke percussie-ervaring. Vol ritme, beats en vooral een protte willen. Ik praat erover mooi, Anne Martin. Anne Martin, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Ai, mooi, is dit al mooi, de Crazy Drums Workshop in de Oversterrenhal. Wat kunnen mensen daar krijgen verwacht je?
4: Ja, nou ja, dus is het al een beetje een echte percussie-ervaring. Hè? Ik ga 24 drumstellen en die steer dan in die hal. Dus normaal uit er IS en is de IS er natuurlijk uit in deze periode. En de kinderen gewoon deel komen om een echte drumworkshop te ervaren. En dan in een oren tiert leren ze eigenlijk gewoon de basis van drum.
0: 25 drumstellen.
4: Ja, zeker ja.
0: Dat
4: ja.
0: Mag een heel soort loerd wezen.
4: Dat is zeker een heel stikke baal inderdaad. Maar het klinkt fantastisch. Ja, dat machine al ons gedost.
0: Want voor waar is het bedoeld? Voor groepen of kan elke individueel mooi ja, dan?
4: Het is, ik ben de drie dagen, hè, de tongens en het vreed, dat is dan 28 en 29 maaien, dat is dan echt voor squallen en voor bedrijven. Dus daar kan je echt gewoon als groep zich aanmelden. Daar ben je dan een paar plakjes voor. En op de sneurers, de 30ste, dan is het echt voor particulieren. Dus daar kan je meestal individueel voor aanmelden. En dan kun je gewoon een oorke meiden van.
0: En heeft dit vaker dien?
4: Ja, nou ja, ik ben het bureau Traai Jelien Begaan. En ik had die 24 drumstellen dan in Busken. En daar vlug eigenlijk heel Nederland mij terug. Het is echt een unieke ervaring. Ik ben de enige die dat in Nederland had. Dus ik kom een prot op bij bedrijven en bij squallen. Nou ja, en ook dacht ik van, laat ik het eens even samen organiseren. En dan, ze hebben zien dat mensen het op deze manier ook leuk vind.
0: En wat binnen de reacties vaak op mensen dit mooi zien handelen?
4: Ja, meestal vind ik het geweldig. Het is gewoon, het is één hele hoop lol. En ze ben ik meestal wel verbaasd wat je eigenlijk kan leren in zo'n kwartskoft.

0: ja, dat slaat op een trommel en hij is geloerd. En nou ja, wat ik zal leren, dat is net heel ingewikkeld, maar het klinkt wel vaak dadelijk al heel erg cool. Dus ja.
1: Ja, dan maak je het voor mij snel inderdaad een soort kabaal. En ik denk dat dat heel mooie vraagstelling wijzen kan. Ja, speel je dan ook al direct nummers van Stinkt? Van, oh, die ken ik wel, of...
0: Ja, zeker. Ik ga dan, maar straks sessie in het eerste jaar loeren, ben je echt even aan de slag om gewoon een liedse basis te leren. En dan het tweede jaar loeren, dan ben je echt gewoon vol op mijn muziek op mij spelen. En iedereen had zo'n silent disco koptelefoon op, dus ik is een jaar praten. En daar speel ik dan de muziek via A. En dan haak ik verschillende medleys. Nou ja, dat ben meestal niet heel van rock. Dus dan, ja, dan doen we rock medley bijvoorbeeld. En er zit, nou ja, al je bekende vers gezien. Maar ik heb bijvoorbeeld ook hier mijn Hollandse hits. Of een foute party. Dus ja, dat is voor iedereen er wel zwerken bij.
1: Fantastisch. Ja, dan kun je dus met lekker mij slaan. Doe best zelf drummer voor zelfs. Ja. Wat vies je nou zo mooi om deze workshops te gaan?
0: Ja, nou, weet je wat het is? Ik ga heel veel djembe-workshops doen. En mijn cajons en mijn orenpercussie-ding. En dat voel ik dan altijd wel van... Als dan zo'n groep hiest, dan wie meestal nou, 20 minuten tot een hele uur... dan weet ik wel kleren. En dit is wel echt iets waar ze gewoon echt even lekker... een oren tot oor loeren wel even mee bezig is. En het verveelt gewoon net. Hè, als meestal dan, als het ding is, dan zeggen ze van... oh, we hier eigenlijk nou wel een hele uur te robbelen. Zo leuk vindt ze het.
1: Ja, het is echt een feestje.
0: Dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te zien. Dat het gewoon iets is... ja, je doet het gewoon met je allen, die gaan protocolen, je leert nog wat. En het is gewoon iets wat je echt even wat langer dranken.
1: Ja, mooi. Welke mensen gaan aanmelden?
0: Ja, ze kunnen gewoon via mijn website aanmelden. Dat is gewoon crazydrums.nl. En dan stuur je de wel een heel grote banner van Elfstedenhal. Dus dat kun je eigenlijk net missen.
1: Kun je net missen,
0: je
1: nee.
0: Je hebt 94 per persoon, dus het is ook nog eens een kopie van.
1: Oh, hartstikke leuk. Ja, daar kunnen meesten wel er mooi van. Ja, nou nog even kussen, want dan kunnen we natuurlijk net omheen. Vegenbaard, hoe is het er mooi?
0: Ja. Ja, best. Ja, dat, we zijn er ook de waarde met naaie muziek. Dat wordt dan hartstikke mooi, maar ik wil zeggen. We hadden een naaie bassist. Hey, Inge, die hier jong van, nou, ik had elke droog, die is aan de studie in de waarde en alles. En, dus toen moesten we op zich naar een naaie bassist. Nou, die hebben we voen, dus dat is ook hartstikke leuk. Ja, en ja, er komt die naaie hier iets aan, maar daar kink eigenlijk net vol hoe zeggen, helaas. Maar dat werd ook wel heel erg te gek.
1: Nou, dan maakt het wel spannend. We wachten het dus al in de jest. Ja. En dan vanzelf ik nog optredens. Deze Simmer misschien?
0: Ja. Nou, we hadden laatst iets van proto bingo shows dingen. Ja, dus we hebben dat bingo concept wat ontwikkeld. Waarbij meesten echt gewoon een live muziek bingo spieren kennen. En daar hebben we een proto maar in dwarshoezen en in voetbalkantines. En neem maar op, bij we West. Dus ja, het meeste dat willen, dat ken nog steeds. En dan kun je ze gewoon benaderen en dan komen we wel. En dat is elke keer een feestje, dus een aanrader.
1: Nou, we wachten het al. Wordt spannend, welke nieuwe muziekje mij komen. Anne-Martin, dankjewel.
0: Ja. Alsjeblieft.
1: De workshops dus, Crazy Drums, die binnen 28 maanden mei, 30 maaien.
2: Goedemiddag.
3: Alles wat te spelen.
2: Maaike van der Hoek.

0: Je worden wij fleurig van, roept een collega hier de studio in. Yves Berendsen, terug in de tijd. Ik hoop doe ik. En de foyer is Freeze Frame. Elke dag om de oin van dit programma willen we die wat mij aan om unai te denken. Een spreuk of een siswieze. Hasto je nou ik een leuk idee voor? Dan meist die naar uw stas sturen, dat kind via de Omroep app. En waar weet komt die spreuk wel bij u op de virtuele scorekalender. Wij is een gelegenheidspopgroep die besteedt uit Dolf Jansen, Ilse de Lange, Reniet Vrieze en Rick Hogendorp. Een gelegenheid van Joet, Fjouwe Maaien. Dit is uit 1996, de oorlog meegemaakt.
1: Ik ben ja, ik ben je buurman.

Vijf jaar hebben wij geleden het land bezet, je hart gekraakt. Dus praat jij mij niet over vrede, ik heb de oorlog.

0: Friesland.
1: Noorderwind live.
2: Ja.
3: Ja. We zijn er weer.
1: Bevrijdingsdag, hè?
3: Wat was toen witte?
1: Nou ja, wat staat er op het Noorderwindpodium, Willem?
3: Het is vanaf minuut 1 is het gasgeven met die handel.
1: Concreet.
3: Graaf Landgraaf, Asbest, De Griene Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En?
3: Vrijheid.
1: En?
3: Vrijheid.
1: En?
3: En ja, ze bestellen al 482 toezen dier. Jet is er.
4: Ik wil even hebben.
3: Vrijheid.
5: Nou, even best een beetje vieren.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
10: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM. Het is Hastjel van Fjouren. Die het voor het Nijs het Friesland mooi Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddje.
18: Een goeiemiddje. Twee vliegen binnen verstoren en uitbraak van een virus op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Het gaat om een peer uit Halderwijk. De man wie zonder relatie, die vrouw wie 69. Een derde passagier is ook verstoren en een vierde is slim ziek opname in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Bij hem is het Hanta-virus versteld, zei redacteur Jitse de Vries.
19: Ja, dat virus dat kan dadelijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog vastgesteld bij die ene zieke passagier en dus net bij de dadelijke slachtoffers, of nog net. Een verband tussen dat virus en die ziektes en het versterren van deze meisjes, dat staat dus ook net vast. Maar ja, daar wordt nog wel onderzoek naar dieren en ook onderzoek naar de variant van het virus. Want dat zo'n zeldzame variant wijzen kennen, die het van meisje op meisje oordraagbaar is.
18: Het schip leidt nou voor anker bij Kaapverdië. Daar worden nou tijdelings getroffen voor een eventuele medische evacuatie van de passagiers, meldt de Oeritsinstantie, die daar verantwoordelijk voor is. Familieleden en nijsten van de persoon die troffen binnen trok het virus op het schip, de Hondius, worden begeleid nog namens de familie. Dat is een organisatie die help biedt bij dramatische gevaarvallen en crisissituaties. De politie zoekt een man die in de nacht van snijn 5 op maandag 6 april in de Binkenstraat op het Jereveen een auto in de brand stutste had. Op camerabeelden is te zien dat een onbekende man onrin komt. Te zien is dat de man wat uit zijn jas helpt en daarna steekt er wat in de brand en draagt vol terug in de kast de Jongwei. De politie deelt de beelden op social media en vraagt zorgen of mensen niet meer informatie hebben om haar te melden. Kwetsbare en geheime infrastructuur van Defensie is gewoon te vinden als je goed ziet. Toch blikt nu een verhaal van NRC en trouwens je direct uit een verhaal van de Leiden kranten. Friesland wordt erin als voorbeeld neemt, zijn verslaghouder Onne Valkenaar in het programma Bureau de Vries.
20: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maat, die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de Vlingenbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voelen van, werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
18: En de versproot waar de Kremlin het had te moeder hoop, is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk wat we net meer dealen moeten in deze tijd? Daar ging ik denk ik wel met mijn collega Katipiri, die is wit via de Defensie. Dus ik zal dat ik mooi bespreken en vragen hoe stellen en Shen hoe dit precies in elkaar zit.
18: Vincent van Sliedrecht valt op als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Van Sliedrecht die was 3 jaar bondscoach en combineerde dat met zijn functie als coach van LWD Basket uit Leuwarden. Onder zijn leiding pleiste Oranje hem net voor het Europees kampioenschap van Vlinier. Vanmiddag is er nog ruimte voor de zinnen met temperaturen van 12 of 13 graden op het water, ont 15 of 16 graden verder de provincie. Ontvreed bedroegde temperatuur leidt om de 14 graden innen. De nachten vrienden helder met temperaturen om de 4 graden innen.
17: Jacob, dankjewel. En meer nijsvies op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En dadelijk naar 4 horen in het programma Onderwijs.
2: Goedemiddag. Mijn Maaike van der Hoek.

0: het rijden goede argumenten om aan te stemmen op
1: Omroep Friesland.
2: We weten wat er in Friesland gaande is.
1: Dat houden we op de hoogte. Leuke mensen ervoor brengen het goed.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Praat er mooi.
0: Alles wat er speelt.
5: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

De kapitein, deel 2, Acta en de Munich. En de vrijer is Into the Groove van Madonna. Turn the lights on, baby. Ja, er bestaan verskate theorieën rondom de bandname Faith No More. Is het nou een hazewienhoen? Of is het los? Dit is de band. Mooi cover van de Commodores. I'm Easy.

Waarom en zielers waar. Ja, en daarvan krijg je toch heel zin in de simmer. Dit is Jikke Jikke, een wroothit uit 1980 van de Chinese zanger en korenspeler Morikante. Het berikte in 1988, noem maar precies, in Nederland, België en Spanje. En in Finland. Morikante, Jikke Jikke.

0: Ja, misschien herkende ze de robot die misschien ik wel helemaal net. Taylor Swift, I knew you were trouble. Maar dan een krekt wat horen versje en net die we die houden. Maar de vijer is de Jekke Jekke, een lekkere Simmerse plaat. En ja, daar zit ik alweer een Simmers persoon, Fabi, fleurig en bleert, nevens mij. Simone Scheffer, want Doos is Stuart onderwijst wel, nevens mij.
1: Zo is het. Ja. Het is een mooi programma.
0: Het is een mooi programma. Wat zit er voor mooie onderwerpen in?
1: Ja, wij hebben het over een Fries, een 33-jarige Fries, die Stuart voor de rechter voor het eerst stier. Vanwege vertinking op het tarieren van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Hoe dat precies zit, dat vertelt de verslaghouder van de NOS, Matthijs van der Wiel, aanst. Verder hebben we omtinken voor een bijzondere onweenst van het Bunkermuseum in op Schiermonnikoog. Ja. Want die krijgen daar een Duits, een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Wat dat precies is, dat jij er aan steekt.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Dat is gewoon zitten blijven, Maaike.
0: Gewoon zitten blijven.
1: Ja. En we hebben nog volle meer zaken. Muziek en vanzelfs ik uw landbouwrubriek die we één keer in de per weken hebben. En daarin zijn we het her over de invloed van de droogte van de Arun weken, want het heeft Arun dagen
0: zo
1: al wat ruimt.
0: Nou.
1: Maar het heeft ik heel droog west. En wat is de invloed op de landbouw?
0: Ja, dat is zeker een scherig. Ik hoor dat er aardig wat reserves bij komen, Matt.
1: Zij is.
0: Een flink wat reine, Matt. Dankjewel, Simone. En een soort succes. In Goeiemiddag, daarin jaar is dat stichting Mini Grutte zocht dat er nog altijd maar een beetje praat werd over menstruatie. En dat het op basis kwam als geen uitlis hoe jong wordt. Daarom jouwen ze gastlessen en delen ze speciale EHBO-tasjes uit mooi menstruatiespul.
2: Praat erover zoveel mogelijk, want je merkt toch wel dat het gewoon wel bij heel veel gezinnen of meiden onderling of dat er gewoon weinig over gesproken wordt.
0: En dat we Joet op Fjouwer Maaien vol stilsteen. Maar dat we ook verder herdenken kunnen als de 12 minuten stilte. Bigliks mooi theater. Ja, Iers Tranders van Theater Na de Dam.
3: Theater kan op een emotionele manier binnenkomen. En je hebt ook de mogelijkheid om verschillende tijden naast elkaar te plaatsen. Verbeelding speelt daar een hele grote rol in.
0: En Anne-Martin Corée van Vegebart eind deze maand mooi zien Crazy Drums Workshops in de Alversterrenhal zit. Een echte meidwaan ondervinding dat zelfs de drumstokken in de handen krijgt.
4: Ik vind het geweldig. Het is gewoon één hele hoop lol. En ja, heel veel mensen die denken, oh, ik ben aritmisch en het wordt helemaal niks. Maar ja, als dan shirt wat ze dan naar een oeren of oorloeren kennen, dat is best wel heel cool.
0: Goeiemiddag, is er mooi weer. Leuk idee voor dit programma. Trouwens, mooi een XL-uitsturing, want het is bevrijdingsdag. Mail het naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van de Dire Straits. Op de virtuele squarkalender komt Joert de siswieze van Trienke. We binnen net alleen nog voor u zelfs op deze wereld, op deze brood, maar ook voor een oor. Dat weer, dus de virtuele squarkalender. Ik wens je nog een hele goede middag.

0: slaap.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steent meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou dan let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
1: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwe knietje on het wetter.
6: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dadelijk zien onderwijs verschillende onderwerpen. We hebben het onder oren over een rechtszaak die Joert Spieletje hier in het krek. Een 33-jarige Fries wordt vertocht van het tarieren van een aanslag op prinses Amalia. En we hebben het over een bijzondere onweenst voor het Bunkermuseum op Schiemonzeeg.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
0: Bemeren van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoels voortkomen kunnen.
15: Toch ek mij, jou de grijdevoels en Uitwij. Grutskopjes grijdevoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoels.nl.
16: Onderwijs.
17: Mij Simone Scheffer.

0: Het Nijs, dat is toch Witteworst.
1: De Sports, die is toch Valkieworst.
0: Het Actuele Waar.
1: En de allerbeste muziek.
0: Alles wat er speelt.
2: Twaar FM.
0: Omroep Friesland.

0: Een heerlijk nummer uit de jaren 80. Kids in America, Kim Wilde, het tweede iepener van deze onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Scheffer.
0: Het is zo'n minuut nu Fjouwer. Een goeiemiddag en welkom bij Onderwijs van deze man die Fjouwer maaien. De dag dat bekend werd dat 12 Friezen verstoren binnen na een uitbraak van een virus onboord van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Oren binnen ziek worden, het zou geen kennen om het Hanta-virus, maar dat is officieel nog net versteld.
3: Ja, dat virus dat kan deerlijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog versteld bij die ene zieke passagier en dus net bij de deerlijke slachtoffers, of nog net.
0: En het is de dag dat in het hele land stilstaan wordt bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op die oude is een bedenkingsconcert. Dirigent Jan Vermaning over wat er jong te jaren en te zien is.
4: Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden proberen we de emoties bij de mensen kan los te krijgen.
0: De salderingsregeling houdt hij dit hier op en dat kind dorpshuizen met zinnenpanelen een soort yieldkostje. In Oudegeer Zuidwest hebben ze een oplossing. Daar slaan ze de energie op in accu's.
5: We zijn van 25% ben wij onafhankelijk van het net.
0: En op deze dag ben we er mooi onderwijs van Fjouwer Onderwijs, mooi muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk zonder oren een 33-jarige Fries die joert voor de rechter op verdenking van het tarieren van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. En Sjoerd Hofstee praat dus bij hoe de invloed van de droogte op de landbouw in de Arunde tiet. Na de Arunde dagen neert geen droogte. Dat brengt mij bij het waar in het kwad met Jan Jonkman. Goeiemiddag.
6: Een goede middag nou van morgen weer naar langs kieren en uiteraard een spatje rein, maar van een middag vanuit het noorden waar je wat de zichten wat rommer. Dus de rein lukt naar het zuiden tafut. Uiteraard al probeert de zinnen zeggen al even door de bewolking heen te verrotten. Want er zit nou een matige tot krachtige maat eerste wind en de temperatuur die rinnen nog op naar zijn 14 krekhaasten, misschien wel 15 graden. Jong is dan lang droeg en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 12 graden om oren is 8. Mooi voor de betenking. Later in de nacht dan hebben we temperaturen van seizoen tot 8 graden. Morgen opnieuw een droge dag, maar een afwisseling van wolken. Uitendrode zinnen erbij, vooral in de midden. Maar er komt wel een matige tot krachtige wat eerste wintersteen. Dan is zo'n 12 tot 13 graden op het waterland. Dat is zo'n 13 tot 14 graden meer de provincie. In de nacht hebben we klaart het op en hebben we temperaturen om de zon tot 8 graden. Maar haast even wat meer hoe dat waar.
0: Dadelijk om 11:05 dus. Dan weer meer waar met Jan Jonkman. Een 33-jarige Fries die het vertocht wordt van het tarieren van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia, bleef voor eerst in de cel. Neffens de rechtbank is de verdenking daar slim genoeg voor en boppen dat zou de kans op verhelling wijzen. De man waart in januari zo onthouden omdat er 12 bielen hier, maar daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Op de aantekeningen van hem staan de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Nou, de rechtszaak weer dus, Joost. Matthijs van der Wiel van de NOS, weer bij die rechtszaak. Goeiemiddag, Matthijs.
7: Ja, goeie.
0: Goeie. Waar is deze vertochte?
7: Ja, hij is 33, maar hij ziet er ouder uit. Grijs haar, tot in de nek gekamd, een baard. Hij kwam de rechtszaal binnenlopen in een zwart pak. We weten dat hij in Friesland is geboren en dat hij een postadres heeft in Noord-Groningen. Maar dat hij op verschillende plaatsen verblijft, onder meer in hotels. En hij werd in een hotel in Den Haag gearresteerd. En daar was ook de rechtszitting dus ook.
0: Ja, en wat is er duidelijk worden hoe die plan die er hebben zo om die prinsessen wat rond te dwaan?
7: De vraag tijdens de rechtszaak zal denk ik zijn of hij daar wel concrete plannen voor had. Want zijn advocaat zegt van niet. Hij is ook niet gearresteerd omdat hij bezig was met voorbereidingen. Maar pas nadat hij bij een psychiatrische crisisdienst was opgenomen, toen in januari. En later pas werden die bijlen gevonden. Dat gebeurde dus in dat hotel in Den Haag. En de officier van justitie vertelde hoe dat ging.
8: Een buurman van dat hotel die klaagde over geluidsoverlast. Er zou al een aantal nachten op rij een schreeuwende man op een balkon staan. De nachtportier die gaat dan naar de kamer van meneer en die hoort hem roepen, ik maak ze allemaal af. De nachtportier die belt daarop de politie. Omdat hij op dat moment redelijk normaal overkomt, gaat de politie weer weg. In de loop van de dag gaat de politie terug naar het hotel. Er zijn namelijk zorgen over meneer. Hij blijkt al geruime tijd in politieverhoren waanachtige ideeën te hebben over onder meer de prinsessen Amalia en Alexia. En ook heeft hij in een politieverhoor gezegd dat hij graag het leger in wil om mensen dood te schieten.
7: In verhoor is ook gebleken dat hij dacht dat hij een liefdesrelatie had met Amalia. Hij heeft verklaard dat hij de bijlen had gekocht om met haar te gaan survivalen in bossen in Polen. Ja, en zijn advocaat zegt, ja, dat kan hij wel hebben gezegd, maar hij was echt helemaal niet van plan iets kwaads aan te richten.
9: De cliënt ontkent met klem dat hij het plan had om een aanslag op het leven van Amalia te plegen, of dat hij het plan had om Alexia te doden. En daarnaast heeft hij de bijlen die op zijn hotelkamer zijn aangetroffen, niet aangeschaft om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren. Hij is het koningshuis juist erg goed gezind en voelt zich er erg verbonden mee, met name met Amalia.

0: beschuldiging van een aanslag inlezen.
1: Nee, dat likt er dus heel bot op dat deze man behoorlijk verward is, of wie. Wat is er bekend door zijn geestelijke toestand?
0: Ja, volgens de deskundigen die hem toen hebben onderzocht was er sprake van een psychotisch toestandsbeeld en van onder meer grootheids- en godsdienstwaan. Hij moest toen dus ook worden opgenomen. Zelf herkent hij zich overigens niet in dat beeld. Nu zit hij in de gevangenis in afwachting van de rechtszaak. En ik vroeg Maaike Kampen van het Openbaar Ministerie waarom het OM hem dan toch echt als een gevaar ziet en wat er dan met zo iemand moet gebeuren.
2: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan, hè, waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het Koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat hij iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
0: Nu is de man verward. Dat was de waarneming van de politie. Dat is ook de waarneming van deskundigen die toen, 3 maanden geleden, hem ook acuut hebben laten opnemen vanwege zijn toestand. Hoort zo'n man dan wel in de gevangenis of moet hij misschien beter in een kliniek worden behandeld?
2: Er spelen vaak van dit soort zaken, hè, die een beetje op de wip zitten tussen het strafrecht of een crisismaatregel bijvoorbeeld. Maar in deze zaak is het wat ons betreft de zaak om dat goed te onderzoeken. Dat is waarom hij nu in voorlopige hechtenis zit en er een rapport wordt verwacht van de psycholoog en de psychiater die daar onderzoek naar gedaan hebben.
0: En de rechter heeft inmiddels besloten dat hij de komende 3 maanden vast blijft zitten. Wel in een penitentiaire inrichting waar psychische zorg aanwezig is.
1: En hoe gaat die zaak dan verder, Matthijs?
0: Ja, over 3 maanden is er dan weer een zitting. Dan zullen de uitkomsten van dat onderzoek door psychiaters en psychologen bekend zijn. Dus meer over zijn toestand. En dat zal dan ook gevolgen hebben waarschijnlijk in de rechtszaak zelf. De vraag, was hij echt iets van plan? En zo ja, was hij daarvoor toerekeningsvatbaar? Maar dat is voor later.
1: Dankjewel, Matthijs van der Wiel, voor het verhaal over deze rechtszaak van die Vries die vertocht wordt van het tarieren van een aanslag op de prinses Amalia en Alexia. Dankjewel.

0: Teddy Swims, wie dat? My Mr. Know-it-all.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, dit weekend had Grif Mannig, Boer en Tunleefhaver bliet het Rijnwetter verwolken dat op de meeste plakken voel in ons provincie. Maar deze hoeveelheden nemen de droogte van april net waai en dus is het land droog en vernemen de boeren dat ik. Eerst even over deze kwarte termijn. Goeiemiddje, Sjoerd Hofstee.
3: Ja, goeiemiddje.
0: Specialist. Maatje, boeren hadden in die zwaar genoeg die droogte?
3: Nou, je boerken, dat staat heel dicht bij de natuur en dus ook bij de waasomstandigheden. In die zin kist ze dat boeren altijd wel nooit hoe het waar. En dat het droog is in het loon, ik al had het op de meeste plakken dus een mooie opfrisser hoorn om het zo te zeggen. Ja, dat is wel duidelijk. Hè? Het is nog wat te petit in het hier om te zeggen dat het echt te droeg is. En dat het daar grote problemen als te kwatten lieden zal. Maar zwaarig is er zeker. Ik omdat het nog net per se beruchten binnen dat de komende weken er wel een heel soort wetter vallen zal. Alhoewel we dat vanzelf net weten. En dat zal we zien. Maar ja, boppen dat binnen ik wel heel dit meer beruchten. Dat er letter in het hier toch wel wat een El Niño effect optreden kan. En dat zo letter in het simmer ik meer droogte budgetten
0: ja,
3: kennen.
0: Ja, dat wachten we aan. Nou, voor de kwarte termijn is het duidelijk dus spannend wat het waren. Doch de komende weken komt er nog wel ruim wetter of de droogte hard on. Maar die zware goed die droogte en te viert waar. Ja, ik denk dan dat is toch misschien wel van alle tieren. Is het net een beetje een discussie en ja, in een glaske wetter mooi een beetje zwarm?
3: Ja, voor de kwarte termijn kan dat best zo wijzen. Hè? Zo zelfs als zoist. Als het de komende dagen, als weken al nog een paar keer knap ruint, ja, dan zullen in de periode daarna net volle boeren en burgers het daarover hebben. Maar er speelt het wel meer. Hè? Zo een aantal jaren geleden, van 2018 tot 2020, gingen we draaien droege simmers op Marij. En het wetter wat de landbouw doet, broekte. Bij Bijgelische Bruin, dat lag echt substantieel heger. Hè? Miljoenen kubus meer waren door ik broekt. En we weten zelfs net exact wanneer, maar dat er weer eens een keer zo'n droeg hier of een peer droeg hier, die komen hoe dan ik weer.
0: Ja.
3: En dan is wel de vraag, van waar is dat wetter?
0: Dat is een vraag, daar heb ik misschien nog net zo vaak hoe uitgedacht. Van waar is het wetter, Hans?
3: Ja, dat is dus een goede vraag. Hè? Neffens het burgerlijk wetboek had groenwetter, zolang had het in de groen zit, de status res nullius. En dat betekent zo vol als het is van geen.
0: Oh.
3: En hey, je maakte er dus eens afspraken over maatje. Wie het er rucht op en wie mooi dat broeken. En luw mij maar, als het langere tijd droeg is, ja, dan wil Els wel het eerste rucht houden op wat wetter. Bij het oppervlaktewetter dan loopt het iets oors. Daarbij ben wel afspraken versteld. En dat, ja, dat giet erover dat je dus een voorkeursrucht hebben. En veiligheid, dat staat dan voorop. En dan mag je bijvoorbeeld denken aan dieken. Hè, die ja, wie het houden werken op een bepaalde wijze. Dat ja, voor u alles aller veiligheid. En daarna komen zaken als drinkwetter, recreatie en loonbouw. Maar de rop om hier vaar betere en structurelere afspraken te maken, ja, die worden wel heel tijd groter. In die context kist het adviesje van de Raad van de Leefomgeving van Aron de Wieken.
0: Aha, die Raad van de Leefomgeving, die kwam dus verleden week met een advies naar boeten. Er werd in pleitje voor een nationale aanpak om de beschikbaarheid van drinkwetter beter te waarborgen. Dat zou nodig zijn omdat de bevolking groeit en troch economische ontwikkeling de vraag hield die het verder groeit. En een aanbod jeder liter als groter wordt. Ja, is ook wat dat boeren en burgers neffens die onder het tinken zetten, Mat?
3: Ja, dat lijkt het mij wel. Het is een uitvloeisel van een discussie die al langer achter de schermen gaande is. En zo nou en dan dus ook naar voren komt, bij gelijkzien zijn advies. En de meeste burgers, en vaak ook wel een aantal boeren, hè, die lijkt je voldaande wetter als logisch te zien in een loon als Nederland. Nou, dat is misschien ook net zo vreemd, hè, maar al die sletten en marren om ons heen. Maar dat al dat wetter, dat betekent net altijd hetzelfde als voldoende drinkwetter en voldoende wetter voor de loonbouw. Denk alleen nog maar aan de klimaatverandering. En het feit dat we in de winter het wetter maar mondjesmaat beet witte te houden, wilst we in de simmer het broeken matten en dan de verdamping ik vier uur het heest is. En toch hegere temperaturen die vaker voorkomen en langere periodes van droogte, ja, dan had dat ik een prot impact.
0: Ja, en wat zullen dan mogelijkheden wijzen om dan meer met betere afspraken te komen? keer bijgeliks het ruimwetter dat in de winter valt beter vasthouden?
3: Ja, we praten nu over droogte en tekwat naar wetter. Maar je moet ook net weten dat er ook nog volle vaker stwatbuien vaak komen. Hè? En die kans erop dat dat vaker vaak komt in de nabije toekomst. En een langere vooruit de toekomst. Maar kans op wetteroerlijst, die is er ook zeker. Nou, voor beide zaken wordt werken aan buffergebieden. Hè, waar het wetter hinnestremen kan. Bij oerlijst trot te volle. En waar het vasthouden werken kan. Als ze het weer benutten, werken in de Noiva, bijgelijks de natuur en de loonbouw. In tijden dus van droogte. Maar waar sokken gebieden dan krijgen lizematten en wat ervan benutten werken, ja, dat jouwt vanzelf discussie. Een voorbeeld daarvan hebben de oude Wikingen in Grijnsloon Schenken. Dat hellen zelfs plakken het Nijs. Maar ook al slagen het meer en beter om buffers om te lezen, ja, dan is de kans op meer en grotere tekwatten in de toekomst bij droogte net voortnaam. En drinkwater, ja, dat is voor zelfs wel essentieel. Om die reden zoek ik net van nu verwijzen als er de komende jaren serieus jongen wordt naar een soort van wetterquotum. En dat bijgelijks de boeren, maar misschien ook wel burgers, het maximaal aantal wetterruchten krijgen om te benutten. Zoals kind van de loonbouw grote gevolgen hebben. En nou ja, het is in mijn eigen in ieder geval net uit te sluiten.
0: Ja, dat is pittig, want dat zou dan betutten kunnen dat boeren net meer samen haar lijnbruine maaien in droge periodes en dat burgers ook behindings krijgen in het besproeien van haar tuintjes.
3: Ja, samen is dat Shen, maar het kan ook wel meer behoinings op leveren. Bijgelijks een maximum om wetter dat je broeken mooi per stiksvee op een bedrijf. Of geen zwembad meer in de tuin. Ik neem wel eens wat.
0: Ja, ik ken het hier in de wol.
3: Ik neem.
0: Nee. Nou, het is een heel nieuwsgierig verhaal, Sjoerd. En we matten er wat mee de komende jaren, denk ik.
3: Ja, dat zal het zien, hoe ze het zich ontjouwt. Maar er gebeurt wel wat mooi, dat Griff. Maar wat voor regels, dat geven we ook wat zien. Maar dat komt in de komende jaren, Griff.
0: Tegen dank voor die verhaal over droogte en de invloed op uw libben. What's new, pussycat? Whoa!

0: Tom Jones, wie dat is, my What's New Pussycat. Dadelijk schrijven we het Nijsute provincie, my Jacob Stelwagen.
1: Joen bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil bij de boargers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Joen, om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is goed. Jelve Vieven. Ik houd het om Jacob Stelmagen. Goeiemiddag, Jacob.
14: Een goeiemiddag. De 23-jarige Fries die vertocht wordt van het tarieren van een oorslag op prinses Amalia en prinses Alexia, bloedt lang het vers zitten. Nevens zijn advocaat ontkent de man met klem dat er de prinses een deermeidje woe. De vertochte zoon heeft het OM in het bezit west hebben van 12 biel, meiden in de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. Daarnaast horen Hans kunnen tekst gaan hebben met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De politie zoekt naar een man die in de nacht van Stijn 5 op maandag 6 april in de Binkenstraat op het Jereveen een auto in de brand stutsen had. Op camerabeelden is te zien dat een onbekende man onderin komt. Te zien is dat de man wat uit zijn jas haalt en daarna steekt er wat in de brand en draait voort richting de Kastenjongwei. De politie deelt de beelden op social media en vraagt zoeken of mensen niet meer informatie hebben om haar te melden. Vincent van Sliedrecht houdt op als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Van Sliedrecht was 3 jaar bondscoach en combineerde dat met zijn functie als coach van LVD Basket uit Leeuwarden. Onder zijn leiding pleegde Oranje net voor het EK van Vlieneer. En in het plafond van een bedrijf in Bakkeveen is van een beetje brand uitbrutsen. Dat barde onder het mandenveld in het dorp. De brandwacht had de brand gauw uit met je kennen en de situatie is onder controle. Hoe goed de skeer is, is net duidelijk. Nevens de brandwacht gaat om een lietse brand.
0: Dankjewel, Jacob. Hoe noorden hier we daar met het oersjoch van Disse Dai. En dadelijk hebben we omtinken voor het Bunkermuseum op Schiermonnikoog. Want dat het een nije ongewenst dat nog komen mat, maar dat is wel heel vies maar binnen.
15: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit je goed.
17: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Zin in lekker ritme, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
18: Onderwijs.
19: Maar Simone Scheffer.
20: Alles wat te spelen.
0: Het is haast 4 minuten oer Jelve Vieven. De komende jelle oeren nieuwsgierige zaken. En een van de meest nieuwsgierigen is vanzelfs het waar. Jan Jonkman, goeiemiddje.
21: Ja, Simone, goeiemiddje.
0: Ik zei, hoe staan we ervoor? Is het droog of ruint het?
21: Het wordt steeds droger. We hebben vanmiddag nog wel een spatje rein, maar dat lukt heel geleidelijk onder naar het zuiden. Tafut. Het werd het eerst een skiere zichten, maar vanuit het koude noorden kwamen er steeds meer plakken waar het droeg. En de zichten die ramden ik op. Ja, de temperaturen die houden het net over hier in Egmariep is nog zo'n 14 graden. We hebben vanmiddag nog even zo'n oorlog millimeter. De point is dik zo'n 14 graden. De bakkenveen ik een mooi, hier ik een millimeter. Dan wordt het op tredje en komen zo'n kwam ik op zo'n tredje. Is brecht hem, ik op zo'n 14 graden in Kwijn. Probeerde de zinnen er altijd even wat trot te komen, maar hier had ik naar zwier. En in Grauw was ik zo'n 14 graden, ik twaalf een hele millimeter. Hoort. Nou, dat is goed voor de droogte. Maar dat komt, we hebben vanmorgen nog een steuring die verrechtig waarswarken, maar die lust naar het zuiden tafut. Daar nam de wien ik wat daar, zichten wat rommer en het wordt vanuit het maten wat droog. Ja, de zinnen die probeert zich uit en trots even door de bewolking heen te verrotten, maar die had het naar zwier. Maar hij probeert het aanstaan naar wol even, dus dat komt als ik, omdat de wind staren gewoon wat aanneemt uit het matenwaai, komt wat meer wind in en dan komt ik wat meer gong in de lucht. Of we dan een jongs joggen tijdens de betanking, dan is het droog en dan denk ik dat we nog wel even een glimp zinnen krijgen kunnen. Maar in matige tot krachtige nat eerste wind is het dan zo'n 12 graden. Jong, letter, hebben wat meer opklaringen in de jong en in de nacht. En maar in matige nat eerste wind liggen de temperaturen vannacht zo om de 8 tot 9 graden heen.
0: En dan de dui van mooi Jan, bevrijdingsdui.
21: Dat lijkt het zo goed als droog te bloemen. We zitten morgen nog steeds wel in een maatregelijke streming, wat inhoudt dat de temperatuur die bloeien wat achter. Maar we hebben vooral in de maand nog een soort bewolking. In de midden krijgt de zinnen wat meer komens. Maar dat is wat onder temperaturen. Ja, die lid het even stiekje zou wel zijn. Zo'n 12 graden per waterland, 13, 14 graden meer de provincie. Nou, wol zit er dan in de midden een matige tot krachtige natte eerste wind. Een fjouwer, maar uitzitters, 5, 6, ja. Die maken het vooral op rond, dan maken het hier gewoon een stukje kouder. Ja, als de zinnen erbij is, ja, die kan dan nog wel een graadje goed. Maar de jas kan morgen wel mee, denk ik, naar de bevrijdingsfeesten boeken door. In de nacht bloedt het ik droog, dan klettert het bij wat op. Hebben we temperaturen om de zon tot 8 graden.
0: En dan de dagen daarna, geven we wat omheen in temperatuur of bloedt het wat koel?
21: Nou, we gaan eerst nog even naar beneden. Dat zullen we wensen, want dan komt er echt in die koude nat eerlijke streming te zitten. Het bloed en dan wordt droog. Maar ja, maar die koude wien hebben dan temperaturen van zo'n 10 graden op een waadeiland. Dat is dan 12, 13 graden meer de provincie. Er is vooral in de midden, er woon geregeld rond te vallen zinnen. Maar er zit ook nog een krachtige nat eerste wien. Uitzitters nog steeds die 5. Die maken het voor het gevoel wel wat kouder. En dan tongens, je zit er nog steeds in die nat eerste streming. Maar dan valt de wien al voor een grutpaad. Even wat meer rondte van de zinnen en dan is het dan zo'n 14, 15 graden. Of dan een vreedsjoe, dan gaat de wien wat meer om naar het zuidoosten. Ze komt bij wat warmer lucht, dus kant op. Het bloed droog, de herafwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperaturen van zo'n 16, 17 graden. Nou ja, zageer vetsit, maar dit vochtige waar worden de slakken in de tuin. Ik sta er gewoon weer wekker.
0: Nou, mooi is dat. Ik ben er tige benauwd voor slakken. Maar ze zijn heel nuttig in de tuin. Dankjewel, Jan.
21: Ja, en lekker.
0: Jakkes.

0: Neem mij mooi de kast, wie dat.
1: Onderwijs.
2: Mij Simone Scheffer.
0: Bunkermuseum Slaai op Schiermonzeeg krijgt een bijzondere Duitse legerbarak. De barak werd in 2021 demonteerd en leidt zo'n tijd opslaan in een loods. Daarvoor stond het in Heegkerk, Hoogkerk in Grensland, dat het fungeerde als verenigingsgebouw. En nou gaat het dus naar Skier, om precies te wijzen naar dat bunkermuseum. Kees Oboer van het bunkermuseum, nou zei ze ik Slaai, maar heb ik het dan wel goed uitsprutsen?
3: Ja hoor, dat is de goede benoeming daarvan.
0: Ja.
3: En Slaai betekent eigenlijk zeild. En hoort het in de, waar de barak komt te staan, dat is de stelling Slaai. En Slaai is de codenaam van de stelling. En,
0: ah.
3: Hoort het, en dus, het heeft de eerste letters van Schier met een koog en een dierennaam.
0: Ah, op die manier. Nou, ben we daar ik even van op hichten. Nou, even oer die barak. Je bent een hartstikke wies met deze onweens, maar wat is het precies?
3: Nou, inderdaad, we zijn er heel blij mee. Want hoort het, wij hebben natuurlijk het Bunkermuseum. En hoort het, met 2 weken bestaan wij al 17 jaar. En hoort het, en eigenlijk de Bunkermuseum, dat is gewoon gevuld. En hoort het, en wat wij eigenlijk missen, dat is een informatieruimte en een gebouw waar je groepen kunt ontvangen. En hoort het, dan ben je natuurlijk op zoek naar iets en, hoort het, en dan komt zoiets op je pad. En hoort het, als je dan ook nog toegewezen wordt, dan kan het niet mooier natuurlijk.
0: Nee, want hoe is dat is hier werken? Hien je je van jet of kwamen ze zelf naar je ta?
3: Nee, het had op TV Noord gestaan en in de krant had het wel eens, in blaadjes had het wel gestaan. En natuurlijk, als je ergens mee bezig bent, word je ook door verschillende mensen benaderd. Dus wij kregen al redelijk gauw in de gaten dat die barak eigenlijk beschikbaar gesteld werd.
0: Ja, het is een Duits barak. Voor de Tweede Wereldoorlog stierde ik in Duitsland. Ik zag een foto dat er ik een hakenkruis in tekenen weer. Wat wie het doet dan? Wie het ik een soort van kantine of zo?
3: Inderdaad, dit soort formaat bunkers, dat zijn meestal kantines en personeelsruimtes. Dus er kan in geslapen worden, maar dit was gewoon een kantine voor die tijd.
0: Ja, en weet je, ik werd dat dan in Duitsland stier? Wie dat echt ja, van het Duitse leger?
3: Het is een barak die gebruikt werd door de Duitse Weermacht. Dus het is zeker een Duitse barak. En er zijn er duizenden van gemaakt, maar er zijn er nog maar een handjevol van over.
0: Oh, dus het is echt bijzonder.
3: Het is echt bijzonder dat deze barak, ja.
0: Ja.
3: Er zijn er maar heel weinig van over.
0: Ja, nou heb ik begrepen, helaas heb ik zelf nog nooit bij een Bunkermuseum West. Kom, grif een keer. Maar dat het terrein net zo hele grut is, waar komt het te steken en past het wel? Want het is best grut.
3: Nou, de stelling Slaai wordt wel eens wat onderschat. Want het is een perceel waar in ieder geval nu nog meer dan 50 bunkers op staan.
0: Ah.
3: Dus echt klein is het niet. En hoort het in het middenterrein, er zit eigenlijk een rotonde in het Slaaistelling. En in het midden daarvan, daar stonden vroeger dus ook de barakken. Dus eigenlijk komt hij bijna op dezelfde plaats te staan waar in de Tweede Wereldoorlog ook barakken stonden.
0: Ah. Oh, wat mooi. En is het barak, de barak is er nog net. En dan mat ik nog wel wat wetter van Lauwerzeeg naar Schiermonzeeg, heb ik het idee. Want dan mat ik nog jeelt op het kleed komen, of is dat er al?
3: Nee. Je kunt eigenlijk niet eerder iets aanvragen als dat je werkelijk iets hebt. En wij zijn dus met verschillende instanties nog bezig voor alle vergunningen rond te maken. En zodra dat allemaal klaar is, dan kunnen we ook gewoon verder gaan met de subsidie aanvragen. Want zoveel geld hebben wij zelf natuurlijk niet.
0: Wat kost het dat ongeveer?
3: Dat durf ik nu niet te zeggen. Daar zou een aannemer naar moeten kijken. Want de barak is natuurlijk iets meer dan 80 jaar oud. En daar zal het nodige onderhoud ook aan moeten gebeuren voordat die weer herplaatst kan worden. En hoe groot dat onderhoud is en de kosten daarvan, dat kan ik nog niet inschatten.
0: Nee, nou weten wij alle jaar dat vergunningen onvreetje net het meest makkelijke is. Zeker in natuurgebied net om dat te krijgen.
3: Nee.
0: Hoe zul je daarnaar? Denk je dat dat goed komt?
3: Ja, ik verwacht wel dat dat helemaal goed komt. Wij zijn in goed contact met de natuurmonumenten en die willen eigenlijk al langere tijd eraan meewerken. En dat doen ze dus ook. En dus er komt gewoon een aanvraag te liggen. En we hopen dat dat door de andere instanties gehonoreerd wordt.
0: Ja, wanneer stiet het er, denk je?
3: Voor mij morgen.
0: Ja, maar wat denk je?
3: Nou, ik denk dat dat is heel moeilijk in te schatten. Want alle subsidies aanvragen en zo, het kost tijd. De restauratie kost tijd. En de laatste vergunningen kost ook tijd. Hmm. Dus dat is voor mij heel moeilijk in te schatten om te zeggen, nou, het staat er met een half jaar of een jaar. En, maar over meer dan een jaar moet je toch wel rekenen.
0: Oké, dus dan hopen we erop dat er Takkomier misschien iets van een barak stiet.
3: Dat ze in ieder geval aan de gang zijn.
0: Ja, super. Dank je wel. Ik wens je er een heel soort plezier mee bij dat Bunkermuseum op Schiermonnikoog. Dank Kees Verboer.

0: Nou, daar hebben we wat op. Oswinkt yet iets. Earth, Wind and Fire. Star, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, hij is eigenlijk een star. Andor Faber.
3: Nou, wat een onkundig, Simon.
0: Ja. Maar dat verchinnest.
3: Dankjewel.
0: Ja, de sportcast.
3: Ja.
0: Ik kan maar één ding bedenken dat je me toe gewoon hebt.
3: En dat is?
0: Huldiging.
3: In ieder geval.
0: Van een nummer 2.
3: Van een nummer 2.
0: Ja. Ik ben wend dat je een winnaar huldig je.
3: Ja.
0: En dit was zo grut viert alsof ze de grote kampioen winnen.
3: Ja.
0: Hoe zit dat?
3: Ja, in Nederland is het nou een keer zo inrichten dat je als nummer 2 echt promoveren naar de Eredivisie.
0: Maar dan ben je
3: geen kampioen. Maar ja, je verneming is aan heel seizoen echt al dat eerste plak zoer fantastisch wezen. Maar als ze maar bij die eerste 2 eindig je.
0: Mm-hmm.
3: Want ja, uiteindelijk is promotie de grootste prijs. Daar gie het haar om. En ja, doet dat hellewaard is besluiten om uit te gaan aan huldiging. We haar in 2010 Nederlands elftal ook huldigen. Doet we de WK-finale verleren van Spanje.
0: Ja, dat vond ik wat.
3: Daar kon je ook wat van vinden.
0: Ja.
3: Liek als dat je hier inderdaad ook wat van vinden koen. Daar wie wel verlet van, want de kamer meer dan 10.000 mensen.
0: Ja, het wie toch Ingrid feest.
3: Het wie Ingrid feest, Pelitse incident.
0: Ik loek al niet wudden we erom.
3: Nou, dan is de gerest nog even die wudden steen. Bijvoorbeeld Pelitse incidenten bier smieten naar de Bargemaster.
0: Waarom?
3: Ja, omdat Cambuur fanatieke fans net heel blij binnen mijn Buma. Dat praat het net goed, zeker net. Want het slacht hier nog nergens op natuurlijk. Dat Sam Bargemaster net in zijn wutsje twan ken. Notabene een prius uitrekken ken aan de trainer van Cambuur. Want ja. Henk de Jong waard ere Bargen.
0: Hij wen het net in Zilliouwet.
3: Nee, dus dat is al wel heel bijzonder. Maar verder is het al je wel goed verroen. Wie het Ingrid feest. Heel soort meesken dus. Die te wierden net sinds steen toch wat ja, minder waar van Juste.
0: Ja.
3: En op het podium hadden spelers het echt één groot feest voor.
0: En er wie Ian?
3: En er wie Ian?
0: Ian
3: nou,
0: die stutst er nog eens bob uit.
3: Ik ga ik de hele midje op het podium stien wat die in de interviews en volop. De wie Ian die had de microfoon net voor Joen. En dat wie 24-jarige ras echte Leeuwarder Kian Visser. Hij kwam van dit seizoen bij Cambuur. Kwam oefenen hakken, maar zijn boys hier het heel goed dien. En hij mocht een contract tekenen bij zijn club. Nou ja, een jongensboek. Maak ik nog een doelpunt dit seizoen. En maak die promotie dus ik nog mij. Nou ja, hij is hier goed in de spotlights. Hij had van haast elke ploeggenoot die het introduceren waard een feske song. En daar hebben we het in de podcast. Voor zelfs even zo hang, want Kian Visser, die wie dus de gast.
4: Omdat er gewoon 10.000 man gewoon iets staat op te wachten en mee te kunnen vieren dat we naar de Eredivisie gaan. Nou, dat is toch wel het mooiste moment van gisteren.
3: Ja, we zijn correct. Ik al door wie is toch wel een beetje de gangmaker. Door hier dus de microfoon. Elke spieler keer een introductie. Daar hier stond dan weer een veske bij. Wie wil vaak trouwens hetzelfde meloditie voel me op.
4: Ja.
3: Maar
5: hebben we daar beelden van?
3: Nou, we hebben in ieder geval beelden onder oren van de introductie van Dijsels. En daar keer weer even
6: een zin. Begon als proefspeler verdiende contracten maakte zijn droom waar door met een omhaal van 0 te scoren. Als echte Leeuwarder heeft dat deze promotie voor hem extra betekenis. Laat je horen! Kian Visser!
3: Hoe is het om dit weer om te sharen?
4: Ja, als ik me zo dan terugkijk, denk ik van ja, joh, wat doe je daar eigenlijk? Ja, maar nee, ja, dan heb je een paar drankjes op en dan op een gegeven moment, ja, dan doe je zulke dingen.
3: Ja, hoe kan het als je zo'n sfeermaker bent? Want ik in de bus rit nadat je een promoveren bij FC Emmen, dat laatste stikje mocht ik onskoen, dan ben je wel echt de gangmaker dan?
4: Ja, ik weet niet, ik voel me gewoon vrij, ik voel mezelf en ja, ik hou altijd van een feestje en wat dan ook. Ik hou van gezelligheid.
0: Ja, mooi pitdrankjes op. Daar kunnen wij u alles bij voorstellen. Maar Sabliet hoeft hij helemaal net te wezen, toch? Nee, en mij net blauwen.
3: Nee, en dat maakt het ik wel dat hij toch wel mijn liedsvervelend gevoel oerbleeuwt. Want wat er al in mij maken had, is geweldig. Maar zijn contract werd net verlengen. Hij kan moe dus van haken. Maar zijn boys hier toch wel wat moeite om aan te jekken. En daarom had Cambuur zijn in de Eredivisie hebben we daar net nedig. Maar Simone, hij had een primeur in de sportkast, Joen. Want er is een orenprofclub in Noord-Nederland, in de eerste divisie. Nou, dan kun je al een heel soort voortstreken. Die het hem de komende weken op proef nemen zal. Oh. Dan zal hij mij trainen. En in de hoop daar een contract uit te dwingen. Zodat hij toch nog actief blijven kan in het profvoetbal.
0: En hoeveel Ljouwers zitten er dan nog bij Cambuur?
3: Nou, die oren Ljouwer, Ek, Hikke en Tijn, ongeveer de Mark Diemers, die is nog bij de club in Peteer. Maar dat begint er ook heel iets meer naar Utrecht. Dat die zijn contract net verlengen wordt, dat die voor dit. En dan is er nog Tony Jonker uit de Wielenpolen. Nou, Ljouwer, meer Ljouwer, het net. Maar ik die het voort. Dus het is maar de vraag of er überhaupt nog Ljouwer in het eerste van Cambuur spelen het komend seizoen.
0: Ja, dat jij het haast bij Eredivisie, hè?
3: Het begint haast professioneel te worden.
0: Maar
3: had ik nog een Jereveen hoor, trouwens.
0: Oh,
3: want
0: ja?
3: Ek fantastisch natuurlijk. Europees. Die hebben haar no-opleids voor de playoffs om Europees voetbal.
0: Ja.
3: Dus daar hebben we natuurlijk ook even bij stilstaan. Want 12 wedstrijden voor de eind dat op presteren. Zeer knap van Robin Veldman.
0: Ja, want als je de begin van het seizoen nog even erbij herinnert, volgens mij wie toen net zo goed.
3: Toen moest het wat regen op gong komen, inderdaad. Maar de volgende weekend, ze winnen ook van de Olletse overwedstrijd 8 keer. Dus Robin Veldman had zijn ploeg echt de goed opsteen. En dat belooft nog een mooi nijgezetje te winnen van dit seizoen.
0: Zeker. Dankjewel, Andor, voor dit bijpratende podcast. Is om exact...
3: Nee, want we hebben zelfs Joen de derde betekenen.
0: Oh, ja.
3: Dus we binnen een oeren letter om Jelve Njoggenen op televisie.
0: Exact. Dadelijks dan geven we verder mijn onderwijs. Onder oren hebben we dan omtinken voor dat drama op dat cruiseschip dat waar Friesen om het lippen kwamen. Direct toch een heel raar virus. Dat nij het nijs uit de vrood.
1: Ze maakt de hele sjerre steken.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
1: Lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
7: Ik vind het wel een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
7: De Wienjaarsjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
8: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Trulease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. Werkersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk weer onderwijs. Mooi omtinken voor het verseren van 2 Friezen... na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip dat ze opzitten. En het is 4 mei, dus praten we ik over de derde betinking van de jong.
19: De eerste snedermat van het land. Maar meent is het boer nou dijs of nachts?
20: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
19: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutsk op uw grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
21: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
22: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
23: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
24: Onderwijs.
25: Mai Simone Scheffer.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
3: Het heeft al impact.
0: Het waar.
4: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er spiel is.
5: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
2: Bij Omroep Friesland.
5: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: Het waren de woorden van Onderwijs. Begonnen we met Womack en Womack Teardrops.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Bij Simone Scheffer.
0: Het is 8 minuten nog 4 en dat is de tweede uur van Onderwijs van Mandy Fjouwer Maaien. De dag dat we stilstaan bij de slachtoffers van de oorlog.
3: Gegeven dat die jonge man net iets om het leven komt binnen, voor u is vrijheid. En dat neven, nichten, want hij praat hoor, omgezees, dat hij hier nou heen komt vanuit Australië, vanuit Engeland. Ja, dat vind ik geweldig. Daar ben ik echt heel grots op.
0: Het is ook de dag dat de man uit Noord-Eerst-Friesland voor de rechter steekt, omdat hij 3 gaven zoe, de prinsessen Amalia en Alex. Wat ontdwaan.
4: Hij blijkt al geruime tijd in politieverhoren waanachtige ideeën te hebben over onder meer de prinsessen Amalia en Alexia. En ook heeft hij in een politieverhoor gezegd dat hij graag het leger in wil om mensen dood te schieten.
0: En het is de dag dat bekend wordt dat 2 Friesen verstoren binnen na een uitbraak van het hantavirus op een cruiseschip.
5: Het hantavirus is eigenlijk een groep virussen. Een groep virussen wat van knaagdieren kan worden overgedragen op mensen. Er zijn er meer dan 40 bekend en ongeveer een ruime 20 kunnen voor ziekte zorgen bij mensen.
0: Of die 2 Friesen die het verstoren binnen ik besmet wie met het virus wordt nog onderzocht. Daarover jij aanst meer in het laatste uur van Onderwijs. Maar nu is het waar in kwad met Jan Jonkman. Wat kunnen we verwachten, Jan?
6: Jong is dan lang droeg en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 12 graden, om oren 8. Mooi voor de betenking. Later in de nacht dan hebben we temperaturen van 6 tot 8 graden. Morgen opnieuw een droge dag, maar een afwisseling van wolken. Uit een droge zinnen erbij, vooral in de middag. In de nacht hebben we klaart het op en hebben we temperaturen om de 6 tot 8 graden. Maar aanstaan even wat meer hoe dat waar.
0: Het is intussen 10 minuten of 4. Er is nog een protto onduidelijk hoe de mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip dat 2 Friesen bij om het leven kwam binnen. Het gaat om een echtpaar uit Houderwijk, de man en vrouw wie een bij 69 jaar oud. Haar familie wilde lichaams in alle rest naar Nederland verombrengen. Jitse de Vries, redacteur hier, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Simone.
0: Wat zei de familie?
7: Nou ja, eigenlijk precies was toezeist dat zij de lichaams van die man en die vrouw in alle rest thuis brengen wollen. En dan ik betinken, dat staat in een verklaring die we kregen van de organisatie namens de familie. Die stiept familieleden in zulke gevallen. En daar staat ik in de prachtige reis die zij met me kon maken. Dit is abrupt afbrutsen. En we kennen nog net bevetje dat we ze missen zullen.
0: Nee. Wat is der bad om boord van dat skip? Is der al meer hoe bekend?
7: Nou ja, we weten dat dat skip de Hondius treien weekendien vertrokken is. Met zo'n 150 passagiers aan boord. Van een cruise naar onder andere de Zuidpool en ook de Falkland-eilanden. Dat skip dat weer onderwijs van Argentinië naar Kaap Verde. En toen waren passagiers slim ziek. Gewoon binnen dus verstoren. Die Nederlandse man van 69 jaar oud is aan boord van het skip verstoren. Dat weer al op al. Van april. Zijn lichaam is toen onland gebracht op het eiland Sint Helena. Dat leidt midden in de Atlantische Oceaan op zo'n 2000 kilometer van de Afrikaanse kust. Nou ja, daarna is zijn vrouw net goed worden. Zij is goed 2 weken later verstoren in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. De beide lichamen die zullen later naar Nederland oorbracht worden. En een Duitse man is ook verstoren. 2 oren meisjes aan boord van het skip die binnen slim ziek worden. En een derde passagier is zie ik dat hij opname worden moest in het ziekenhuis in Johannesburg. Bij hem is dat hantavirus vastgesteld.
0: Hantavirus, persoonlijk zie ik er nog nooit van jet. Wat is het?
7: Nou ja, dat is een virus dat ken deerlijk wijzen. Maar het is dus alleenig vastgesteld ontnota bij die ene zieke passagier en dus net bij de deerlijke slachtoffers. Een echt verband tussen de onwijzigheid van dat virus en die ziektes, ja, dat zit dus nog net vast, maar dat wordt nou vol onderzocht. Al binnen specialisten die zeggen dat het virus net heel besmet is. We hebben een intensivist, dat is Marco Goeienbier van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij praat met de NOS over het hantavirus.
5: Ja, de besmetting vindt plaats over het algemeen van ingedroogde uitwerpselen van knaagdieren door ze in te ademen. Dus je kan je voorstellen dat je daar wel een klein beetje je best voor moet doen. Je moet zo'n aerosolvormende handeling doen. Wat we bijvoorbeeld zien in Noord-Europa is dat mensen besmet raken als ze hout gaan verzamelen voor hun sauna en het hout dan naar binnen dragen en inademen. Degene die dat hout niet gaat verzamelen wordt dan niet besmet. Het is dus zeker wel besmettelijk, maar het is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld influenza, noro, SARS-CoV-2, wat binnen zo'n cruiseschip bijvoorbeeld echt makkelijk van mens op mens zou kunnen gaan. Dat het een keer van mens op mens gaat is niet onmogelijk, maar het is zeker niet reden voor paniek.
8: Hoe lang duurt het van besmetting tot ziek worden?
5: Aan het moment dat je het virus inademt tot het moment dat je de eerste klachten krijgt, wisselt enorm per persoon en kan al 7 dagen na het inademen van het virus tot wel bijna 6 weken. En gemiddeld gezien is dat zo'n dag of 14.
8: En wat voor symptomen krijg je dan?
5: Ja, eigenlijk zoals elke virale infectie begint met influenza-achtige symptomen. Dus koorts, rillen, niet lekker. Omdat ook de ontstekingseiwitten in je bloed omhoog gaan en daar reageert je lichaam.

0: Die kunnen je echt behoorlijk ziek maken.
1: Nu is er nog veel onduidelijk. Hebben de mensen aan boord reden tot paniek?
0: Nou, kijk, die wisseling in incubatietijd maakt dat het kan zijn dat er mensen aan boord zijn die nog ziek moeten worden, maar het virus zal wel bij zich dragen. Dat is heel vervelend, want het is natuurlijk een virus met een hele hoge kans van overlijden. Ik denk dat paniek nooit goed is. Dus proberen vooral om rustig te blijven. Ik denk dat de mens-tot-mens transmissie aan boord, of de besmettingen aan boord, dat er misschien besmette knaagdieren aan boord aanwezig zouden zijn, denk dat die kans allemaal echt heel erg minimaal is. Moet goed worden uitgezocht, maar geen reden voor paniek.
1: Wat denkt u nou als u dat nieuws hoort? Want u heeft er natuurlijk veel verstand van. Wat is dan het eerste wat u denkt?
0: Nou, toen ik dit las, was wel het eerste wat ik dacht van, dit is niet je normale uitbraak op een cruiseschip. Hè? Want nogmaals, dat zijn virussen die diarree veroorzaken of verkoudheid of longontsteking, die makkelijk van mens op mens gaan. Dus ik was wel heel benieuwd waar die mensen dan besmet zouden kunnen zijn. Ik denk nog steeds dat de besmetting buiten een schip op een gezamenlijke excursie of iets met de wisselende incubatietijd de meest logische verklaring is. Maar ja, het wil niet altijd zo zijn dat de meest logische verklaring de uiteindelijke verklaring is. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de uiteindelijke onderzoeken of resultaten die hiervan gepubliceerd worden.
2: Ja, er is dus nog een soort onduidelijkens. Dit weer Marco Goeienbier van het Erasmus MC. Jitse, hoe is de situatie nou on board van dat schip eens?
3: Nou ja, on board van dat schip bidden nevens de rederij nou nog 149 passagiers uit 23 verschillende landen. En onder haar binnen 13 Nederlanders. 5 daarvan binnen bemanningslid, 8 daarvan passagier. En in overleg met de autoriteiten van Kaapverdië en ook de internationale zoonsorganisatie WHO binnen er nou extra veiligheidsmaatregels troffen. Zieke passagiers die binnen ook in quarantaine pleetst. Online is er een video verschijnt van een Amerikaanse reisblogger. Die is on board van dat skip. En hij richt het hem in die video op u's. Ja, op die eigenlijk. Hij stuurt dit nou juist op de radio. Hij stuurt dit nou aanst just op televisie. En hij zei, dit is net gewoon een verhaal. Hij zei, dit oorkomt dus echt. Hij zei, wij binnen echte mensen, maar echte familie. En die familie die wacht het echt op u.
4: What's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives. With people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
3: Ja, de jij zit hem zitten erin om praten onduidelijk en dat is het moeilijkste. Hij wil duidelijkheid, hij wil hem veilig vielen en hij wil vooral graag naar hoesten.
2: Het is een ook griezelig nare situatie met een virus waar nog net alles duidelijk hoe is, maar dat grote gevolgen had. Tegen dank, Jitse.

0: Talk to me, dat is de titel. Damiano, David en consorten, zeggen we dan maar.
1: Onderwijs.
0: Ja, Joen is de provinciale derde betinking in de Prinsentuin in Ljouwert. Voor het eerst in 24 jaar mooi een nieuwe ceremoniemaster. Want Harry Wiersma houdt het mooi op. Verslagjouwer Dennis Terpstra spruts met zijn opvolger Niels van Maurik. En die had wel wat zoenenspanning.
2: Ja, een beetje slept. Ik wie wel om drie uur op Iens wekker. En toen wie ik alweer bezig met de wudden die ik aan zijn sesam had verjongd. Dus ja, ik ben er wel mee bezig. Ja, zeker.
3: Hoe ga je jou daar hebt op deze jong?
2: Nou, ik had gelukkig volle hulp van het comité en van Harry Wiersma, die het natuurlijk voortreffelijk 24 jaar dien had. Dus dat had me wel geholpen. En ik ben er al weken in mijn holle mee bezig. Van wat was deze? Het gaat net hoe meer natuurlijk. Dus er was gewoon de goede wudden vinden, denk ik.
3: Ja, wat kunnen we verwachten, Joen, hier? Hè?
2: Ja, we hebben voor Joen nog gaan we natuurlijk een heel mooi programma. We hebben de jeugd, daar beginnen we mee. Met een toneelstuk van 12 leerlingen van Impuls. Het Sing Kinderkoor, Sjong 12 Noemers. En we hadden dan ik nog een donorsgroep die een optreden verzorgt. En natuurlijk de brassband Hosanna, die er altijd is. De 12 minuten stilte, de Tap to the Kranslezing. Dus ja, het is een hulpprogramma.
3: Het is natuurlijk ook wel een zwier onderwerp. Ik begreep dat jij zelf ook wel een geschiedenis hebt in de familie, maar de oorlog.
2: Ja, dat van de Wereldoorlog is altijd wel een wichtig onderdeel geweest in onze familie. Mijn paken is gemeentelijk aanvoerder geweest van de binnenlandse strijdkrachten in Buchenpost. Die had nog geholpen met het ontzet van Blauw Verlaat. De broer van mijn beppe, mijn memmerside, die is verstoren in Neuengamme. Dus ja, het had altijd wel mij speeld in de familie.
3: Libet ze iets dan echt nog een soort in de familie?
2: Ja, wel. Ja, dat wie je vroeger al zei. Ik voel zelf, ik altijd heel mooi de wudden die ze altijd broeken toen ik nog een lied ben wie bij derde betinking over de kranslezers en waar dat dan alle keer dieren. Maar de ja, het was de Verrode Oorlog is altijd wel een onderwerp best. Ja, zeker wel.
3: Hoe kwam dat dan waarom? Begeleks?
2: Nou, ik wil in gesprekken. Ik had er met mijn beppers wel een soort over horen. Mijn ene beppe had nog in een trein zitten die bombardeerd is door de Duitsers. Ze weer verpleegster, dus hij had nog een man geholpen om zijn been uit te zetten. Of nee, net uit te zetten, maar uit te bieden. En ik had er met mijn orenbeppe een soort over horen. Mijn heid en mem. Ja, het wie altijd fjouwe maaien, derde betinking, wie altijd wel een moment. Dat gaat net voorbij of zo. Nee, daar had het wel rekening mee te horen en dat worst ik.
3: Hij jou ook inspiratie, uit die persoonlijke verhalen van jou?
2: Ja, toch, ik wel. Hartstikke het boek Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Dat gaat door de broeders P.S. Bakker hier uit Ljouwen. Dat is ik, ja, een verre familie, maar het is wel familie. Het wie een neven van mijn paken. Ja, daar hellen ze wel inspiratie uit. Wat zij alle keer mij maken haar. En wat het dan de vrouw nowadays hinnen gaat, zeg maar. Dat, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de jeugd, ik belutsen bij tere betinking, omdat het maat verder gaat. Het maat verzorg je dat democratie en rechtsstaat die binnen het vanzelf, zelfsprekend. Dus daar is aandacht voor nodig.
0: Dat is haar. De provinciale dierenbetinking is Joen live bij u te volgen op de radio en televisie. De uitzending begint om half 8, maar je kind natuurlijk ik in je eigen wemplak naar de dierenbetinking ta. Opdat we net vierten.

0: Anastasia is het lesnummer in dit Ina-lijst die jij hoorde van Onderwijs. One Day in Your Life. En dadelijk dan krijgen we een oerzicht van het Nijs van Dissedai. Disse Fjouw Maaien. En dat komt van Jacob Stelwagen.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepet u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid. En liet zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
3: TrueLease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social Deal deals die je niet mag missen.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
14: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Seisen, my groot plezier, jou ik het wutton, Jacob Stelwagen.
9: Dank u wel. De 23-jarige Fries die vertocht wordt van het tarieren van een oorslag op prinses Amalia en prinses Alexia bloed langer ver zitten. Neffens een advocaat ontkent de man met klem dat er de prinses een deermeidje woont. De vertochte zoen neffens het Iepenbier ministerie in het bezit west hebben van twee bielen. Meidrinnen worden Alexia, Mossad en Siek Heil. Daarnaast zullen een handskunde tekst aan hebben. Meiden worden Amalia, Alexia en Bloedbad. Dit is de parse officier van Justitie.
2: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan, hè, waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het Koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat hij iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
9: En aan de andere kant van het verhaal, dit is de advocaat van de vertochte.
4: De cliënt ontkent met klem dat hij het plan had om een aanslag op het leven van Amalia te plegen of dat hij het plan had om Alexia te doden. En daarnaast heeft hij de bijlen die op zijn hotelkamer zijn aangetroffen niet aangeschaft om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren. Hij is het Koningshuis juist erg goed gezind en voelt zich er erg verbonden mee, met name met Amalia. En de cliënt geeft uitdrukkelijk aan dat hij geen enkele intentie had om iemand van het Koningshuis aan te vallen of iets aan te doen.
9: Van Vriezen binnen verstoren en uitbraak van een virus op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Liet op een peer uit Houderik, de man wie Santri Groot, zijn vrouw wie 69. Een derde passagier is echt verstoren en een vierde is slim ziek opnaam in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Bij hem is het Hantavirus vastgesteld, zei redacteur Jitse de Vries.
6: Ja, dat virus dat kan deerlijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog vaststeld bij die ene zieke passagier en dus net bij de deerlijke slachtoffers, of nog net. Een verband tussen dat virus en die ziektes en het versterren van deze meisken, dat stiert dus ook net vast. Maar ja, daar wordt nou wel onderzoek naar dieren en ook onderzoek naar de variant van het virus. Want dat zou een zeldzame variant wijzen kennen, die het van meisk op meisk oordraagbaar is.
9: Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië. Er worden nu tijdingsstoffen voor een eventuele medische evacuatie van de passagiers. Dat meldt de oerhietsinstantie die daar verantwoordelijk voor is. Voor een financieel soene takkomst hebben de Fryske Dwarphuizen een accupakket nodig. Dat zei voorzitter Siebe Walinga van multifunctioneel centrum Joe in Aardige, Zuid-West-Friesland. Een soort dwarphuizen hebben zinnepanelen en krijgen dit hier nog een vergoeding van de stroom die ze onder het net leveren. Het verdienen van deze salderingsregeling onder het eind van dit jaar zult de dwarphuizen een soort geld kosten. Walinga adviseerde daarom zijn collega bestuurders om die kosten Aardigeerse zelfs een accupakket te kiepen. En hij zocht daarbij ook een rol voor de provincie Friesland.
7: Ik denk dat de provincie daar misschien ik wel een hele grote rol in spelen kan. De gedeputeerde Eke volgens had het wel gaan iconische projecten. Ja, dan denk ik Eke misschien binnen het dwarpshuizen wel een iconisch project. Elk dwarp had er dan ik zien willen van. Dus typie.
9: Jelsum, we duurt of jou maar twakken stilzien bij deze betinking. Van Joen is er dus altijd een korte tjerkertjeest met daarna 12 minuten stilte bij de zoon oorlogsgrijver op het Tjerkhof. Maar vanmiddag is er ook al stilzien met deze zoon Vlinders uit Engeland en Australië. Ze krijgen een informatiepaneel met erop het verhaal van haar lippen en deer. Nij besteden wie de hele vrouw of lijn om bij de ontblitting te wijzen.
20: It's quite... I want to say amazing, because that's not a very good enough word, to think that there's so much local interest for people that live from so far away. It actually restores my faith in humanity. Yeah.
21: Het docht haar goed om dit alle keer te zien. Het herstelt haar geloof in de menselijkheid, om zo maar te zeggen. Dat Safir bij haar huis waar nog zoveel omdenken jong wordt aan deze jongens.
9: En het is dus jouw maai in het hele land stilsteen bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ik op de jouwer, naar de derde betekening in Park Heerenstaat, is er een bijzonder betekeningsconcert in de Hobbe van Baardscherken. Dirigent Jan Vermaning is mei-organisator en hij leidt uit wat er te jeren en te zien is.
22: Wij proberen middels tekst, muziek en beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. En wat we daar Joen en ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle keer gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle keer uit het leven van je rukt, die dingen worden vermoord.
9: Net vindt dus van Joen achteren derde bedenking ek hier in Friesland. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
0: Dankjewel, Jacob. Dadelijk het waar met Jan Jonkman.
23: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
24: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
25: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
26: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
27: Onderwijs.
28: Maar Simone Scheffer.
29: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Aanst hebben we nog het slotstik en een reportage over een jongen die het onderwijs is naar het Caribisch gebied. En nou eerst... Het waar met Jan Jonkman.
30: Ja, Simone, goeiemiddag.
0: Ik zei, hoe staan we ervoor? Is het droog of ruint het?
30: Het wordt steeds droger. We hebben vanmiddag nog wel een spatje ruim, maar dat lukt heel geleidelijk om naar het zuiden te voet. Als we dan een jong zeggen tijdens de betanking, dan is het droog. En dan denk ik dat we nog wel even een glimp zin krijgen kunnen. Maar in matige dat krachtige nat eerste wind is het dan zo'n 12 graden. Jong, letter, hebben we wat meer opklaringen in de jong en in de nacht. En maar in matige nat eerste wind liggen de temperaturen vannacht zo om de 8 tot 9 graden heen.
0: En dan de dag van mooi, Jan, bevrijdingsdag.
30: Dat lijkt het zo goed als droog te bloemen. We zitten morgen nog steeds wel in een maatregelijke streming, wat inhoudt dat de temperatuur die bloeien wat achter. Maar we hebben vooral in de maand nog een soort bewolking. In de midden krijgt de zin wat meer komers. Maar dat is wat onder temperatuur. Ja, die lid het even stiekje zou wel zijn. Zo'n 12 graden per waterland, 13, 14 graden meer de provincie. Nou, wol zit er dan in de midden een matige tot krachtige noordeerste wind. Een fjouwer, maar uitzitters, 5, 6, ja. Die maken het vooral op rond, dan maken het hier wel een stukje kouder. Ja, wat de zin erbij is, ja, die kan dan nog wel een graadje goed maken. Maar de jas kan morgen wel mee, denk ik, naar de bevrijdingsfeesten boeten door. In de nacht bloot het ik droog, dan klettert het bij wat op. Hebben we temperaturen om de zon tot 8 graden.
0: En dan de dagen daarna, geven we wat omheen in temperatuur of bloot het wat koel?
30: Nou, we gaan eerst nog even naar beneden. Dat zullen we wensen, want dan komt er echt in die koude nat eerlijke streming te zitten. Het bloed en dan wordt droog. Maar ja, maar die koude wind hebben dan temperaturen van zo'n 10 graden op een waadeiland. Dat is dan 12, 13 graden meer de provincie. En dan tongens, je zit er nog steeds in die nat eerlijke streming. Maar dan valt de wind al voor een groot paard voet. Even wat meer rondte voor de zinnen. En dan is het dan zo'n 14, 15 graden. Of dan een vreedsjongen, dan gaat de wind wat meer om naar het zuidoosten. Ze komt bij wat warmer lucht. Kant op. Het bloed droog, de herafwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperaturen van zo'n 16, 17 graden. Nou ja, zag hier vetsjet, maar dit vochtige waar worden de slakken in de tuin. Ik sta er gewoon weer wekker.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, en van slakken naar je hoen, dat is net zo'n grote stap. Wij hebben wat betocht voor de slotplaats. Daar mag je hem even op losgaan. Hoeneigenaren in Livorno, Italië is dat, die riskeren een boete van €500 als ze de pis van haar hoen net oprijden. De burgemeester van de Italiaanse havenstad heeft het besluit namen omdat er hield iets meer kritiek van de lokale bevolking kwam over die smorige stjonkurine daar op de stritten. Nou weten wij natuurlijk al dat wij al een van die prullenbakjes hebben, maar van die rede poetsjes, daar de poep van de hoen in mat. Maar daar in Italië is er nog een stap verder. En daar is het dan verplicht dat mensen die met de hoen ontkuieren in binnen een flesje water hebben bij haar hebben of skimmakspray om die stoepende bankjes, de chillen van auto's of wat ik maar onderpissen wordt, omdat skin te maaien. Nou, dat is voor u de reden om Jim te vregen wat jij tenno als plaat bij. Lid het me weten 06 20 499 99 of stuur dienstgestje naar de app van Omroep Friesland.

0: Omroep Friesland.
1: Is alles wat er speelt.
0: Het nijs.
1: Sport. Het actuele verkeer.
0: Maar ik de beste muziek uit Friesland.
2: Juist
0: hier. 92.12.
3: Een eindje lopen van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroeg.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, wie dat? My Are You With Me? Daarvoor hebben we Pieter Wilkens.
2: Onderwijs.
3: My Simone Scheffer.
1: Een jellier op een grut zielskip naar het Caribisch gebied. En waarom? Het is een dream van de 14-jarige Jamie uit Drachten. Maar om het van elkaar te krijgen, moet hij eerst 30.000 euro samelen. Een van de acties om het geld op te helpen is een kano-oversterdentocht. Joost zet hij uiteindelijk met de laatste etappe. Van Bedaard naar Ljouwert.
4: Jamie Manja, nou in een liter bootje en doe dus dit al jaar om uiteindelijk op een hele grote boot te belanden. Hè? Wat is precies die doel?
5: Nou, mijn doel is dus School at Sea. En met School at Sea varen op een zeilboot van 50 meter lang met 37 jongeren in een half jaar vanaf Nederland helemaal naar het Caribisch gebied en weer terug.
4: En waarom was dat zo graag?
5: Nou, omdat het gewoon echt een hele bijzondere reis is waar ik ook gewoon heel veel buiten mijn comfortzone ga leren. En het is gewoon heel bijzonder.
4: Wat denk je als de lering is bijvoorbeeld?
5: Nou, sowieso heel veel zelfstandigheid. Want het schoolwerk wat we aan boord moeten gaan maken, dat moeten we zelf doen. Het samenwerken ook, want we moeten natuurlijk wel het schip een half jaar kunnen besturen met z'n allen en zeilen. Maar ook leiderschap, want nou, we moeten dus dat schip zeilen.
4: En dan ben je 14 hier en dan ben je een jel hier van huis. Dat leek me best wel een onderneming. Hoe is dat van die?
5: Nou, het is inderdaad heel erg lang weg. Maar wat ik ervoor terugkrijg is enorm. Dat is echt fantastisch. Nou ja, dat halve jaar, dat is heel veel waard.
4: Okay. En daarvoor ben je dus nu eigenlijk heel Friesland wat om kanoën.
5: Ja,
4: hoe gaat het dan nota?
5: Nou, het gaat eigenlijk weer goed. Het gaat fantastisch. Ik heb eigenlijk nog geen spierpijn, dus dat is heel fijn.
4: En toen had je je 16 een kano en daar binnen al je namen opgeschreven. Wat betekenen die namen?
5: Nou, die namen, dat zijn alle namen van de sponsors. Dat zijn alle mensen die een kilometer, een stad of een hele tocht hebben gekocht.
4: En maar dat sponsorgeld was dus die School at Sea bekostig. Hoeveel had je nodig en hoeveel had je al ophellen?
5: Nou, ik heb 30.000 euro nodig. En nou ja, met de tocht zelf, met mijn LFT kanotocht, heb ik 3.500 bij elkaar gekregen. En ik heb nu in totaal tussen de 11.000 en 12.000 euro bij elkaar.
6: Zet hem op, hè?
7: Nou, zet hem op!
8: Nou, het laatste stukje, doe maar.
4: Arjen van der Meer, Steve Hyde van Jamie. Hoe reed het voor hem als ouders, dit hele avontuur van hem?
9: Ja, het is inderdaad een heel avontuur. Het is fantastisch. Het begint maar aan, zat er wekker wordt en ik heb er jongens mee bed. Het zit in alles. In alles denkt er van, kan ik hier nog wat mee? Kan ik daar nog wat mee? Vol mijn ideeën. Dus het komt elke dag weer om. Het is geweldig.
4: En als er dan aan een jelle hier voort is, hoe is dat van je als ouders?
9: Nou, daar hebben we wel even een voorstelling van maken. We hebben wel zijn van, dan zal ik wel eens even stil wijzen en rustig. En ja, er is ook relatief weinig contact. Want ik leer dat er, door even nu te horen, in je kriene week er een mail stuurt of zo. Telefoon is net on board. Dus ja, dan wordt het wel stil.
4: We zijn een aankikken, denk ik.
9: Ek? Ja, aankikken, ja. Ja, ik ben er al meer bij, dus die krijg dan ook weer wat aandacht.
4: En je zei het al, het zit echt in hem, dat avontuur. Kun je dat eens beschrijven? Wat droogt hem?
9: Ja, dit is de hoesmaat erop van, zijn we even voort, dan had er in een holle van, we kunnen wel naar Amsterdam, we kunnen wel even naar de bergen, we kunnen wel even, hij vindt alles leuk. Er is niks wat hem tien had of hij is nergens bang voor. Dus hij is altijd enthousiast en hij rent ik altijd voorop. Dus ja, vol vuur, vol energie altijd.
4: En je hoort de laatste etappe in dat ik reed voor een feestje, Fiona?
9: Ah ja, we hadden extra kano's in het water. En zijn broer kan mij even mee varen nog, het laatste stukje. En dan komen we, als het goed is, met z'n vieren naar de finish. Nou, daar worden we natuurlijk een beetje een welkomstcomité, waar we daar organiseren. Wat er zelf net weet is dat ik een taartje ga. Dus zo, even wat lekkers. Nou ja, en dan
4: Het zou wel wel kunnen wezen na zo'n lange tocht, een taartje.
9: Ja, nou, sowieso altijd een keer er wel in. Ja? Dus ja, protopasta en ja, goed eten. Ja. Ja, hartstikke leuk.
10: Jamie!
11: Dag Jamie!
12: Dag Jamie!
13: Ja!

0: good old Fats Domino, Blueberry Hill. Het slotstuk van
1: Onderwijs.
0: Ik vroeg hem naar een suggestie over het verhaal van Livorno, die Italiaanse stad, dat je een boete betelling matte als je hoen pissen en je het net opredde. Nou, er kwamen een heel soort suggesties binnen. Perik die dezelfde ideeën hier, bigliks het noemer van de hoenenkop. De herder en de wetterhoen kwamen onder oren van Janneke Mulder. Vierders kwam ik nog binnen Lobo, me and you, Lobo, my me and you and a dog named Boo. Hier kan ik nou zijn? Nee. De lik op stik. Dat komt ik een paar keer binnen. Maar dat gaat net hoe een hoen, hè? Dat gaat gewoon hoe iemand die op een videofiets zit en zelf in de BMW ompisset. Dus dat gaat eigenlijk net op hier. I Love My Dog van Cat Stevens is Gerrit die dat meldt. Dogs van Pink Floyd wordt nog als suggestie doen. Maar uiteindelijk kiezen wij voor dat wat wij in de studio toch de meest toepasselijke vinden. En dat is onvrege trog Henk. En dan mag ik even verder zien. Petra, die zei dat ik. En er weer nog een. Maar nou, die kan ik even net vinden. Maar dat is het noemer Who Let the Dogs Out van Bahamen. Is het leuk? Ja. Dat noemer, daar geven we de uit in deze onderwijs. En dat we dat binnen Jitsala de Vries, Boente de Bruin en ik, en wij alle treien, wens je hem een hele mooie junta. Maar viert net. Het slotstuk van
1: Onderwijs.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: 6 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het om een ongeluk gaat. Volgens persbureau Reuters zijn er zeker 2 doden en raakten 8 mensen gewond. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. 3 daarvan zouden zijn neergehaald en de 4e verdween in zee. Iran heeft niet op de beschuldiging gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserij is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken daar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen bij een hackaanval op onderwijssoftware Canvas. Dat bevestigt het Amerikaanse moederbedrijf Instructure. Ook Nederlandse universiteiten en hbo's gebruikten die software en zijn dus mogelijk geraakt. Het gaat onder meer om namen, studentnummers en e-mailadressen die buiten zijn gemaakt. Volgens Instructure zijn er geen wachtwoorden, geboortedata, identiteitsbewijzen of bankgegevens gestolen. Hackersgroep Shiny Hunters claimt de hack. Zij zaten ook achter die grote aanval op telecomprovider Odido. Het klimaatpanel van de VN stopt met de extreme scenario's voor de opwarming van de aarde. In die somberste scenario's werd gekeken naar een opwarming van 4 tot 6 graden in het jaar 2100. Afgelopen jaren kwam daar steeds meer kritiek op, omdat het onrealistisch zou zijn. In de oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er namelijk niks zou gebeuren op het gebied van klimaatbeleid. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om die drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren en zo'n 20 mensen zijn opgepakt. En op Schiphol zijn vorige week 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een van de toiletten bij de vertrekhal. Het gaat om een beschermde diersoort. De douane denkt dat iemand die kikkers mee wilde smokkelen naar het buitenland. Het weer dan. Ook vanavond kans op een paar flinke buien, mogelijk met onweer en hagel. Temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Elders blijft het droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
17: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Lees slim. Spoticar.nl.
0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
24: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Noordwien.
27: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze moment, Janne. Ja, ja, mooi dat je erbij bent, ontzettend hoeren, beurden we met een heel soort muziek en een vooruitblik op morgen. Wij gaan morgen een keer weer een feestje bouwen met het Bevrijdingsfestival. Eigen podium, Noorderwien, voor de Vissers Dwingen. En ik dacht er maar even wat muziek van draaien, zodat je in ieder geval weet wat je verwacht je kennen. Dat Hazes, we hebben er mij een hele toffe opname van de scene en het zit van de ploeg. Ik zei het morgen op het Bevrijdingsfestival. En je hebt mij een mooie Radio 2 opname. Iedereen is van de wereld. En wat morgen op het Bevrijdingsfestival zit, is dan wel de ontdekking van dit jaar. Maite Veenstra. De EP is uit. En die hit Hemel Jippen.

Kids op het Bevrijdingsfestival. En ja, wat beetje de ontdekking van dit hier. Maite Maite Veestra en de P-Heat Himmel Iepen. We blijven haar volgen. En ja, nieuwsgierig over wat ze morgen dwaangiet op dat festival. Dat kijk ik zeggen van Isabel van Gelder. Ja, u talenten, hè? Jonge talenten. Lekker als Maite. En dan komt ze goed bij deze dame. Ze komt uit Amsterdam bij. En ze ja, maakt de product furore in het boetloon intussen. En hier eigenlijk mij toch wel wat een radiohit zit hier. Feel Again. Isabel van Gelder, morgen live. Op het Bevrijdingsfestival.

Late Stage, Moon, Isabel van Gelder. Die heeft hier aan mij toch wel een aardig radiohitje. Feel Again. Jong talent, komt uit Amsterdam. Maar intussen, ja, internationaal. Ik aardig gewoon het troprekken. En ja, geweldige stem. Goeie bent er omheen. Nou, dan krijg je dit. Ja, nou ja, dit. Ja, dit. Zeewolf, Moon, Noorderwien Podium. Ja, komt erbij. Te vertrouwen zijn.

Biverder en ik zou zeggen, kom al om 12 uur, ik geef het feestje los. Meid in mij, Graaf Landgraaf, draai waar ze nog even van. Maar eerst maar even een van mijn favoriete bandje, Friesland. Bounce of Grace, prachtig album, mooi nummer, Seawolf.

Zou me net verbazen dat ze dit noemer mogelijk nog even doen. Seawolf. Al wat, is kies moeilijk voor deze band natuurlijk. Met lange noemers vaak. Dus ik ben wel helemaal uit wat ze het uiteindelijk van kiezen in die 30 minuten die ze krijgen. Ja, dat hoort net hoor. Maar goed, zo is het spelletje morgen. Het door het podium van de WSS Dwinger. Vanaf 12 uur. En ongetwijfeld nogmaals bij Bounce of Grace. Nou, en dan jouw wijze het programma. Krijgen we even een soort sfeerbrekker van alle gitaargeweld. Geef even naar de volk van de Green of Orden. Jullie hebben met deze. Hoe het boetend.

Ik hoop geen deze over het bevrijdingsfestival morgen. Zeker wel dat de Griene Wolf erbij binnen. En ze had je wel over de dieren, maar dan over het Boetenveld. Nou, leven tijd maar even litten dan. Dan kunnen wij het feestje bouwen morgen. In ieder geval, bloed het droeg, zet als dit. En we zitten mooi uit te wien. Dus wees meer als welkom. Vanaf 12 uur, wij onderhoren deze band. Las Bandidas, de Rock Chicas.

0: welbespraakt en een geweldige band ik nog. Las Bandidas. De Friese rock chicas. En ja, dit nummer je hebt er toch moeilijk bij. Op het Noorderwienpodium. Het broest. Tussen twee zijs, jongens. Wees erbij. Kom erbij, gezellig. Mij asbest. Ja, toffe band. En die ontwikkelen hun geweldig. Je hebt mij grijs.
1: Ik doe op mijn best. Vaak net niet genoeg. Dat weet ik best.

Niks wat me verkeerd ligt. Ik zat vol goede moed.

Yo! Asbest. Met z'n vrouwen bezig tussen en hier maar gruis. Ja, Norwie Live. Bevrijdingsfestival. Mooi beetje van 12-6. Onder oren met deze. Graaf, landgraaf. Zij hier in de tent. Ja, je moet nog iets doen. Ja, speel je. Mooi, blender.

langer in, ja, graaf, landgraaf. Het is ook Laurens, hij komt van origine uit Limburg, maar is land in Friesland, doet hij hartstikke goed. Ze nou nog solo op een paard en in dit geval met de band. En met die band zit hij morgen gewoon te spelen. Je moet nog iets doen. Aansluiten morgen, de man die al heel lang spelen en ook hier de hasses alles op een kop zetten. Jet is er en...

Morgen, sluiters, bij het Noordwindfeestje. Bij de Wissers de Winger op het Bevrijdingsfestival. We blieft of we erbij binnen in ieder geval. Wees op tijd, 12 uur, geef we los. Bloed namelijk droeg. En het feestje gaat echt in de 5e verstelling los met Graaf Landgraaf. Dan Asbest in the House. Zeewolf. De Volk van de Gnieende Woorden. Las Bandidas. En uiteindelijk dus nogmaals, Jit Ize. Best meer is welkom. Het is vrij toegankelijk. We vreden er helemaal niks voor. Ja, een beetje een goed humeur en goede muziek. Ja, dan regelen wij wel. Goed, dan gaan wij nog even naar een optreden van Christ in Concrete. Spelen dit weekend in Duna in Drachten voor de plaatpresentatie Valhalla. En we gaan ze in de studio. Nogmaals, als het morgen wat anders hast, is altijd nog naar Duna deze dagen. Want nogmaals, Christ in Concrete zal daar live optreden. En daar komen nog volle meer dingen bij. Net stenen maar erin. En wij treffen die morgen. Liauwet, Wissers Dwinger. Hoi!

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
4: europakinderhulp.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
12: Fjouwerend Twijnter Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
14: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
13: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

te vergeefs mijn boer aan, heb een slaapplaats gezocht.

0: Miljoen. Fruit presentatie Nieuw Jout van Hette, welkom bij de jaarlijkse derde betinking op radio en op televisie door wel live verslag van het traditionele barn dat hier plak financieel. Ja, rondom in Friesland werd er vanzelf stil zien bij alle mensen die in de Tweede Wereldoorlog en de vredesmissies na die tijd het leven lieten. Wij winnen hier niet als altijd bij de provinciale derde betinking. Om 8 uur, dan ben we 12 minuten stil. Daarna is heel burgemeester Buma van Jout zijn betinkingsreden horen. De weer crossline. In de koepel speelt het brassband Hosanna. Dat is ik gebroekelijk bij deze betinking. En vanachter hebben we nog toneel. We hebben een bennenkoor en we hebben ik nog een doensoptreden. En we hebben een nieuwe presentator hier in de presentatuur die de meesten hier van het welkom hieten zul. Ik vind hier ondacht voor Niels van Maurik.
1: Tige welkom, alle keer. Hier in de Prinsentuin in Ljouwert. Bij de provinciale derde betinking in Friesland. Juurt 81 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei 2026 herdenken wij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en vredesmissies zijn omgekomen. In de muziekkoepel speelt de brassband Hosanna onder leiding van Jeroen Oosterwijk. De muziek geeft uitdrukking aan het gevoel van bekommering, bedreiging en ook van hoop in deze tijd. De lopers van atletiekvereniging Leonidas staan klaar om het bevrijdingsvuur in estafette uit Wageningen te halen en zullen om 8:15 vertrekken. De erewacht wordt verzorgd door het 44e Panzerinfanteriebataljon Prins Johan Willem Friso. Omroep Friesland registreert deze provinciale herdenking en Erik Enema zal met verschillende deelnemers van de optredens in gesprek gaan. Deze herdenking start met een bijdrage van de jeugd. Het zingkoor is een gelegenheidskoor, samengesteld uit jongeren en kinderen uit de gemeente Leeuwarden. Onder leiding van dirigent Christel Schoonbeek zingen zij 2 nummers. Lichtje branden van Suzanne en Freek en Imagine van John Lennon. Deze nummers laten 2 kanten van 4 mei zien. Lichtje branden staat voor herinneren. Het kleine licht dat we brandend houden voor wie er niet meer zijn. En Imagine voor vooruitkijken. Het verlangen van een wereld zonder oorlog en verdeeldheid. Jade Prins en Femke Etema van Pieter Jelles Impuls voeren in de koepel een toneelstuk op. Een dansgroep van Move Up Dance Studio voert een aangrijpende dans uit op muziek van Tom O'Dell, Another Love. Over het verlies en de machteloze strijd om iemand te willen redden. De choreografie is van Marit. Maar nu eerst het kinderkoor met lichtje branden.

0: Ja, dit was prachtig. Het gaat spontaan rondzingen. Zo mooi was het, inderdaad. Dit is een samengesteld koor. Vandaag voor het eerst gerepeteerd, geloof ik.
1: Vandaag voor het eerst met elkaar gerepeteerd, ja. De kinderen los, volwassenen los, maar vandaag voor het eerst samen. Ja.
0: Lauren, jij hebt meegezongen. Hoe vond je het?
2: Ik vond het heel erg leuk.
0: Ja. Vond je het liedje ook mooi?
2: Ja.
0: En het is van wie is het papier?
2: Suzanne en Freek.
0: Ben je ook fan van ze?
2: Ja.
0: Nou, nu wel, hè?
2: Ja, eerst ook al.
0: Oh, daarvoor ook al. Ja, ja. Hey, hoe is dit zo ontstaan, dit koor? Dit samengesteld ad hoc spontane koor?
1: Nou, de dames hierachter die vormen al mijn popkoor Leeuwarden. En ik kreeg eigenlijk de vraag of ik wilde bijdragen aan verjonging hier op de herdenking. Nou, dan moet je bij de kinderen zijn.
0: Ja. En dat is ook de reden vanwege die verjonging dat je ja hebt gezegd?
1: Zeker, ja. Dat is heel belangrijk. Ja, mijn opa en oma hebben de oorlog ook niet meegemaakt. En ja, hun opa en oma natuurlijk al helemaal niet.
0: Nee, dat hopen we ook zo te houden.
1: Dat hopen we zeker zo te houden. Maar we moeten niet vergeten.
0: Nee, sowieso. Hey, straks nog een liedje, hè?
1: Zeker, Imagine van John Lennon.
0: Ja. En dan kan ik al een beetje verklappen dat het tweetalig is.
1: Ja, Nederlands en Engels. Ja,
0: spannend. Nou, ga je even klaarmaken. Even diep ademhalen. Het ging hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd hoe het volgende liedje gaat. Hier hebben wij intussen naar hele oude klanken, maar net minder mooi, van brassband Hosanna.

0: Ja. Brassband Hosanna, Jerst, hier in de koepel van de Prinsentuin. In de oude Sky applaus, ja, dat is mooi. Hartstikke mooi. Het toneel op televisie, dat is nog wel te dwan. Op radio is dat een heel oorverhaal. Maar we misschien even uitlezen wat we nou te zien krijgen. Ik ben twee famkes van Pieter Jelles Impuls. Stel jezelf even voor.
1: Ik ben Jada.
2: En ik ben Femke.
0: En wat zie je maasjes dwan op dit podium?
2: Wij gaan een toneelstuk spelen over een meisje uit de oorlog.
0: Een Joods meisje?
2: Ja, een Joods meisje uit de oorlog. En een Joods meisje van nu.
0: Van 2026. Ja, ja. Jij bent het meisje uit de oorlog.
1: Ja.
0: En jij bent het meisje van 2026. Ja, ja. Wat vertellen jullie elkaar?
2: We weten eigenlijk aan het begin weten we nog niet zoveel wat er...
1: Eigenlijk beseft zij haar op een gegeven moment dat ze blij moet zijn met wat ze nu heeft.
2: Ja.
1: Dat ze vrijheid heeft. Dat eigenlijk echt niet kon wat er toen gebeurde.
2: Ja, dat het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. En dat ze blij mag zijn met dat ze vrij is.
1: Ja.
0: Blij zijn met je vrijheid.
1: Ja.
0: Heb je zelf bedacht, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ik vind het heel knap. Ga lekker staan. Dan ga ik jullie aankondigen. Ga staan waar je moet staan. We hebben vreselijk gerepeteerd natuurlijk. Dus ben ik helemaal niet zenuwachtig. Maar ze doggen dan toch maar eventjes hier. Voor radio en voor televisie en voor de meeste keer in de Prinsentuin. Ja, ik wil je toch even een hartelijk applaus voor VG. Femke Ettema en Jada Prins. APPLAUS.

0: was je dag?
1: Ja, leuk. Ik ben met een paar vriendinnen naar de bioscoop geweest.
0: De bioscoop? Hoe ben je er dan binnengekomen? Zag ze die ster niet?
1: Wat voor ster? Waar heb je het over?
0: Je bent toch Joods? Alle Joden moeten een gele ster dragen, zodat mensen zien dat we minder zijn. Heb je dat dan niet? Durf je dat zomaar?
1: Nee, we zijn allemaal gelijk. We mogen allemaal vrij rondlopen. En wat heeft die ster met de bioscoop te maken?
0: De bioscoop is voor Joden verboden.
1: Waarom zouden we niet naar de bioscoop mogen? Puur en alleen omdat we Joods zijn. Is dat het enige, of mogen we nog meer niet?
0: Nou, eigenlijk mogen we helemaal niks. Volgens de mensen die nu aan de macht zijn, zijn Joden fout. We hebben al geluk als we eventjes frisse lucht mogen halen. Sorry, ik moet nu gaan. De Duitsers komen de straat in.
1: Duitsers? Ik was laatst nog in Duitsland op vakantie. Er is toch niks raars aan? We zijn toch allemaal vrienden?
0: Nou, misschien in jouw tijd. Maar hier, in de jaren 40, is een heel ander verhaal.
1: Dus, alles wat ik nu als vanzelfsprekend zie, dat mag jij helemaal niet?
0: Sorry, ik moet nu echt gaan.
1: Ik mag echt blij zijn dat ik nu vrij ben. En mag gaan en staan waar ik wil. Maar, Het komt echt allemaal goed.
0: Wij wensen voor iedereen
1: vrede,
0: vrijheid
1: en vriendschap.

0: Brassband, Hosanna.
1: Met een warm applaus. Oh my, want die is ook koud. Onder leiding van dirigent Jeroen Oosterwijk. En nou ziet het, het koor dat net in zijn namen het. Het is een samengesteld koor, speciaal voor deze gelegenheid. Ziet onder leiding van Christel Schoonbeek. En zij doggen een hele bijzondere versie van Imagine. U dit eer dat naar het van deze mensen kan bijna weer. Jontje Jensantig van John Lennon.

Ja, we gaan van podium naar podium van de koepel van deze oude prachtige Prinsentuin. Nou, dit is eigenlijk helemaal geen podium, maar dat is het No Wall. Want we krijgen hier, kijk, het bennenkoor natuurlijk gewoon. Maar we krijgen ik dooms, want er is toch sprake van een zekere verneiging. Ja, je mag hier met al je weer omdraaien natuurlijk, omdat het hier nou gebeurt. Ja, dat is best leuk. Televisiemakers zijn natuurlijk net zo volle van mij. Maar het is wel wat er hier ziet er gebeuren. Move Up Dance Studio onder leiding van Marit Leenstra. Marit Leenstra, die hebben een speciale dooms voor deze gelegenheid, voor deze derenbedenking betocht. Goede vieskreun. Op muziek van een noemer van Tom O'Dell. Dit is Another Love.

0: Wees maar wat in neigen.
1: Namens het provinciaal bestuur van Friesland zal de eerste krans gelegd worden door loco-commissaris Abel Kooistra en Roos Meijer.
2: Dit is het moment dat de officiële krans online worden. Zoals de eerst zat Niels van Marluk, de spreekstalmeester in de presentatie, dat onkundige. En de eerste krans wordt online door deputaire Abel Kooistra. Hij is loco-commissaris, dat dateren mij Roos Meijer. Wilhelmus Waardspieler, compleet INSI, dat is eigenlijk een beroep ook bij een dierenbedenking. De teksten waren projecteerd op witte schermen. Ik geloof net dat er al te massaal mooi zong waard.
1: De heer Sybrand Buma, burgemeester van de gemeente Leeuwarden, houdt nu een herdenkingstoespraak.
2: Het is de laatste keer, niks bekend, dat burgemeester Buma als burgemeester van Leeuwarden hier zijn bedenkingsreden op de dierenbedenking Usprekerszil. Niks bekend. Per 1 juli werd hij vicepresident van de Raad van State en bloot op wijnje in Leeuwarden. Dit is burgemeester Buma.
3: We zijn zojuist 2 minuten stil geweest om te herdenken, om letterlijk stil te staan. Stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van de koloniale oorlog in Indonesië. En van alle oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. We kunnen onmogelijk de ontelbare namen noemen. Maar onze gedachten gaan naar hun uit. Naar de soldaten die omkwamen, te land, ter zee of in de lucht. Naar de verzetstrijders die hun verzet met de dood moesten bekopen. De politieke gevangenen die om hun mening of identiteit werden vermoord. De Joden, Sinti en Roma die systematisch werden uitgemoord. Misschien was er wel een familielid van jou bij. Of misschien woon je in of naast een huis waar tot in de oorlog een Joodse familie woonde. Kort geleden werden er stolpersteinen, struikelstenen gelegd hier vlakbij in Transvaal. Kleine steentjes in de straat voor huizen van waaruit de bewoners werden gedeporteerd. Vrijwel altijd om nooit meer terug te komen. Vanavond herdenken we al die slachtoffers. De slachtoffers en de helden van de oorlog. En laten we bij die helden niet alleen denken aan de soldaten die vochten of de mensen in het verzet. Maar laten we ook denken aan de familie en gezinsleden die achterbleven. Hier vlakbij in de hal van Tresor is op dit moment een tentoonstelling te zien over 6 mannen die in het verzet hun leven gaven voor onze vrijheid. Maar het verhaal dat daar wordt verteld gaat niet alleen over hen. Het gaat misschien nog wel meer over de vrouwen die als weduwe achterbleven en als moeder een gezin draaiende moesten houden. De kinderen die verder moesten zonder hun vader, terwijl hun leven soms nog maar net begonnen was. Die moeders, die weduwen, zijn net zo goed helden van het verzet. Ze moesten leven met het grote gemis en tegelijkertijd hun kinderen na de oorlog een toekomst geven. Een van die vrouwen die in die tentoonstelling wordt belicht, verwoordde het op de dag van de bevrijding zo. Ik wil wel een beetje mee blij zijn, maar het is zo moeilijk. Hier in Friesland werd al heel snel begrepen dat die achtergeblevenen steun nodig hadden. En daarom werden meteen na de oorlog de Friese stichtingen 4045 opgericht. Ze verleenden financiële hulp of boden een arm om de schouder. Samen is de pijn immers gemakkelijker te dragen. En die stichtingen bestaan nog steeds. Ook nu de ondersteuning voor die nabestaanden bijna ten einde is, blijven ze bestaan. Om het verhaal van de oorlog door te geven aan volgende generaties. Bijvoorbeeld met die tentoonstelling. En dat is nodig. Het is nodig, want een oorlog werkt generaties door. En dat geldt voor elke oorlog, elk gewapend conflict. Voor de Tweede Wereldoorlog, maar net zo goed voor Oekraïne. Het Midden-Oosten, Soedan. Elke soldaat die sneuvelt, elke burger die omkomt, laat een rouwende familie na. Een partner, kinderen, ouders, broers, zussen. Een hele kring van mensen daaromheen. Vraag het de vluchtelingen in ons midden die wij in Leeuwarden opvangen. Ook zij hebben verliezen geleden. En die verliezen zullen een leven generaties doorwerken. Want elke oorlog laat onherstelbaar leed achter. Een oorlog is dus niet ineens voorbij. Maar een oorlog begint ook niet van de een op de andere dag. Een oorlog komt sluipend dichterbij. In 80 jaar tijd heeft onze nationale veiligheid niet zo lang en van zoveel kanten tegelijk onder druk gestaan, zeiden onze Nederlandse veiligheidsdiensten onlangs. Cyberaanvallen, zeekabels die doorgesneden worden, verkiezingen die via sociale media worden ontregeld. Het is aan de orde van de dag en het gaat ons allemaal aan. En in ons land zien we dat geweld en intimidatie soms niet worden geschuwd om te proberen onwelgevallige, democratisch genomen besluiten onderuit te halen. We zagen het recent nog in Loosdrecht en we zagen het in IJsselstein. En vanochtend bleek dat zelfs ons nationale oorlogsmonument in Amsterdam met rode verf werd beklad. Ik moet dan steeds denken aan dat spotje van Sieren. U heeft het misschien ook wel langs zien komen. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Want vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening. Maar het is ook een opdracht. De opdracht om altijd respect te hebben voor de ander. En uiteindelijk om vooral te zoeken naar wat ons samen bindt. Vannacht wordt in Wageningen weer het licht van het vrijheidsvuur ontstoken. De lopers, die staan hier bij ons. En morgen brengen zij de vrijheidsvlam terug en laten we die hier in Leeuwarden branden. Zojuist hebben we kunnen luisteren naar het kinderkoor dat het lied Lichtje branden liet horen. Een nummer van Suzanne en Freek. Brand een lichtje voor elkaar, dan voelt het donker niet zo zwaar. Vandaag staan we stil bij hen die het hoogste offer gaven voor onze vrijheid. Morgen en alle dagen van het jaar daarna is het aan ons om het licht van de vrijheid door te geven.
2: De bedingingsreden van burgemeester Buma, hij liet het net naaien om stil te zien bij de actualiteit. Het bekladden van het monument op het Dam, daar hier de Farve. En ik de demonstratie, de gewelddadige demonstraties in IJsselstein en in Loosdrecht.
1: Namens de autoriteiten wordt de eerste krans gelegd door burgemeester van de gemeente Leeuwarden, de heer Sybrand Buma, en zijn echtgenote, mevrouw Marijke Buma Geertsma.
2: Ik zei het al, dit is de laatste keer dat Buma als burgemeester van jou het is krans op de derde betinking lezen kent. Dat Jere Machine vrouw, Marijke Geertsma. In juli dan werd hij vicepresident van de Raad van State. Maar hij wilde wel inwennen van jou. Dat had er in elk geval thuis aan. Dat werd op de Aurora hier naar Den Haag.
1: Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Europa of Azië, omdat zij in verzet kwamen, leggen Jelma Dekker en Marco Kalmijn nu een krans namens de Stichting Friesland 1940-1945.
2: Ja, het lezen van die kransen bad bij het monument. In 1954 hier ontbleert Marketrog Auke Hertema, de beeldhouwer. In 1954 werd trouwens het allereerste eer dat er een provinciale.
1: Omdat zij worden uitgesloten, vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, louter om wie zij waren, wordt een krans gelegd door Avital van Sloten en Rachel Schabbing namens de Joodse gemeenschap.
2: Monument trouwens, maar de tekst Wolverboeken, net verslaan, 1940, 1944, kloek verzet, schraagde het ontstelde volk. Ja, verbjustering en verzet. Verbjustering stikken van verdriet. Dat beeld het dit standbeeld uit.
1: Omdat zij het leven verloren door oorlogsgeweld, internering of uitputting, wordt een krans gelegd door Sonny Boelhouwer en Marieke van der Wal namens de Indische en Molukse gemeenschap.
2: Rotte kransen, terug officiële instantie die dan altijd een krans leest op de sederen bedinging. En ze werden onder het monument Dal zetten voor de mensen die het net zo zijn kennen, die het naar de radio harkje.
1: Voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel die in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De krans wordt gelegd door luitenant-kolonel buitendienst de heer Gerard Vrijling en kleindochter Nena Wester en achterkleinzoon Marijn Wester namens de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserveofficieren.
2: Dat is mooi. Drie generaties die hier een krans lezen.

0: In oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De krans wordt gelegd door commandant van het 922e ondersteuningsquadron, majoor Peter de Jong en Dave Kraft van Ermel, squadron sergeant-majoor.
1: Ook bij zijn dierbedenking, Gert Netlinder, het stilsteen bij dingen die in de oorlog het lippen lieten. Maar ik naaide het niet in alle vredesoperaties dat Nederlandse soldaten om Mardien hebben. En dat gebeurt nou.

0: Nu worden er kransen en bloemstukken gelegd door de jeugd van Leeuwarden, organisaties van oorlogsbetrokkenen en door instanties. Namens de jongeren van het Leeuwarden Schoolvereniging, die het herdenkingsmonument in de Prinsentuin hebben geadopteerd, leggen Simin Yem en Gabe Taminga een krans. En de loco en kinderburgemeester Nora Imani Heres en haar vriendin Isi Oldeveldhuis leggen in naam van de kinderen van Leeuwarden nu een bloemstuk.
1: De organisatie van deze bedinging heeft natuurlijk voor keersen om te zeggen dat het wat voor jongen worden kennen. Dat zeggen van mij het Bennekoor, dat zeggen van mij de Doens. Maar Stelling en ik, maar het toneelstuk dat hier op viert waard. En ik het lezen van kransen erop Bern. Daar werd nou echt werk van maken. En dat is eigenlijk natuurlijk wel hartstikke mooi.
0: Bloemstukken en kransen worden nu gelegd door de Bond van Wapenbroeders. Luitenant ter zee, tweede klasse, oudste categorie buitendienst, meester Van der Zanden. En sergeant-majoor buitendienst Van Hees. En de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren. De eerste luitenant de cavalerie buitendienst Johan Robijn. En zijn kleinzoon Jordi Robijn.
1: Maar arme mannenbroeders binnen natuurlijk altijd nog. Strak in het pak. De baret of de pet opgehollen. Wat griezer en wat stramer als ze vroeger weer. Maar ze binnen nog bij. En ze denk ik een roet. Naar rechtsom.
0: De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers en Oorlogs- en Dienstslachtoffers Margreet Moorlach en Henk Moorlach.
1: Henk
0: en namens Politie Friesland Hugo Roosink en Astrid Wassenaar.
1: Het is nog altijd aardig druk in de Prinsentuin, van waar dat net Schenken, van waar dat de radio harkert. De opkomst weer knap, moet ik zeggen. En het is best koud, uiteindelijk.
0: Namens het personeel van Vliegbasis Leeuwarden, Executive Officer, Eerste Luitenant Connie Kingma. En namens COC Friesland. Namens alle regenboogorganisaties in Friesland, Jesse David Marines en Stefan Brekelmans.
1: Ik heb in het taal, als ik het om de organisaties liek op, het lezen van de kransen. Dus vrienden, baden dat individueel, dus per organisatie, wordt ik bijvoorbeeld lang, heel veel mensen die of wollen hoes, of wollen zelf, ik nog blom of een krans lezen. Nou, zo wordt er toch wat inhellen op de tiet, die dat al je toch wat nemen mat. Ik dat is een deal van de, ja, zo'n kees kennen de verneiging.
0: Amnesty International, Hester Huiting en Lena Schustak.

0: en het interbestuurlijk overleg studentenverenigingen Leeuwarden, Nick van Eenennaam en Imre Lambeau.
1: Dat is toch wel even wat, iets wat je dwaalmaten, misschien ook wel oefeningmaten. Het lezen van zijn kranten, Machine Biden, hinnen, rinnen. Witte, weet je, die krans pleertse matten. Daar is ik een protocol voor. Meestal hebben een standaard wet die krans dan opmaat. Dan mag je er even stilsteren. Een groet brengen eventueel. Maar een beetje plechtig natuurlijk.
0: Loosje Friese Trouw, Henk Zuidema, Frank Roosendaal en Maurits Pipping.

0: Loge de Vieze Trouw, de vrijmetselaars. Ik vind het Joris Aansjepaarbudget een kroonslijn tot Treeman.
1: Geachte aanwezigen, zometeen wil ik u van harte uitnodigen voor het défilé. Als eerste wil ik vragen of de lokale commissaris van de provincie Friesland, de burgemeester van de gemeente Leeuwarden en de commandant namens Air Combat Command en alle overige kransleggers het défilé te openen. Vervolgens zal de erewacht nog een krans leggen, waarna het défilé voor iedereen geopend is.
0: Ja, daarmee komt zo'n beetje een eind aan, laten we zeggen, het officiële gedeelte. We zorgen dat ze Abel Koorstra, de deputière en de burgemeester en zijn vrouw, de défilé Iepenie, onder de klanken van de christelijke brassband Hosanna. En daarna ken elk die zelfs een blomstik mijnom het, hier dat ik wil lezen bij het monument.

Nu legt het 44ste Panzerinfanteriebataljon Prins Johan Willem Friso, de erewacht, een krans. Sergeant-majoor De Jong, korporaal 1e klasse Itzinga, korporaal 1e klasse Baljet, soldaat 1e klasse Mens en soldaat 1e klasse Van Manen.

0: graag nodig ik iedereen uit voor het défilé. En geachte aanwezigen, in aansluiting op deze herdenking in de Prinsentuin bent u volgens goede traditie van harte uitgenodigd om het herdenkingsconcert in de Grote of Jacobijnenkerk te volgen. Het concert, verzorgd door de Leeuwarden Bach Vereniging, is een bijzondere uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré onder leiding van dirigente Rianne Meinardi. Het Requiem van Fauré staat bekend om zijn serene, troostende sfeer die de dood niet als oordeel, maar als een vredige rustplaats presenteert. Het concert is na de herdenking in de Prinsentuin een mooi moment van reflectie, bezinning en verbondenheid in verscheidenheid. Vandaag gedenken wij diegenen die voor onze vrijheid het leven lieten. Morgen vieren wij onze vrijheid met Bevrijdingsfestival Friesland. Het thema Vier de Vrijheid is ook hier de rode draad. Het Bevrijdingsfestival staat in het teken van het vieren van vrijheid en het besef dat vrijheid, democratie en de rechtsstaat niet vanzelfsprekend zijn. Het festival begint om 1:15 met het aansteken van het bevrijdingsvuur door verschilmaker en 's werelds eerste vrouwelijke F-16-piloot Manja Blok. Met een muziekprogramma, het Plein van de Vrijheid en het kinderfestival in de Prinsentuin barst het feest in alle toonaarden los voor jong en oud. U bent allen van harte welkom om morgen onze vrijheid uitbundig te vieren bij alle podia door de stad.
1: Zo maken de spreker hier in de Prinsentuin, Niels van Maurik en Arjen Ondisse, provinciale dierenbedenking. En staat besluiten wij EQ's radio en televisie uitzuring. Dit weer de provinciale dierenbedenking 2020. Morgen is het feest en ik nodig jullie van het uit omdat Maite Maite zien inlauwt. Bij het Noorderwindpoorn misschien wel op een wisse dwinger. Hoe dan ik, fijne joen, bedankt voor het zien en graag wat zien.

de muizen de katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En teder gefluister wordt schreeuwen. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen aan. Ze verliezen en masse hun verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Het is oorlog, het staat in de krant.

We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van haar bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouw. En het is al de zoveelste keer. Alleen de kinderen springen touwtje.

zijn. Wie kan er een antwoord op geven? Zou het er toch van die weerwolven zijn die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen

0: Ja. We binden erbij.
1: Bevrijdingsdag, hè?
0: Wat wordt het witte?
1: Nou ja, wat staat er op het Noorderwien podium, Willem?
0: Het is vanochtend minuut 1 is het gas geven met die handen.
1: Concreet.
0: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Green en Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En
0: Vrijheid.
1: En
0: Vrijheid.
1: En.
0: En ja, ze bestellen al 482 toons dier. Jet is er.
2: Ja. Ik wil even hebben.
0: Vrijheid.
3: Ik wil even best een beetje vieren.
4: Ik ben Jaap,

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in
3: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
6: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Nou, al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
5: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

Confierde. Frieson non-stop.

zag je de eredes de straten lange schoon naar het station. Ik stond aan de diep zo dichterbij dat ik dat wolje rekken kon.

kon ik doen. Ik was een kind dat groeit langs de straten stond. Omdat ik Joop

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind je op een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het win, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je had al wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde en nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen hinweisen dat het gegenwärtig nog een gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigkeit.
2: Twee mensen overleefden de aanval niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd toen wel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. Vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt-het-vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt-het-vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen weer droog. Soms wat zon daar ook. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Er is nog een protte onduidelijk hoe de mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip, dat waar Friesen bij om het lippen kwam binnen. Het gaat om een echtpaar uit Houderwijk. De man en vrouw wien bij 69 jaar oud. Haar familie wilde lichaams in alle rest naar Nederland verombrengen. Jitse de Vries, redacteur hier. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Wat zei de familie?
1: Nou ja, eigenlijk precies wat toe zei, is dat zij de lichaams van die man en die vrouw in alle rest thuis brengen willen. En dan ik betinken, dat staat in een verklaring die we kregen van de organisatie namens de familie. Die stiept familieleden in zulke gevallen. En daar staat ook in de prachtige reis die zij met me kon maken. Dit is abrupt afbrutsen. En we kennen nog net bevetje dat we ze missen zullen.
0: Nee. Wat is der bad om boord van dat skip? Is der al meer hoe bekend?
1: Nou ja, we weten dat skip de hondjes drie weken lien vertrokken is. Met zo'n 150 passagiers aan boord. Van een cruise naar onder andere de Zuidpool en ook de Falkland eilanden. Dat skip dat we onderwijs van Argentinië naar Kaap Verde. En toen waren passagiers slim ziek. Gewoon binnen dus verstoorn. Die Nederlandse man van 69 jaar oud is aan boord van het skip verstoorn. Dat we al op half april. Zijn lichaam is toen onland gebracht op het eiland Sint Helena. Dat leidt midden in de Atlantische Oceaan op zo'n 2000 kilometer van de Afrikaanse kust. Nou ja, daarna is zijn vrouw net goed worden. Zij is goed 2 weken letter verstoorn in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. De beide lichamen die zullen letter naar Nederland oerbracht worden. En een Duitse man is ook verstoorn. 2 andere mensen aan boord van het skip die binnen slim ziek worden. En een derde passagier is zo ziek dat hij opname worden moest in het ziekenhuis in Johannesburg. Bij hem is dat hantavirus vastgesteld.
0: Hantavirus, persoonlijk zie ik er nog nooit van yet. Wat is het?
1: Nou ja, dat is een virus dat kan dodelijk wijzen. Maar het is dus alleenig vastgesteld onder nota bij die ene zieke passagier. En dus net bij de dodelijke slachtoffers. Een echt verband tussen de onwijzigheid van dat virus en die ziektes. Ja, dat zit dus nog net vast, maar het wordt nou vol onderzocht. Al binnen specialisten die zeggen dat het virus net heel besmettelijk is. We hebben een intensivist, dat is Marco Goeienbier van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij praat met de NOS over het hantavirus.
2: Ja, de besmetting vindt plaats over het algemeen van ingedroogde uitwerpselen van knaagdieren door ze in te ademen. Dus je kan je voorstellen dat je daar wel een klein beetje je best voor moet doen. Je moet zo'n aerosolvormende handeling doen. Wat we bijvoorbeeld zien in Noord-Europa is dat mensen besmet raken als ze hout gaan verzamelen voor hun sauna en het hout dan naar binnen dragen en inademen. Degene die dat hout niet gaat verzamelen wordt dan niet besmet. Het is dus zeker wel besmettelijk, maar het is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld influenza, noro, SARS-CoV-2, wat binnen zo'n cruiseschip bijvoorbeeld echt makkelijk van mens op mens zou kunnen gaan. Dat het een keer van mens op mens gaat is niet onmogelijk, maar het is zeker niet reden voor paniek.
3: Hoe lang duurt het van besmetting tot ziek worden?
2: Aan het moment dat je het virus inademt tot het moment dat je de eerste klachten krijgt, wisselt enorm per persoon en kan al 7 dagen na het inademen van het virus tot wel bijna 6 weken en gemiddeld gezien is dat zo'n dag of 14.
3: En wat voor symptomen krijg je dan?
2: Ja, eigenlijk zoals elke virale infectie begint met influenza-achtige symptomen. Dus koorts, rillen, niet lekker. Omdat ook de ontstekingseiwitten in je bloed omhoog gaan en daar reageert je lichaam op. Specifiek hierbij zou je dan vooral ook gaan hoesten, kortademig worden. Misschien wat vocht gaan vasthouden.
3: Het is levensgevaarlijk.
2: Het is absoluut. Dus de hantavirussen, zeker ook de hantavirussen in Amerika, die zijn geassocieerd met een hoge kans op overlijden. Mortaliteitscijfers kunnen tot 30-40% zijn. Maar ook in Europa en Azië, de hantavirussen die daar circuleren, die kunnen je echt behoorlijk ziek maken.
3: Nu is er nog veel onduidelijk. Hebben de mensen aan boord reden tot paniek?
2: Nee, kijk. Die wisseling in incubatietijd maakt dat het kan zijn dat er mensen aan boord zijn die nog ziek moeten worden, maar het virus zal wel bij zich dragen. Dat is heel vervelend, want het is natuurlijk een virus met een hele hoge kans van overlijden. Ik denk dat paniek nooit goed is. Dus proberen vooral om rustig te blijven. Ik denk dat de mens-tot-mens transmissie aan boord, of de besmettingen aan boord, dat er misschien besmette knaagdieren aan boord aanwezig zouden zijn, denk dat die kans allemaal echt heel erg minimaal is. Moet goed worden uitgezocht, maar geen reden voor paniek.
3: Wat denkt u nou als u dat nieuws hoort? Want u heeft er natuurlijk veel verstand van. Wat is dan het eerste wat u denkt?
2: Nou, toen ik dit las, was wel het eerste wat ik dacht van, dit is niet je normale uitbraak op een cruiseschip. Want nogmaals, dat zijn virussen die diarree veroorzaken of verkoudheid of longontsteking die makkelijk van mens op mens gaan. Dus ik was wel heel benieuwd waar die mensen dan besmet zouden kunnen zijn. Ik denk nog steeds dat de besmetting buiten een schip op een gezamenlijke excursie of iets met de wisselende incubatietijd de meest logische verklaring is. Maar ja, het wil niet altijd zo zijn dat de meest logische verklaring de uiteindelijke verklaring is. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de uiteindelijke onderzoeken of resultaten die hiervan gepubliceerd worden.
0: Ja, er is dus nog een soort onduidelijkens. Dit weer Marco Goeienbier van het Erasmus MC. Jitse, hoe is de situatie nou aan boord van dat schip eens?
1: Nou ja, aan boord van dat schip bidden nevens de rederij nou nog 149 passagiers uit 23 verschillende landen. En onder haar binnen 13 Nederlanders. 5 daarvan binnen bemanningslid, 8 daarvan passagier. En in Oerlis met de autoriteiten van Kaapverdië en ook de internationale zoensorganisatie WHO binden er nou extra veiligheidsmaatregels troffen. Zieke passagiers die binnen ook in quarantaine pleetst. Online is er een video verschijnt van een Amerikaanse reisblogger. Die is on board van dat skip. En hij rucht het hem in die video op u's. Ja, op die eigenlijk. Hij stoer dit nou juist op de radio. Hij stoer dit nou aast just op televisie. En hij zei, dit is net gewoon een verhaal. Hij zei, dit oerkomt dus echt. Hij zei, wij binnen echte mensen, mijn echte familie. En die familie die wacht het echt op us.
4: What's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives. With people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
1: Ja, de heer zet hem zes en erin om praten onduidelijk. En dat is het moeilijkste. Hij wil duidelijkheid, hij wil hem veilig vielen. En hij wil vooral graag naar hoesta.
0: Het is een ook griezelig nare situatie. Met een virus waar nog net alles duidelijk hoe is. Maar dat grote gevolgen had. Tegendank, Jit.
5: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
6: Dit is de dag voorbij.
0: Een 33-jarige Fries die vertocht werd van het tarieden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia, bleef voor eerst in de cel. Neffens de rechtbank is de verdenking daar slim genoeg voor en boppe dat zou de kans op verhelling wezen. De man werd in januari zo onthouden omdat er 2 bielen hier, maar daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Op de ontekeningen van hem stien de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Nou, de rechtszaak weer dus, Joet. Matthijs van der Wiel van de NOS, weer bij die rechtszaak. Goeiemiddag, Matthijs.
7: Ja, goeie.
0: Goeie. Waar is deze vertochte?
7: Ja, hij is 33, maar hij ziet er ouder uit. Grijs haar, tot in de nek gekamd, een baard. Hij kwam de rechtszaal binnenlopen in een zwart pak. We weten dat hij in Friesland is geboren en dat hij een postadres heeft in Noord-Groningen. Maar dat hij op verschillende plaatsen verblijft, onder meer in hotels. En hij werd in een hotel in Den Haag gearresteerd. En daar was ook de rechtszitting dus ook.
0: Ja, en wat is er duidelijk worden hoe die plan die er hebben zo om die prinsessen wat rond te dwaan?
7: Ja, de vraag tijdens de rechtszaak zal denk ik zijn of hij daar wel concrete plannen voor had. Want zijn advocaat zegt van niet. Hij is ook niet gearresteerd omdat hij bezig was met voorbereidingen. Maar pas nadat hij bij een psychiatrische crisisdienst was opgenomen, toen in januari. En later pas werden die bijlen gevonden. Dat gebeurde dus in dat hotel in Den Haag. En de officier van justitie vertelde hoe dat ging.
8: Een buurman van dat hotel die klaagde over geluidsoverlast. Er zou al een aantal nachten op rij een schreeuwende man op een balkon staan. De nachtportier die gaat dan naar de kamer van meneer en die hoort hem roepen, ik maak ze allemaal af. De nachtportier die belt daarop de politie. Omdat hij op dat moment redelijk normaal overkomt, gaat de politie weer weg. In de loop van de dag gaat de politie terug naar het hotel. Er zijn namelijk zorgen over meneer. Hij blijkt al geruime tijd in politieverhoren waanachtige ideeën te hebben over onder meer de prinsessen Amalia en Alexia. En ook heeft hij in een politieverhoor gezegd dat hij graag het leger in wil om mensen dood te schieten.
7: In verhoor is ook gebleken dat hij dacht dat hij een liefdesrelatie had met Amalia. Hij heeft verklaard dat hij de bijlen had gekocht om met haar te gaan survivalen in bossen in Polen. Ja, en zijn advocaat zegt, ja, dat kan hij wel hebben gezegd. Maar hij was echt helemaal niet van plan iets kwaads aan te richten.
6: cliënt ontkent met klem dat hij het plan had om een aanslag op het leven van Amalia te plegen of dat hij het plan had om Alexia te doden. En daarnaast heeft hij de bijlen die op zijn hotelkamer zijn aangetroffen niet aangeschaft om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren. Hij is het Koningshuis juist erg goed gezind en voelt zich er erg verbonden mee, met name met Amalia. En cliënt geeft uitdrukkelijk aan dat hij geen enkele intentie had om iemand van het Koningshuis aan te vallen of iets aan te doen.
7: En die woorden, Amalia, Alexia, bloedbad, die stonden in een notitieblok. Maar zegt advocaat, het waren allemaal onsamenhangende krabbels en tekeningen, hersenspinsels. Er stond ook nog veel meer. Je moet daar echt niet de aankondiging van een aanslag in lezen.
0: Nee, dat liek het er dus heel bot op dat deze man behoorlijk verward is, of wie. Wat is er bekend over zijn geestelijke toestand?
7: Ja, volgens de deskundigen die hem toen hebben onderzocht was er sprake van een psychotisch toestandsbeeld en van onder meer grootheids- en godsdienstwaan. Hij moest toen dus ook worden opgenomen. Zelf herkent hij zich overigens niet in dat beeld. Nu zit hij in de gevangenis in afwachting van de rechtszaak. En ik vroeg Maaike Kampen van het Openbaar Ministerie waarom het OM hem dan toch echt als een gevaar ziet en wat er dan met zo iemand moet gebeuren.
9: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan, hè, waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het Koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat hij iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
7: Nu is de man verward. Dat was de waarneming van de politie. Dat is ook de waarneming van deskundigen die toen, 3 maanden geleden, hem ook acuut hebben laten opnemen vanwege zijn toestand. Hoort zo'n man dan wel in de gevangenis of moet hij misschien beter in een kliniek worden behandeld?
9: Er spelen vaak van dit soort zaken, hè, die een beetje op de wip zitten tussen het strafrecht of een crisismaatregel bijvoorbeeld. Maar in deze zaak is het wat ons betreft de zaak om dat goed te onderzoeken. Dat is waarom hij nu in voorlopige hechtenis zit en er een rapport wordt verwacht van de psycholoog en de psychiater die daar onderzoek naar gedaan hebben.
7: En de rechter heeft inmiddels besloten dat hij de komende 3 maanden vast blijft zitten. Wel in een penitentiaire inrichting waar psychische zorg aanwezig is.
0: En hoe gaat die zaak dan verder, Matthijs?
7: Ja, over 3 maanden is er dan weer een zitting. Dan zullen de uitkomsten van dat onderzoek door psychiaters en psychologen bekend zijn. Dus meer over zijn toestand. En dat zal dan ook gevolgen hebben waarschijnlijk in de rechtszaak zelf. De vraag, was hij echt iets van plan? En zo ja, was hij daarvoor toerekeningsvatbaar? Maar dat is voor later.
0: Dankjewel, Matthijs van der Wiel, voor het verhaal over deze rechtszaak van die Vries. Die vertocht wordt van het tarieren van een aanslag op de prinses Amalia en Alexia. Dankjewel.
10: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
5: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een beetje rijnwetter, wat vuurwerk, een podium, een protte muziek en duizenden mensen dicht bij elkaar op het oude huis de Tjerkhof in Ljouwt. Binnen de ingrediënten van de huldiging juster van Cambuur. En zijn Cambuur die is dit tak om hier dus weer in de Eredivisie.
4: 10, 9, 8, 7.

0: Kom hier even in de zin, laat je horen!
1: Wacht even, luister. Ik snap hem. Jongens, even kappen. Wij zijn Leeuwarden. Maar laat ons niet gek maken, ik begrijp je. Maar wij gedragen ons als Leeuwarders. Dus bij deze, de burgemeester!
2: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. En ik zeg namens alle Leeuwarders, de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de Eredivisie. Maar ik ben er nog niet, want hiernaast mij staat een coach, maar niet zomaar een coach. Een topcoach, Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten. Maar nu sta je daar. En niet alleen als coach, maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
3: En de jerry dat via Germoumi Wiegelings nou het schild omheen gehouden. Maar het schild staat dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat kan krijgt dat ze promoveert binnen. En dan mogen alle spelers die even een keer omheen gehouden. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou 25 keer weer helder wordt. Want zo volle selectiespelers ben er.
1: Ik heb nog 2 namen te gaan. En daarna gaan we knallen als een man. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog 1 iemand te gaan van de selectie en dat is niet toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwarden. Rots in de branding.

0: Larky moet verlengen. Want het had zelfs de kraaien met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik haal hem sprutsen. Hij zei het. Ik weet het net hoe het komt. Zat nou liek het binnen clubloos. Maar Mark Diemes is een grote favorietje. Hè. Hij is een Ljouwerter. Hik en Tuin. 32 jaar oud. Twee keer promoveerd met de club. In 2013. En nou dus West. Zijn tweede huldiging. Maar hij loopt een beetje in de klins met de club. Want hij wil graag wat langer verlengen als het ene hier wat hem onbeheer is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding? Of tekent hij toch wat er eigenlijk net teken je wil? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit. Nou ik zie een butje naar het publiek daar.
1: Deze thuiswedstrijden waren jullie er. Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan. Maar dit is nog veel fucking mooier, man.
2: Ja jongens. Ben ik nog iemand vergeten of niet? Ben ik nog iemand vergeten of niet? Ben ik nog iemand vergeten? Oh, wacht even. Als ik zeg rots in de branding. Boegbeeld van de club.
3: Hey lieve mensen, allereerst dit seizoen. Echt namens mijn staf, mijn fantastische spelersgroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelofelijke steun, anders was dit nooit, nooit gelukt. Nooit. En dit is even heel serieus, even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer. En wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer drie keer op rij verliezen. Hè? En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Dus laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. Dan gaat alles lukken. En het laatste, dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn.
4: Hoppa.
3: Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor, 4 jaar nog blijven. Al die jaren steun.
2: Thank you. Thank you. Thank you.
5: De dijk voorbij.
6: Jelsem wordt juist op Fjouwermaaien. Twakke stilstien bij de derde bedinking. Voor de jongen is de Likos altijd een kwart tjerkertje eens, maar daarna is 10 minuten stilte bij de zoon oorlogsgreven op het kerkhof. Maar vanmiddag wordt er ook al stilstien met de zoon Vlinders uit Engeland en Australië. Ze krijgen een informatiepaneel met erop het verhaal van Harden Libben en Deer. Verslaggever Jantine Wijndraar is op locatie. Jantine, een goeie middag.
7: Een goeie middag.
6: Ja, hoe zorgt dat paneel er kijkt uit?
7: Ja, het is een grut paneel wat aan de rone van het kerkhof zit. Als je hier bij Jelsum komt, helemaal achter aan het kerkhof, daar liggen de zoon Vlenis begroeven. Voeten dadelijk te herkennen vanzelfs aan die markante witte graafsteen die de Commonwealth War Graves Commission altijd een onloid. En daarnaast zit dan een informatiepaneel. En daar zit eigenlijk het verhaal van het Libben en de Deer van deze zo'n jongens op beschreven. Mooie foto's erbij. Het is een geluk dat ze hier genoeg foto's voen hebben van alle bemanningsleden. Dat is nog eens een uitdaging, want het is vanzelfs meer dan 81 Ierlien dat deze jongens omkaan binnen. Het gaat hier om een crash unionje 42. Vlakbij Jelsum. Het gaat om een bommenwerper, een Halifax bommenwerper die het weer omkaam van Bremen. En het is een hele internationale groep mooie wat op boord wie je. Fjouwer Australiërs en treien Britten. En het is wel mooi, want Joert ben daar dus ik Australische nooibesteden bij. En ik zit naast een echtpeer, Dr. Cheryl Belbin en Chris Head. Mrs. Belbin, it's your great uncle who is buried here in Yeltsin. Is it your first time visiting? Is it your eerste keer dat je binnen?
8: No, I was here 40 years ago as well to visit the site. And it was just the same as it is now. So yeah, it's my second time to Jelsum.
7: Ja, ze is hier 40 jaar lang, ook al als West, dus het is haar tweede keer. What made you decide to revisit this year?
8: One of my father's cousins was contacted by one of the organizing committee. My father's cousin, Victor Belbin, was very prolific at organizing our family tree and kept in contact with people here. And And as a result, he forwarded it to me because he's now 85 and was unable to travel. So we've come to represent the family.
7: Ja, ze binnen een representatie van de familie, want een neef van haar die is heel erg in de genealogie en die doet een soort onderzoek naar stamboom en daar waar het contact mij opnam vanuit Friesland. En nou, ze ben eigenlijk de vertegenwoordiging van de hele familie. What is it like to be here to see everything that's happening? Hoe is het om hier te wezen om te zien wat er al gebeurt? Voor u is nou een orkest te dwaande om in te spelen. What's it like?
8: It's quite I want to say amazing, that's not a very good enough word, to think that there's so much local interest for people that live from so far away. It actually restores my faith in humanity. Yeah.
7: Het docht haar goed om dit alle keer te zien. Het herstelt haar geloof in de menselijkheid, om zo maar te zeggen. Dat Safir bij haar huis waar nog zoveel omdenken jong wordt aan deze jongens. Mr. Head, you're here as well with your wife, of course. And you're doing quite a special thing, because this is not just a visit. You're doing a whole, you're on a bike, I believe. Ze ben hier net samen heen gaan, want ze ben hier op de fiets, loop ik.
4: Yes, that's right. Australia is a long way from Yeltsin, and we were coming here for this commemoration, and we thought, let's take our bicycle. It's a tandem bicycle, so we've ridden from Amsterdam to Yeltsin, and hopefully we're going to ride on after this event to Copenhagen.
7: Ze ben hier op een tandemfiets dus. En ze fietsen uiteindelijk van Amsterdam via Jelsum dus naar Kopenhagen. Want ja, je komt net alleen nog maar voor deze man die te midden naar Jelsum ta. What's your impression? You've visited yesterday. You've had a look at the graves. What was that like?
4: It has been quite emotional. This is not even my relative, except through marriage. And just to see and appreciate the fact that the local people around Yeltsin looking after the graves of our relatives is just fantastic.
7: Wie heel emotioneel, ze winnen je dus juist er al. En dat de lokale mensen hier uit Yeltsin zo goed om de graven denken, dat docht ze een soort. You carry pictures as well. You have photos in hand. What are those pictures?
8: I've just got a couple of photos. They're very old, 40 years old. One is of me behind the graves. Another one is of the crash site. When we were here 40 years ago, we were fortunate enough to visit the farm close to where the blazing crash site was, which was amazing, and the other one's just a close-up of the grave, but they're so faded and old. It was 40 years ago, so yeah.
7: Het was 40 jaar geleden, maar toen hadden ze echt de kans om bij de pleats een bezoek te brengen, werd de bommenwerper uiteindelijk Delft te dus in vlam is hij Delgië. En ja, dit, eigenlijk het hele initiatief is van dwarsbelang Yeltsin Kwajem. Familie uit Australië en ik uit Engeland, hoe mooi is dat voor hem dat hij er binnen?
9: Ah, dat is fantastisch. Dat is het gegeven dat die jonge man jet iets om het leven komt binnen, voor u is vrijheid. En dat neven, nichten, want hij praat goed, hè, omkezezers, dat hij hier nou heen komt vanuit Australië, vanuit Engeland. Ja, dat vinden we geweldig. Daar ben we echt heel grots op.
7: Waarom woon je graag een informatiepaneel?
9: We willen het graag omdat die man, die zo'n man, die leest hier begroeven. Er zit een naam op, er zit een datum op. Maar als je hier komt, dan weet je de geschiedenis net. En dat willen we graag weten. Wat is hier bad? Wanneer had dat west? Wat is er van die man gebeurd? En waar komen ze waar? Dat soort informatie, dat willen we graag weten.
7: En er zijn foto's van alle zo'n. Dat is ik wel bijzonder.
9: Ja, de SWAMF, de stichting die ter onderzoek naar doet, die had geweldig werk die in, omdat al het achterhelling en het is slagen. En want er was hier een foto bij, dat had nog een hele tour west om die te krijgen, maar het is al slagen. Dus het is natuurlijk geweldig dat we al die zo'n foto's van, of de foto's van al die zo'n mannen hebben.
7: Dan wordt het, nou is het een onthulling van Joen, heem ik nog gewoon een betinking, hè?
9: Ja, Joen om zo'n uur, dan is een bijeenkomst in de kerken, van Oorgeend, om de 8 uur, 2 minuten stilte. En dat is ik altijd vanuit alle dwarpen, en dan praat ik hoe Yeltsin Kwajem in Britsum, een heel soort belangstelling voor, er komt een soort mensen op. En daarom is het echt zo mooi dat we nou van de midden die dat paneel onthullen in, dat de mensen die jong komen, dat die er al hier dat zien kennen.
7: Ja, dat zullen we alle keer zien dus. En dat paneel bloot gewoon stien. Dus de meeste niet de komende dagen even op de fiets. Misschien op de tandem. Dat keer samen dat Jerk hier van Australië is. Het is mooi fietsen, Jerk. Dan kun je je del komen helemaal achteraan op het kerkhofje van Yeltsin. Keer dan dat informatiepaneel zien.
6: Verslaggever Jan Tine Wijnenaars, dank u wel.
10: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Ja, dit weekend had Graf Grif mannig boer en tuinleefhaver bliet het rijnwetter verwolken dat op de meeste plakken voel in uw provincie. Maar deze hoeveelheden nemen de droogte van april net waai en dus is het land droeg en vernemen de boeren dat ik. Eerst even over deze kwarte termijn. Goeiemiddag, Sjoerd Hofstee.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Onze specialist. Maaitje, boeren hadden in die zwaar genoeg die droogte?
2: Nou, je Borkin, dat staat heel dicht bij de natuur en dus ook bij de waasomstandigheden. In die zin kist ze dat boeren altijd wel nooit over het waar. En dat het droeg is in het loon, ik al had het op de meeste plakken dus een mooie opfrisser hoorn om het zat te sissen. Ja, dat is wel duidelijk. Hè? Het is nog wat te petit in het hier om te sissen dat het echt te droeg is en dat het daar grote problemen als te kwatten lieden zil. Maar zwaar is er zeker. Ik omdat het nog net per se beruchten binnen dat de komende weken er wel een heel soort wetter vallen zal. Alhoewel we dat vanzelfs net weten en dat zal we zien. Maar ja, boppen dat binnen ik wel hield het meer beruchten dat er letter in het jaar toch wel wat een El Niño effect optreden kan. En dat zo letter in het simmer ik meer droogte bezitten kunnen.
1: Ja, dat wachten we aan. Nou, voor de kwarte termijn is het duidelijk dus spannend wat het waren. Doch de komende weken komt er nog wel ruim wetter. Of de droogte had on. Maar die zware goed die droogte en te wie het waar. Ja, ik denk dan, dat is toch misschien wel van alle tieren. Is het net een beetje een discussie? En ja, in een glaske wetter mooi een beetje zwarm?
2: Ja, voor de kwarte termijn kan dat best zo wijzen. Zelfs als zo is het. Als het de komende dagen, als weken al nog een paar keer knap ruint, ja, dan zullen in de periode daarna net volle boeren en burgers het daarover hebben. Maar er speelt wel meer. Ze een aantal jaren lin van 2018 en 2020 in de treien droegen simmers op mijn rij. En het wetter wat de landbouw doet, broekte. Bij Bijgelijkse Bruin, dat lag echt substantieel heger. Hè? Miljoenen kubus meer waren door ik broekt. En we weten zelfs net exact wanneer, maar dat er weer eens een keer zo'n droeg hier of een peer droeg hier, die komen hoe dan ik weer.
1: Ja.
2: En dan is wel de vraag, van waar is dat wetter?
1: Dat is een vraag, daar heb ik misschien nog net zo vaak hoe uitgedacht. Van waar is het wetter eens?
2: Ja, dat is dus een goede vraag. Hè? Neffens het burgerlijk wetboek had groenwetter, zolang dat het in de groen zit, de status res nullius. En dat betekent zo vol als het is van geen.
1: Oh.
2: En je maakt er dus eens afspraken over maatje. Wie het er rug op en wie mooi dat broeken. En luw mij maar, als het langere tijd droeg is, ja, dan wil Els wel dat eerste rug houden op wat wetter. Bij het oppervlaktewetter dan loopt het iets oors. Daarbij ben wel afspraken versteld. En dat, ja, dat giet erover dat je dus een voorkeursrug hebben. En veiligheid, dat staat dan voorop. En dan mag je bijvoorbeeld denken aan dieken. Hè, die ja, wie het houden werken op een bepaalde wijze. Dat ja, voor dus alles, aller veiligheid. En daarna komen zaken als drinkwetter, recreatie en loonbouw. Maar de rop om hier voor betere en structurelere afspraken te maken, ja, die worden wel heel tijd groter. In die context kist het ek het adviesje van de Raad van de Leefomgeving van Aronne Wieken.
1: Aha, die Raad van de Leefomgeving, die kwam dus verleden week met een advies naar boeten. Werd in pleitje voor een nationale aanpak om de beschikbaarheid van drinkwetter beter te waarborgen. Dat zou nodig zijn omdat de bevolking groeit en troch economische ontwikkeling de vraag hield die het verder groeit. En een aanbod jeder liter als groter wordt. Ja, is ook wat dat boeren en burgers neffens die onder het tinken zetten, Mat?
2: Ja, dat lijkt het mij wel. Het is een uitvloeisel van een discussie die al langer achter de schermen gaande is. En zo nu en dan dus ook naar voren komt, bijgelijks in zijn advies. En de meeste burgers en vaak ook wel een aantal boeren, hè, die lijkt je voldaande wetter als logisch te zien in een loon als Nederland. Nou, dat is misschien ook net zo vreemd, hè, maar al die sletten en marren om je heen. Maar dat, al dat wetter, dat betekent net altijd hetzelfde als voldoende drinkwetter en voldoende wetter voor de loonbouw. Denk alleen nog maar aan de klimaatverandering. En het feit dat we in de winter het wetter maar mondjesmaat beet witte te houden, wilst we in de simmer het broeken matten en dan de verdamping ik vier uur het heest is. En door hegere temperaturen die vaker voorkomen en langere periodes van droogte, ja, dan had dat ik een prot impact.
1: Ja, en wat zullen dan mogelijkheden wijzen om dat meer als ja, om dan meer met betere afspraken te komen? Kun je bij Glix het rijnwetter dat in de winter valt beter vasthouden?
2: Ja, we praten nu over droogte en tekwat no wetter, maar je moet ik net weten dat er ik nog volle vaker stwatboien vaak komen. He? En die kans erop dat dat vaker vaak komt in een nabije toekomst en een langere vooruit de toekomst. Ja, maar kans op wetteroerles, die is er ik zeker. Maar voor beide zaken wordt werken aan ja, buffergebieden en waar het wetter hinnestremen kan bij oerles trot te volle en waar het vasthouden werken kan. Als het weer benutten werken in de nooit bij de natuur en de landbouw. In tijden dus van droogte. Maar wij sokken gebieden dan krijg lizematten. En wat daarvan benutten werken in, ja, dat jouwt vanzelf discussie. Een voorbeeld daarvan hebben de oude Wikingen in Grensland Schenken. Dat hellen zelfs plakken het Nijs. Maar ik al slagt het meer en beter om buffers aan te lezen, ja, dan is de kans op meer en grotere tekwatten in de toekomst bij droogte net voortnaam. En drinkwater, ja, dat is voor zelfs wel essentieel. Om die reden zoek ik net van nu verwijzen als er de komende jaren serieus jongen wordt naar een soort van wetterquotum. En dat bijgelijkste boeren, maar misschien ook wel burgers, het maximaal aantal wetterruchten krijgen om te benutten. Zoals kind van de loonbouw grote gevolgen hebben. En nou ja, het is in mijn eigen in ieder geval net uit te sluiten.
1: Ja, dat is pittig, want dat zou dan betutten kunnen dat boeren net meer samen hadden bruine maaien in droge periodes en dat burgers ook behindings krijgen in het ja, besproeien van harde tuntjes.
2: Ja, samen is dat zin, hè? Maar het kan ook wel meer behoinings op leveren. Bijgelijks een maximum aan wetter dat je broeken mooi per stiks vee op een bedrijf. Of geen zwembad meer in de tuin. Ik neem
1: ja,
2: eens wat.
1: Ja, ik ken het hier in Dobbel.
2: Ik net.
1: Nee. Nou, het is een heel nieuwsgierig verhaal, Sjoerd. En we matten er wat mee de komende jaren, denk ik.
2: Ja, dat zal het zien, hoe ze het zich ontjouwt. Maar er gebeurt wel wat mooi, dat Griff. Maar wat voor regels, dat geven we ouwaarts zien. Maar dat komt in de komende jaren, Griff.
1: Tegen dank voor die verhaal over droogte en de invloed op uw libben.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
4: Bij de huldiging van Cambuur had burgemeester Buma van Ljouwt twee gemeentelijke onderskieringen uitdeeld. De sportpenning van de gemeente is takend aan de spelers, staf en begeleiding van de club vanwege de promotie naar de Eredivisie. En trainer Henk de Jong is ereborger van de stad Ljouwt. De huldiging van Cambuur begon jelwijs de midje en ontlet via het feest in de stad. Het verslagjouwer Andor Faber die weer erbij.
5: Balk, ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen. Remco is een Leeuwarden.
6: Remco is een Leeuwarden. Remco is een Leeuwarden.
7: Dat supporters zo waarderen hoor je niet vaak. Dat is wel echt leuk.
5: Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken?
7: De ene kant heel leuk, de andere kant weet je wat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk. Maar ja, het was wel echt heel leuk.
5: Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Van, nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd?
7: Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat die ook missen. Dus de ene kant heel leuk, de andere kant heel moeilijk inderdaad.
5: En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch? Met de spelersgroep.
7: Ga ik niet mee.
5: Ga je niet mee?
7: Ga ik wel mee. Nee, ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk.
5: Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet verstek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch?
7: Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn verplicht.
5: Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken.
7: Ja.
5: Die is dat uitgaansleven daar?
7: Die gaat zeker mee.
5: Geniet ervan en vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt.
7: Ja, en andersom ook hoor. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
5: De huldiging van Cambuur zit er elk moment op. De opkondiging is dien. Henk de Jong, hoe hard is het daar West?
8: Schitterend, vanaf een moment tijd. Even met hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En we hebben gelokken met waar gelokken. Ik vond die reis hier heel mooi. Maar dit op podium is ongelooflijk.
5: Het voelt me op dat hartstikke een aantal keer in bewust bent naar achter stapt om alles even te oesjen. Om te genieten, om het in je op te nemen.
8: Ja, ik ben bijna 62 hier. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeren, dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou maar even terug, want dan geniet je echt van dit.
5: Wat vind je nou het mooiste op San Miguel?
8: Ah, dat alles mooi, trok van erin, het ging gedonder. Harde kern, ik keurig. Dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van.
5: Wist ik nog ereburger van de gemeente Ljouwert worden? Een mooie bijkomstigheid ik nog op zijn tijd, denk ik.
8: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge dracht naar ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
5: Dit is een moment, was toen in Twatoese tretje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
8: Ja, toen kwam het in één keer uit niks. En nu is het echt een opluchting voor mij dat we dit hier nou. Toen ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nu eindigt het zacht. Was juist zo mooi. Echt mooi.
5: Ja, het eindigt voor mij als haartrainer. De Hassijn, zijn hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje?
8: Ja, dat ben ik al tien circuit. Sinds wij promoveerd zijn, is dit al je van mijn nekken vol. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig, mijn nieuwe stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club.
5: Het emotioneert hij.
8: Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd.
5: Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder?
8: Ja, net, net normaal voor mij, meidje. Net normaal. Net normaal. En, maar dit is mooi dat je hiermee afsluit, meidje.
5: Je als selectie sluit op Ibiza. En ja, in tegenstelling naar de organiseren, dook je stikje voor mij.
8: Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentje. Dan maak ik alle, oh, net een assistentje, bedoel ik in de goede wei. Hè. Ik ben gewoon collega-assistent. En dan maak ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, maak je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden. Geen domme ding, man. Nou, en nu kijk ik lekker een bierje drinken.
5: Geniet ervan, Henk Juwert. En neem het goed in die op.
8: Dankjewel jongen, dit weer de laatste keer. Best van jou hè.
5: Denk ik net.
8: Nee. Lieve jongen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Friske dwarpshoezen dogen er goed aan om te zien of ze een accupakket kunnen om de stroom van zonnepanelen op het dak op te slaan. Dat zei vastzitter Siebe Walinga van het multifunctioneel centrum Het Jo in Orge in Zuidwest-Friesland. Een soort dwarpshoezen in Friesland die meent ze nou nog gebruik van de salderingsregeling. Dat betekent dat ze een vergoeding krijgen kennen voor zonnestroom die ze on het net leveren. Maar die vergoeding houdt eind dit jaar op en dat kan de dwarpshoezen een soort geld kosten. Het Jo in Orge had het probleem voorwest door te investeren in een accupakket en daar had ze geen spiet van. Zei Walinga.
4: We zongen eerst 200 zonnepanelen ervan. Maar we zijn er maar net aan, want die saldering die er houden, die doen we al bekend. Dus we zien dat we daar goede accupakketten en wat minder zonnepanelen. En nou, dus 60 zonnepanelen worden en 25 kilowatt aan opslag. En ja, dat is gewoon fantastisch.
5: Hoe pakt dat uit?
4: Ja, goed. 50% van de stroom komt uit de accu's. Die erin komt eruit, broeken we. En ongeveer 25% broeken we rechtstreeks van de zonnepaneel en 25% halen we nog van het net. Uiteindelijk maar net vol. Dus we zijn van 25% zijn wij onafhankelijk van het net.
5: Minder een hoop dwarpshuizen in Friesland die hadden een jonkelietse zonnepaneel, maar in de regel hadden ze nog geen accupakketten.
4: Nee, dat klopt. De zonnepaneel dat is dan natuurlijk al heel lang. En ja, ik ben geen installateur natuurlijk. Ik weet ook net dat die accu's dan één op die zonnepanelen kennen. Maar de nieuwe zonnepaneel natuurlijk. En, ja, en de accupakketten en de omvormers, ja, dan kan je een prachtig mooi pakket samenstellen. En voor dwarpshuizen natuurlijk super belangrijk.
5: Wat zou je dwarpshuizen adviseren willen die nog met dit probleem zitten? Die binnen benauwd dat ze takken meer, volle meer yield kwijt binnen om energie. Want ja, dan is die salderingsregeling wat.
4: Ja, het is heel lastig om dat even snel even op te pakken. Dat gaat natuurlijk net in het water draaien van we betekenen het, we hellen even wat accu's. Want dat yield is natuurlijk altijd weer een probleem bij de dwarpshuizen. Sommigen het goed, sommigen wat minder. Ja, op dit plan, maatje is natuurlijk altijd super belangrijk. Maar altijd kan, accupakketten. En ja, dat hangt er vanaf wat voor gemeente dat je zit. Maar sure dat er subsidie is. En spreek de gemeente erop aan. En ja, misschien provinciaal dat de provincie ook wat waar kan.
5: Hier yield een beetje als een voorbeeld voor een heel soort dwarpshuizen die dit probleem nog oplossen moeten. Maar nou hadden de meeste dwarpshuizen net de financiële reserve om zoveel yield te investeren in batterijen. Hoe zou dit probleem oplossen worden moeten?
4: Ja, ik heb er wel ideeën bij. Ik vind de gemeente moet sowieso ook een voortrekkersrol in nemen. Want dwarpshuizen is gewoon heel belangrijk voor een dwarp. Vaak speelt er tegenwoordig alles gebeurt. Hè. Dat is het hart van een dwarp. De verenigingen neem alles maar op. Een soort vrijwilligers binnen ik met waan om een dwarpshuis draaiende te houden. Dus dat is ik belangrijk. Ja, ik denk dus gemeente. Maar ik denk dat de provincie daar misschien ik wel een hele grote rol in spelen kan. De gedeputeerde Eke Volkers heeft het wel gaan iconische projecten. Ja, dan denk ik Eke misschien binnen het dwarpshuizen wel een iconisch project. Elk dwarp heeft er dan ik zie willen van. Dus typisch.
5: Dus alle dwarpshuizen, batterijen, dat vind je ook een iconisch project?
4: Absoluut, dat vind ik een iconisch project. Daar moet je de gedeputeerde Friesland op elkaar zetten.
5: Want ja, het alternatief is geen batterij, volle hegere energiekosten. Ja, dan krijg je de dwarpshuizen daar last van in de exploitatie, stel ik mij zo voor.
4: Ja, nee, dat klopt. Het komt elke maand bij me om, die elektriciteitsrekening. En had je daar 400 euro of 400 euro of 200 euro op besparing in elke maand. Ja, dat is op je basis dan misschien gemiddeld wordt 3.000 euro. En dat is natuurlijk heel mooi van dwarpshuizen dat ze dat besparing kennen.
5: Minder nou ik al oren dwarpshuizen dit hier komen te zien moet je met haar.
4: Ja, het komt regelmatig wel eens even niet in omhoog. En die denkt van, hoe heet hem dat? En wat heet hem dan? En hoe heet hem dat dingen? En daar helpen wij ze graag in. Dat doen we zeker graag. Dat ben ik collega's natuurlijk. En zij hun dan, ik zijn eigen pakket jongens gaan verkennen. Mijn zinnenpaneel en daar mooi besparing kennen. Ja, top.
3: Dwarpsburg organiseert op 12 mei een webinar over de gevolgen van het verdienen van de salderingsregelingen voor dwarpshuizen.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat
0: er speelt. Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
6: Met nog 12 wedstrijden te gaan is SC Heerenveen wis van de play-offs om Europees voetbal. Toch een 2-0 overwinning op Volendam. Verslaghouder Rolof de Vries, die praat erover met de trainer van Heerenveen.
7: Zo, Robin Veldman. De doelstelling is gehaald. Play-offs halen?
8: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken dat we thuis willen spelen.
7: Ja. Kijk je nog steeds een beetje naar de vijfde plek? Een beetje hoe het zit?
8: Sparta is nog, moet nog. Hè? Die, dus dat is wel een wedstrijd die belangrijk is. Dus nee, ik ben eigenlijk niet zo bezig met daar. Ik ben bezig met gewoon weer de volgende wedstrijd, NAC Breda. Om die te winnen. Dan heb je Ajax thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Dus als we gewoon realistisch zijn en we stappen met dit vertrouwen het veld op, dan moeten we van beide wedstrijden gewoon een geweldige pot kunnen maken.
7: Ja, dan krijg je nog wel dat bizarre scenario natuurlijk mogelijk dat je met Ajax treft en dan eventueel de play-offs weer. Is dat misschien zelfs ook wel een beetje een scenario waar jij op hoopt?
8: Ja, daar heb ik zo weinig controle op en op hopen. Laat ons hopen op 2 mooie thuisaffiches in het Abel Enstra Stadion. Want als je nu weer het uitpubliek hier ook ziet, hoe het was wel mooi, waren die er nog niet, denk ik. Maar ze kwamen aanlopen en er kwam een Nijedij van de kast kwam erop bij het uit.
7: Ik heb gehoord.
8: Ah, dat was geweldig hoe dat uitpubliek en ook tijdens de wedstrijd hoe ze ons ondersteunen. Dat wil ik graag in een volle Abel Enstra Stadion achter ons hebben.
7: Ja. Je zei natuurlijk vrijdag in het persmoment voor de wedstrijd dat je vindt dat jullie een beetje onderbelicht worden. Dat heb ik natuurlijk zeer serieus genomen. Dus ik ben de cijfers ingedoken. Heerenveen speelt nu 34 seizoenen Eredivisie. Jullie hebben nu 50 punten gehaald. Het beste seizoen ooit was het Champions League seizoen dat ze 68 punten halen. Jullie hebben nu 50, stel dat je geen punten meer pakt. Hoe hoog staan jullie nu dan in die, laten we zeggen, top 34 qua aantal punten aan het einde van het seizoen?
8: Wat een lange vraag.
7: Ja, er was ook een lange inleiding in nodig, want anders kon ik hem niet stellen.
8: Nee, ik heb geen idee waar we dan staan. Ik ben ook niet zo bezig met de historie van aantal punten en Ik
7: neem jouw kritiek natuurlijk serieus. Dus wij als media gaan het dan uitzoeken. Van in hoeverre is dat?
8: Maar jullie kritiek is ook in mootjes geknipt, hè? Dus ik heb ook gezegd, dit is een lekkere positie om in te zitten. Dus het wordt gezegd, we worden onderbelicht. Maar het is ook een heerlijke positie, maar dat lees ik nergens.
7: Maar dat stond gewoon wel in dezelfde zin.
8: Ja, oké, dan heb ik alleen de titels gelezen. Sorry.
7: Nou, laten we... Gedeeld 13e sta je nou nu.
8: Oké. Gedeeld 13e.
7: Ja, als je dus nu geen punten meer pakt. En je kunt, als je nog 6 punten pakt, kun je nog de top 10 inkomen.
8: Okay.
7: Een beetje een stukje historisch besef.
8: Mooi. Ik heb wat huiswerk te doen op het reis.
7: Of zeg je dat zeg maar helemaal niks?
8: Voor nu, ik win er niet van NAC. Dus ik heb er nu niks aan. Dus dat is waar we invloed op hebben. En wat er in de historie gebeurd is volgens mij een hele mooie historie. Maar ik wil ook graag een onderdeel met dit elftal een onderdeel worden van ook een stukje historie.
1: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halven.
0: Dit is de Dijs voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Mijlkoor. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuiri Mai, of Harkje en Sjogmai, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke Hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Of hij ook besmet is met het Hantavirus is niet bekend. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed met zijn auto aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol.
6: Andy Warhol The Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
6: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
13: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Vanochtend liep ik over de Dam. Meerdere mensen waren aan het schrobben en poetsen. Druk in de weer met een hoge drukspuit, alsof hun leven ervan afhing. En het lukte. Het monument was weer helemaal wit. Iedereen keek tevreden toe. Ik ook. Knap werk. En wat zat er vanavond in alle journaals? Toch die rode verf. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Lalla Wijs sprak vanavond bij de dodenherdenking op de Dam over haar vader en de vele tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Roma en Sinti. Zelf ijverde ze jarenlang om die geschiedenis aandacht te laten krijgen tijdens de herdenking. En zometeen is ze hier te gast. Terwijl Rob Jetten in Amsterdam de herdenking bijwoonde, kwamen andere Europese leiders bijeen in Armenië. Waarom in Armenië? Wat is dat voor top? Dat vertelt Kiesja Hekster zo meteen bij Brussel bij Nacht. Poetin is nerveus en heeft zijn persoonlijke beveiliging flink opgeschaald, schijnt, zeggen bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Wat is er aan de hand? Helga Salomon is Ruslanddeskundige en zij denkt mee. Chanel nummer 5 bestaat 105 jaar. Laura Stek van OVT en geurfanaat Frank Bloem vertellen over dat beroemde parfum. Maar eerst het nieuws van...
1: Maandag 4 mei.
3: Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
4: Vandaag zijn we verbonden in de herinnering aan de mensen die ons door oorlog en vervolging ontvallen zijn.
5: Geen helden worden. Geen grote gebaren. Alleen stilte. Vrijheid. Dat zeggen we morgen alsof het vanzelf spreekt. Maar ergens onder de stenen ligt de vraag hoe breekbaar morgen is. En waarom herinneren ook een vorm van zorgen is.
2: Zo klonk het vanavond op de Dam in Amsterdam tijdens de nationale herdenking. Elk jaar weer indrukwekkend.
6: Het doet zeker veel met me. Als ik zo al deze mensen hier zie staan, dan is dat toch wel wat je niet dagelijks meemaakt.
2: De gedachten gaan natuurlijk uit naar oorlogsslachtoffers.
7: Respect tonen naar diegenen die voor jou iets hebben gedaan. Dus dan moet je ook iets terug doen, vind ik.
2: Maar velen staan ook stil bij vrijheid.
8: Omdat het niet vanzelfsprekend is. En het kan zomaar zijn dat er weer geen vrijheid is.
2: Even waren er zorgen voor onrust om 8 uur.
9: Het zou kunnen dat er demonstraties plaatsvinden en dat de rust wordt verstoord.
2: Maar het bleef rustig op een klein protest na. De nationale herdenking was natuurlijk bij het monument op de Dam dat helemaal wit is. Vanochtend was dat even anders.
10: Ik kwam vanaf de Dambrak aangereden en dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Ja, en dan kom je en dan staat allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
2: Het monument was dus flink beklad, uitgerekend op 4 mei.
11: We kunnen ons op allerlei manieren uiten, maar op zo'n dag als vandaag hoeft dat niet.
2: Dat gevoel hebben meer mensen.
12: Op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
2: Ook de burgemeester was geschrokken.
13: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam.
2: Maar dankzij ijverige schoonmakers met hoge drukspuiten kwam het uiteindelijk allemaal goed.
14: Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Renate Kok.
15: Ja, we beginnen met crypto-goksites waarmee je op actuele gebeurtenissen kunt speculeren. Die zijn hier nog altijd in lucht. Volgens het FD bieden de Amerikaanse goksite Kolshi, de cryptobeurs Hyperliquid en beursgrootmacht Interactive Brokers nog altijd van die voorspellingsmarkten aan. En daar gaan miljarden dollars om in de gekste weddenschappen.
2: Zoals keert Jezus dit jaar terug op aarde? Of ontploft er in 2026 een atoombom? Polymarket werd in februari verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit, de KSA, omdat de gokvergunning ontbrak. Maar vergelijkbare sites zijn nog altijd beschikbaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de KSA extra bevoegdheden geven om dit soort illegale gokpraktijken beter aan te pakken.
15: Ja, dan paus Leo de XIV. Die ligt op ramkoers. Het ND, moet ik zeggen, schrijft dat hij een illegale immigrant tot bisschop heeft benoemd. Het gaat om Emilio Mengíbar Ayala, die in 1990 illegaal vanuit El Salvador de VS binnenkwam. Eind vorige week kwam hij als bisschop aan het hoofd te staan van West Virginia, toch de meest Trump-gezinde staat van het land.
2: De timing is opvallend. Uitgerekend donderdag komt de Amerikaanse minister Rubio op privé-audiëntie bij de paus. Die moet daar juist wat plooien gladstrijken na de ruzie met president Trump. De paus heeft onder meer scherpe kritiek op zijn migratiebeleid en ook op de oorlog in Iran.
15: 996. In China staat dat voor 6 dagen per week werken, van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nou, niet zo heel erg raar dat er dan een tegenreactie komt, die van Tangping, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, of het oftewel plat liggen betekent dat. Vooral hoogopgeleide Chinese jongeren die stappen daarmee uit de Red Race, schrijft de Volkskrant.
2: De Chinese autoriteiten zeggen nu dat buitenlandse vijandige krachten jongeren zo proberen te hersenspoelen. In Peking vinden mensen op het terras dat eigenlijk niet zo'n heel gekke gedachte. Ondertussen zijn de online filmpjes van de platliggers wel een grote hit. Maar op het terras weten ze beter. Echte platliggers kunnen niet overleven in China. Video's maken is ook gewoon werk, maar dan als ondernemer.
15: Ja, dan nog even snel voor de notoren vergeters van Moederdag. Komende zondag is het weer zover. Ongeveer de helft van alle Nederlanders zit al met een vrolijk gestrikt cadeautje op de rand van het bed bij moeder. Vaak een haasklus, want, zo zegt een retaildeskundige in de Telegraaf, traditioneel, mannen houden gewoon niet zo van shoppen.
2: Bloemen doen het sowieso altijd goed als last-minute optie. Moederdag is onze belangrijkste verkoopdag, zegt de branche tevreden. Gemiddeld geven we €50 aan moeder uit, maar goedkoper en creatiever kan ook. Wat te denken van de gratis kleurplaten die je zelf kunt printen? Als het allemaal niet genoeg is, kunnen moeders nog altijd hun koffers pakken. Want ook de koffers zijn in de aanbieding, weet de krant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lieke Lee was dat met het liedje Lucky Again. Tijdens de nationale herdenking op de Dam was er dit jaar ook aandacht voor het lot van 500.000 Europese Roma en Sinti tijdens de Holocaust. En dat gebeurde onder meer tijdens de toespraak van Lala Weiss. Die zit nu hier tegenover mijzelf, Sintessa. En zet zich al jaren in voor de rechten van Sinti en Roma. En ook om tijdens die herdenking dat lot onder de aandacht te krijgen. Goedenavond en welkom.
1: Goedenavond, dank je.
0: Ja, 3 uur geleden stond je nog op de Dam, live op televisie. Heel veel kijkers en de koning en de koningin, hoogwaardigheidsbekleders. Lijkt mij een heel spannend moment om daar te staan. Hoe zit je dan nu hier? Hoe voel je je nu?
1: Opgelucht.
0: Dat het achter de rug is?
1: Ja. Ja.

0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Door, ik zeg altijd je vast te bijten en niet meer loslaten tot je het voor elkaar hebt. En dat heeft toch wel een 18 jaar, denk ik.
0: 18 jaar?
1: Ja.
0: Maar waar bestond dat uit? Mensen bellen, brieven schrijven, in gezonde artikelen?
1: Ja, en lobbyen. Veel lobbyen. Veel je gezicht laten zien. Als het over het verleden gaat, over de oorlogsverleden. En dan als een lastige luis in de pelt zitten.
0: Niet opgeven, gewoon doorgaan, terugbellen, nog een keer.
1: Zeker.
0: Ook Dick Schoof zelf gebeld toen hij nog premier was. Al dat soort dingen. Maar je deed het voor je vader, vertelde je.
1: Ja.
0: Want die heeft jou gevraagd, zou je alsjeblieft willen zorgen dat dit nooit vergeten wordt?
1: Ja, ik heb mijn vader beloofd, toen was ik 9 jaar. Van later als ik groot ben, dan zorg ik ervoor dat ik ga jullie verhaal vertellen wat er gebeurd is in de oorlog. En die belofte heb ik ruimschoots waargemaakt.
0: Die heb je ingelost vanavond?
1: Ja, ingelost, ja.
0: Dus je denkt vanavond ook heel erg aan je vader?
1: Ja, best wel, ja.
0: Maar wat kun je vertellen over je vader? Welke rol speelde die oorlog in zijn leven?
1: Ja, mijn vader was zwaar oorlogsgetraumatiseerd. En wat ik al vertelde, van dat we op een rij moesten gaan staan. En dat hij ons leerde hoe we ons moesten verdedigen. En als het nodig was, zelfs gewapend. En
0: hoe oud was jij toen?
1: Toen het begon, denk ik een jaar of 5, 6.
0: Dus op je 5e kreeg je al te horen, je moet klaarstaan om je te verdedigen als ze komen.
1: Ja.
0: En zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en ontepas. En dan riep hij ons en dan moesten we gaan staan. En dan stonden we daar allemaal. En dan vertelde hij van wat we doen moesten als het weer zo ver zou komen. Zelfs een periode geweest dat hij ons wapens gaf.
0: Om je te verdedigen?
1: Ja, mijn vader had een heel wapenarsenaal aangeschaft. Want het zal nooit meer op die manier gebeuren wat in de oorlog gebeurd is. Dat is er als makkerschapen zijn meegenomen, zei hij altijd.
0: Dus jij bent best wel opgegroeid in een heel angstige omgeving.
1: Ja, maar zo heb ik het nooit ervaren. Ik heb dat niet zo ervaren als angstig. Ik heb het meer ervaren als een soort veiligheid. Mocht het zo ver zijn, dan wisten we wat we moesten doen.
0: Dan zijn jullie voorbereid. Dat was juist een veilig gevoel voor jou.
1: Ja.
0: Hoeveel familieleden is jouw vader verloren tijdens de oorlog?
1: Mijn vader 22.
0: 22.
1: Ja, en mijn moeder 24.
0: Dat zijn reusachtige getallen.
1: Ja, zeker.
0: Die geschiedenis is niet heel bekend. Die wordt niet heel vaak verteld, wordt best vaak overgeslagen.
1: Ja.
0: Hoe was de deportatie van Roma en Sinti anders dan die van Joden?
1: 16 mei is de Zigeuneratia plaatsgevonden. En er is geen Duits aan te pas geweest. Het waren allemaal Nederlandse politieagenten. Er ging een telex naar buiten naar alle burgemeesters. Dat ze verplicht mee moesten werken om zigeunerachtige typer opgepakt moesten laten worden. En naar het verzamelkamp Westerbork gebracht. En die razzia is zo nauwkeurig uitgevoerd dat er meer dan 500 mensen waren opgepakt. En naar een selectie in Westerbork zijn de 248 uit mijn hoofd zijn overgebleven. Het merendeel Sinti. En die zijn 3 dagen later naar Auschwitz getransporteerd.
0: Werden zij in Auschwitz ook, net als de andere gevangenen, meteen vermoord?
1: Je had de deportaties als mensen aankwamen in het kamp. Dat ze dan gelijk de gaskamer ingingen. Maar de deportatie vanuit Nederland werden de mensen gevangen gezet in het kamp. Mannen, vrouwen en kinderen samen. Dat is ook iets totaal anders dan bij de Joodse gemeenschap. Daar werden ze gescheiden, mannen en vrouwen en kinderen. En die van ons, die bleven samen.

0: het kamp van de Sinti en Roma. Dat was heel dicht bij het crematorium. Dus de mensen leefden echt onder de as van de doden. En ze hebben alles gehoord en gezien.
1: Ik heb ook gelezen ooit dat juist op Roma en Sinti medische experimenten zijn uitgevoerd.
0: Ja, met name op kleine kinderen.
1: Waarom was dat?
0: Het is zo, Sinti en Roma passen zich altijd aan de situatie waar ze zijn. En zo hebben ze ook altijd overleefd. En hun wouden ook zien of dat lukt als de medische experimenten op de mensen werden uitgevoerd. En hoe we daarop reageerden.
1: Voor de nazi's waren zij statenlozen. En dat was natuurlijk de doorn in het oog.
0: Ja.
1: Zij waren van nationalisme, bloed ontboden. En de Roma en Sinti ontrokken zich daaraan.
0: Ja.
1: Dat is wat ze fataal is geworden.
0: Ja.
1: Hoe heeft jouw vader overleefd?
0: Mijn vader zat ondergedoken met zijn moeder en vier broertjes en zusjes en een neefje. En drie dagen ondergedoken gezeten zonder voedsel. De kinderen kregen honger. Mijn vader was toen al de man in huis, want zijn vader was voor de oorlog gestorven en zijn oudste broer was ziekelijk. En hij ging erop uit om iets te kunnen organiseren. En dat bedoelde hij ermee om voedsel te kunnen stelen. En toen is hij opgepakt geworden. En toen hebben ze hem gemarteld, zodat hij moest vertellen waar mijn oma en de kinderen zaten, had hij niet gedaan. Maar mijn oma heeft drie dagen later zichzelf overgegeven. Want ze zei van zonder Hannes, mijn vader, redden we het niet. En er was één goede politieagent op dat politiebureau. En die gaf mijn oma een donker brood. En bracht ze in de cel van mijn vader. En diezelfde politieagent, die ging met hun mee naar het station in Zutphen. En dan zouden ze naar de trein zou dan komen die hun naar Westerberg bracht. En diezelfde goede politieagent, die zei van, als ik mijn pet afneem, moeten jullie gaan rennen. In wat voor richting dan ook, maar stap niet in de trein die aankomt. En dat hebben ze gedaan.
1: En zo heeft hij overleefd.
0: Ja.
1: Nu vanavond, want het was zijn leven stond in het teken van die oorlog. En zijn vraag aan jou was, zorg dat dit niet vergeten wordt.
0: Ja.
1: En daar heb jij vanavond aan bijgedragen.
0: Ja.
1: Is daarmee voor jou iets van je afgevallen? Een soort missie volbracht? Of begint het hier misschien?
0: Nee, ik heb wel het gevoel dat de cirkel nu rond is. Dat ik mijn belofte heb ingelost. Maar dat wil niet zeggen dat ik klaar ben natuurlijk. Er is nog zoveel te doen.
1: Wat wil je verder nog doen?
0: Dat het vanzelfsprekend wordt dat Sinti en Roma ook herdacht worden en genoemd worden. Want het is nog niet vanzelfsprekend. Vorig jaar, minister-president Schoof, die heeft ons helemaal niet genoemd. Dus hebben we een brief er naartoe geschreven. En toen konden we naar het ministerie komen. En dat heb ik hem ook gezegd. En toen, ik had het gevoel een beetje dat hij zich achter de mensen verschoof die zijn toespraak schrijven. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat is wel heel erg makkelijk.
1: Toch volhouden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je niet laten wegsturen.
0: Ja.
1: En vanavond stond je daar.
0: Ja.
1: Dank je hartelijk, Lala Wijs, dat je wilde vertellen over je vader, over het lot van de Roma en Sinti en over je toespraak vanavond.
0: Dank je wel.
1: Dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
1: In Brussel bij nacht vandaag aandacht voor Armenië. Geen lid van de EU, maar het is wel degelijk een Europees land op het continent gelegen. En vandaag en morgen gastheer van maar liefst twee topontmoetingen. En daar gaan we het over hebben met correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja.
4: Hallo, Pieter.
1: Niet vanuit Armenië, hè?
4: Nee, helaas. Maar gelukkig hebben we wel hele goede bronnen ter plaatse. En wie ook ontbrak is onze premier Jette. Hij was vanwege 4 mei op de Dam en niet in Jerevan, maar verder een heel indrukwekkend gezelschap bij elkaar daar. Bijna 50 staatshoofden en regeringsleiders. Emmanuel Macron van Frankrijk, Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk, de Oekraïense president Zelensky, maar ook voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en NAVO-topman Mark Rutte. Ja, Jerevan was vandaag en morgen ook de place to be.
1: En wat doen ze daar? Want dit heet dan weer de Europese politieke gemeenschap, die was me even ontschoten. Wat is dat?
4: Ja, het is een club waar iedereen welkom is als je land maar op het Europese continent ligt. Hè. De Europese politieke gemeenschap, inderdaad, hierna maar EPG als afkorting. En de leiders van die landen die komen sinds voorjaar 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, 2 keer per jaar bij elkaar. Toen die oorlog begon, was dat zo'n enorme schok dat de Franse president Macron zei, ja, hier moeten we veel breder over praten dan alleen met de EU. Onze veiligheid, daar gaat natuurlijk heel Europa over. Dus daarom ook Keir Starmer in Jerevan, die zit niet meer in de EU. En inmiddels zijn er 8 toppen geweest, onder andere in Praag, Londen, Tirana, nu in Armenië. En er wordt eigenlijk altijd gepraat over veiligheid in Europa, maar ook over onderwerpen als bijvoorbeeld migratie en energie. En verder nog wetenswaardig, er is geen verdrag van deze EPG. Er zijn ook geen conclusies die naar buiten komen. Er is zelfs geen formeel secretariaat. Maar er zijn dus wel regelmatig die toppen.
1: Ja, maar komt er dan eigenlijk wel iets uit? Of is het gewoon leuk elkaar even te zien? Of is dat dan weer te cynisch?
4: Nee, een hele terechte vraag. Hè? Maar krijgen wij dan te horen van diplomaten? Het is ook niet per se de bedoeling dat er iets uitkomt, dat er conclusies getrokken worden. Want die diplomaten die zeggen dan, ja, de bijeenkomst zelf is het resultaat. De familiefoto, dat beeld van iedereen samen, daar gaat het om. Dat straalt eenheid uit. Maar je hoort toch ook wel typeringen die een beetje denigerender zijn of met de nodige skepsis. De EPG heb ik wel eens horen noemen, is eigenlijk een buurtborrel, een familieopstelling, therapiesessie zelfs, een speeddate of een praatclub. En zelf vond ik de term UPO wel mooi, analoog aan de bekende UFO. Maar dan is dit, de EPG, een unidentified political object, een onduidelijk politiek object. En toen ik er nog eens over doorlas, toen zag ik dat is een term die oud-commissievoorzitter Jacques Delors ooit voor de Europese Unie gebruikte. Maar die kun je dus ook rustig nu voor de EPG inzetten.
1: Maar goed, dit zijn allemaal heel druk bezette mensen. Dus als ze dit al 8 keer gedaan hebben, of hoeveel is het, dan voorziet het toch ook wel in een behoefte, neem ik aan.
4: Ja. Klopt, want anders zouden ze natuurlijk niet komen. En wat je dan hoort is dat ze het juist heerlijk vinden om een beetje met de benen op tafel te kunnen praten zonder dat ze iets moeten concluderen. En bij een bijeenkomst in Albanië ben ik een keertje per ongeluk terechtgekomen in het gedeelte dat voor journalisten eigenlijk afgesloten was. En toen snapte ik daarna ook een stuk beter wat nou de charme van deze bijeenkomsten is voor die leiders. Ik zag dat iedereen liep een beetje rond met elkaar te praten of een beetje sigaretten te roken. Ik zag heel relaxed uit eigenlijk. En wat het nou vandaag extra bijzonder maakt, is dat voor het eerst een leider was uitgenodigd van ver buiten Europa. 4000 kilometer zelfs, namelijk de premier van Canada, Mark Carney. Ja, dat is de man die in Davos zo'n furore maakte met zijn toespraak over die middelgrote landen die samen zouden moeten optrekken tegen Trump. En ik zei net, die EPG, die bijeenkomsten, die zijn begonnen toen Poetin Oekraïne binnenviel. Dus ja, je zou kunnen zeggen, die zijn een beetje anti-Poetin. Maar inmiddels gaat het verdacht veel over Trump en wat de Europese reacties op hem zouden moeten zijn. En ja, dus is het misschien ook wel logisch dat ze Carney hadden uitgenodigd. En die zei, voordat de top begon vandaag, wij geloven niet dat we veroordeeld zijn tot een meer transactionele, isolationistische en grove wereld. Nou, lees Trump. Maar bijeenkomsten zoals deze bieden ons een andere weg. En ja, behalve de EPG zie je ook eigenlijk meer van dit soort clubjes ontstaan.
1: Wat voor clubjes bedoel je dan?
4: Nou ja, we hebben het hier wel vaak gehad, bijvoorbeeld over de coalitie van welwillende landen, gelegenheidscoalitie van landen die Oekraïne helpen. Er zit ook een stuk of 50 landen bij elkaar, landen ook ver buiten Europa, Japan of landen in Afrika. Je hebt het JEF, dat bestaat al wat langer, het Joint Expeditionary Force, had je misschien ook nog nooit van gehoord. Een militair samenwerkingsverband waar Nederland in zit met allerlei landen uit Noord- en Oost-Europa. En dan hoor je ook nog steeds dat er stemmen opgaan die zeggen we moeten een soort Europese NAVO-light oprichten met Oekraïne erbij. En wat je merkt is dat al dit soort initiatieven vooral laten zien dat is de worsteling met Trump. Je kan niet alles meer in de NAVO of in de EU bespreken. Die organisaties voldoen gewoon niet meer voor de uitdagingen op het Europese continent.
1: Ja, dan zijn ze bij elkaar dus nu in Jerevan. En je zei al, het gaat heel veel over Trump. Het blijft maar doorgaan met nieuwe maatregelen. Hè? Het was nu weer importheffingen die de EU wil opleggen van 25% in plaats van 15%, waar het dan eerder over ging. Het terugtrekken van duizenden militairen uit Duitsland. Zijn dat dan ook meteen onderwerpen die daar worden besproken?
4: Ja, de actualiteit, dat is altijd fijn om over te praten. Dus we hoorden vandaag de Italiaanse premier Meloni, die werd ernaar gevraagd. Trump dreigt ook haar land met het terughalen van troepen. Nou, ze zei, vind ik geen goed idee, ik ga er niet over. De Franse president Macron, die zei er ook iets over, namelijk dat Europa moet leren leven zonder afhankelijk te zijn van de VS voor defensie. Nou, NAVO-chef Mark Rutte, die zei, Europese leiders hebben de boodschap begrepen. Ze hebben die luid en duidelijk gehoord. En dan doelde hij dat de teleurstelling aan Amerikaanse zijde, zoals hij dat dan formuleert, dat gaat over de terughoudendheid van Europese landen om zich bij die oorlog aan te sluiten. Hij vermeed vandaag verder al te zeer Trump prijzen. En de Britse premier Starmer die trok het allemaal wat breder en die zei we kunnen niet ontkennen dat sommige van de allianties waarop we zijn gaan vertrouwen niet in de staat verkeren waarin we die zouden willen zien. Er is meer spanning binnen die alliantie dan er zou moeten zijn en het is daarom erg belangrijk dat we dit gezamenlijk als landen onder ogen zien.
1: Dat ze dit in Armenië organiseren, is dat, heeft dat een diepere betekenis? Is dat misschien ook een signaal naar Rusland?
4: Toch
1: traditioneel hun invloedssfeer?
4: Klopt, ja. En dat kan je dus zeker wel zien als een stevig politiek signaal richting Moskou om die top daar te houden. Armenië wil zich langer al een paar jaar losmaken van Rusland. Terwijl het is heel afhankelijk, economisch en qua verdediging. Wil juist ook de banden met Europa versterken. Ze wil ook EU-lidmaatschap overwegen zelfs. En morgen, dat is die tweede topontmoeting, dan is er zelfs de eerste EU-Armenië-top. En ja, al dat geflirt van EU met de EU van Armenië, dat is Moskou zeker niet ontgaan. Want Armenië zit ook nog in een economisch samenwerkingsverband met Rusland en het Kremlin. Die ziet eigenlijk deze bijeenkomsten wel als provocaties. Dat vinden ze natuurlijk al gauw. En dan klinkt er dreigende taal van je kan niet van twee walletjes eten. Maar de Europese leiders die laten met hun komst naar Jerevan dus steun zien aan Armenië. En daarnaast, ja, het is ook een buurland van Iran, Armenië. Iran in oorlog met de VS. En ook daarover ging het veel vandaag.
1: Jette kon er niet bij zijn. Die was in Amsterdam met goede redenen. Maar die praten ze dan vast nog wel een keertje bij. Gysia Hekster, dank je hartelijk.

0: Cat Stevens was dat, Matthew and Son, een bericht van CNN. Volgens Europese inlichtingendiensten zou het Kremlin de persoonlijke beveiliging van de Russische president Vladimir Poetin drastisch hebben opgevoerd. Er zou dus een groter gevoel van gevaar zijn rond de Russische president. Helga Salomon is Ruslandkenner. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, waaruit bestaat dat eigenlijk, die opgevoerde beveiliging?
1: Ja, dat is... Kijk, er is een inlichtingendienst in Europa die dit naar buiten brengt. Het Kremlin bevestigt dit natuurlijk niet. Dus volgens deze inlichtingendienst, die zegt, ja, er is een gigantische reeks maatregelen. Je moet je bedenken, Poetin wordt al bewaakt als het meest bewaakt in Rusland. Dat is al draconisch. Nu zeggen ze, het is nog veel erger geworden. Hij zit bijvoorbeeld veel minder in zijn buitenverblijven en vaker in een bunker. Er zijn volledig uitgeruste bunkers waar hij werkt. Maar ook al zijn personeel, tot de kok aan toe, die hebben thuis bewakingscamera's om ze in de gaten te houden. En ze mogen ook niet meer met de trolleybus of andere OV. Ze worden door de beveiligingsdienst van de president gehaald en gebracht. En iedereen die Poetin bezoekt, die moet 2 keer gecontroleerd worden. Nou, dat zijn een aantal van de draconische maatregelen die zijn genoemd.
0: Nou kan dat op 2 dingen wijzen. 1, er is groter gevaar. 2, er is een perceptie van groter gevaar. Dus ofwel Poetin zelf wordt een beetje nerveus, of het gevaar is toegenomen. Durf jij daarop te speculeren?
1: Nou, dat is heel juist uitgedrukt zoals jij dat zegt. Ten eerste is het zo, waarom brengt een Europese inlichtingdienst dit naar buiten? Want die moeten toch dingen geheim houden? Nou, dat doen ze dus in ieder geval los van de inhoud om Poetin als zwak neer te zetten. Nu is het zo dat de bronnen die dit naar buiten hebben gebracht, onder andere CNN en de FT, die zeggen, onze journalisten hebben het gecheckt en het schijnt waar te zijn. Dus er is een perceptie bij Poetin van toenemende angst, van toenemende dreiging. Dat wordt hem verteld door zijn inlichtingendiensten, die ook willen laten zien dat ze belangrijk bezig zijn. Hoe groot die dreiging is, er is ook sprake van een mogelijke coup, weten we niet. Daar is geen informatie over bekend.
0: Maar je zegt een mogelijke coup, want je zou natuurlijk denken, de Oekraïense geheime dienst, die zou hem wel een kopje kleiner willen maken.
1: Ja.
0: En er zijn vast andere buitenlandse diensten, maar dit zou dan duiden op vijanden binnen Rusland.
1: Ja, heel goed, heel goed. Dat is natuurlijk inderdaad de crux dat nu wordt gezegd. Tot nu toe was het Oekraïne en werden deze maatregelen ook helemaal niet ingevoerd. Nu wordt er gezegd, door die inlichtingendienst, het zou misschien uit zijn eigen kring kunnen komen. Een aanslag of een coup. Nou, daarvan krijgt Poetin het echt op zijn heupen, als hij dat gevoel heeft. Want het punt is, Poetin zit klem in die oorlog. Hij komt er niet uit. Het is inderdaad zo dat het gros van de bevolking is die oorlog moe. En de elite ook. Dus Poetin voelt waarschijnlijk zelf ook wel dat hij klem zit. Hij wil geen akkoord sluiten, hij wil niet escaleren. Maar wat hij moet voorkomen is dat hij aangeschoten wild wordt. Poetin was de man die alles onder controle had. En los ervan wat hij precies van waar is, als het waar is en Poetin is zo panisch dat hij al deze maatregelen neemt, dan zet hem dat neer als een zwakke president en dan gebeurt precies wat hij niet wilde, dan wordt hij misschien aangeschoten wild. Hij heeft de boel niet meer onder controle. En dan gaan natuurlijk al die machtsgroeperingen aan zijn stoelpoten zagen. Maar wat de werkelijke dreiging is, weten we niet. We weten wel dat Poetin steeds meer paranoia is. Dat zagen we in de coronaperiode. Toen ging hij steeds meer in isolatie. De tafels waren zo groot waar hij zijn bezoekers aan ontving, dat je een verrekijker nodig had om je partner in de ogen te kijken. En door de coup van Prigozhin in 2023, medio 2023, de Wagner-baas, is die paranoia enorm gegroeid. Dus dat Poetin paranoia is, daar zijn heel veel bronnen het over eens.
0: Dat is niks nieuws, maar je had het over groepen die hem naar het leven staan, die misschien een coup zouden beramen. Er is al eerder gespeculeerd op een mogelijke muiterij vanuit het leger, vanuit defensiekringen. Waar denk jij dan nu aan? Of voor wat voor groepen heb jij het?
1: Nou, er is helemaal niets bekend over een coup of over een aanslag. Maar een feit is wel dat Poetin vastzit in een oorlog waar die niet uitkomt. En dat mensen die oorlog moe zijn. Er is zaterdag de overwinningsdag. En Poetin heeft voor het eerst, sinds hij dat heeft ingevoerd, gezegd: er komt geen materieel. Dus hij is duidelijk bang, zonder dat wij weten of er aanwijzingen zijn. Maar het gevaarlijke is alleen al het in de wereld brengen van dit verhaal. En als mensen dit idee hebben, dan kan het een eigen leven gaan leiden. Want natuurlijk, die elite die moet al 25 jaar na het pijpen van Poetin dansen. Die zitten vast in een oorlog die ze niet brengt. Nu wordt ook nog internet wordt geblokkeerd, ook weer de komende dagen. Dus het is duidelijk dat er grote ontevredenheid is. Er zijn geen concrete aanwijzingen, maar de groeperingen waar het om gaat zijn de geheime dienst aan één kant en het leger aan de andere kant. En dan heb je ook nog eens een keer een economisch blok. En wat we nu zien is dat de geheime dienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst FSB, de bewakingsdienst van de president, die lijken nu heel veel macht naar zich toe te trekken. En de enige die ze kunnen stoppen, denken velen, is het leger. Maar nogmaals, er zijn geen concrete aanwijzingen. Het blijft heel spannend.
0: Het duidt op controleverlies. Maar zelfs in het geval dat er ooit een aanslag op Poetin zou plaatsvinden en hij door een coup zou worden afgezet, dan is het natuurlijk niet gezegd dat er ineens een soort Zweedse sociaaldemocraten macht krijgt.
1: Ja, dat is absoluut koffiedik kijken, maar het is wel zo dat er zoveel onvrede is over die oorlog, dat een volgende leider, zelfs al komt hij uit de eigen kring, die oorlog toch zal beëindigen. Dat is wel de verwachting. Maar het is enorm speculeren. Poetin kan ook gewoon in zijn bed nog doodgaan. Maar je ziet wel, Poetin is, die lijkt die controle, dat idee, hij is de sterke man die de oorlog onder controle heeft. Dat beeld lijkt te verdwijnen. Dus er lijkt toch een soort, hij lijkt iets wankeler te worden.
0: Het is een klein berichtje uitgelekt, maar de duiding is wel controleverlies, paniek. Hij is wel zijn grip op de situatie aan het verliezen.
1: Ja, daar lijkt het op, maar dat is niet per se goed nieuws. Het kan zo zijn dat hij instortte, dat hij het zo doorgaat. Het kan zo zijn dat hij een akkoord sluit. Daar ziet het ook niet naar uit. Dus het kan ook zo zijn dat hij zich wil gaan bewijzen. Dat hij wil laten zien, ik ben nog steeds een sterke man. En dan zou hij moeten gaan escaleren. En daar is die veiligheidsdiensten en misschien ook die militairen zijn daar ook niet helemaal vies van. Dus het wordt een spannende periode de komende maanden.
0: Hij zoekt een uitweg, maar die kan zowel naar voren als naar achter. Helga Salomon, dank je wel voor je speculatie op dit bericht over de beveiliging van Vladimir Poetin. Dank je hartelijk. Ja, het is geen parfum dat zo beroemd is als Chanel nummer 5. Er zijn ook vele verhalen over te vertellen. Marilyn Monroe bijvoorbeeld zei ooit: in bed draag ik het liefst 5 druppels Chanel nummer 5 en verder niets. 5 mei 1921 zag het Franse Parfum des Parfums officieel het levenslicht en viert de geur morgen dus 105 jaar geschiedenis. Laura Stek die maakte ooit een radiodocumentaire over Chanel nummer 5 en heeft trouwens ook zelf een parfum ontwikkeld. Wist ik helemaal niet dat je dat hebt gedaan.
2: En, dat klinkt wel heel professioneel. Ik heb gewoon in Graz, de parfumstad, heb ik een paar ingrediënten bij elkaar gegooid die ik lekker vond en dat draag ik nu.
0: Dat is toch een parfumontwerp? Een paar ingrediënten die je lekker vindt bij elkaar gooien?
2: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, dan heb je de eigen parfum ontworpen. En ik heb ook onder de knop, als het goed is, geurontwerper Frank Bloem vanaf Menorca. Goedenavond, Frank.
3: Ja, goedenavond. Goedenavond.
0: Frank, als jij Chanel nummer 5 zou moeten omschrijven, hoe ruikt dat?
3: Nou ja, ik vind het een beetje het is een geur waar je een beetje aan moet wennen om het te kunnen herkennen. Het is een beetje een vreemde mix van allerlei bloemengeuren en nog wat, ja, wat rare, tenminste wat voor die tijd rare geurstoffen eraan toegevoegd. Die heette aldehyde. Dus het is een beetje een wonderlijke geur, maar hij is wel, als je hem eenmaal herkent, dan herken je hem ook wel altijd eigenlijk.
0: Het is floraal en dan dat aldehyde. Wat is het verhaal daarachter?
3: Ja. Ja, aldehyde zijn synthetische stoffen die eigenlijk in diezelfde tijd net op de markt waren gekomen of eigenlijk ontwikkeld waren. En die ruiken heel fris. Een beetje chemisch als je ze in een pure vorm ruikt. Een beetje wasachtig. En die zorgen eigenlijk voor een soort versterking van die bloemengeuren. maar ook een beetje dat het een, ja, net een beetje anders ruikt dan de normale bloemen die je kent.
0: Ruikt het nog steeds zoals toen in de jaren 20, denk je, Laura?
2: Volgens mij hebben ze het redelijk hetzelfde gehouden, ja. En je ruikt ook wel, vind ik, dat het een oud parfum is. Want als ik het opspuit, dan denk ik meteen... Ja, het is altijd moeilijk om een geur te omschrijven. Er zijn ook heel weinig woorden die geuren omschrijven. Dat weet Frank als geen ander, denk ik. Maar ik denk altijd aan een soort groot hout, oud houten huis... met lambrisering en donkere gordijnen van dikke fluwelen stof en gehaakte kleedjes met tafelzilver. Weet je, dat beeld roept het.
0: Oh, dat klinkt een beetje muf, zoals jij het vertelt.
2: Ja, een beetje muf. Of misschien, als ik het iets positiever zeg, een heel barok schilderij waarin heel veel gebeurt. Of een hele dikke Russische roman waarin je al heel snel alle familielijnen kwijtraakt. Dus dat je denkt, ik krijg er niet echt grip op. En er gebeurt heel veel. En het ademt inderdaad een soort geschiedenis. Ja.
0: Je noemt Russisch, dat is wel grappig, want het is ontworpen door een Rus, toch?
2: Ja, dat zij wilde op een gegeven moment een parfum creëren. Maar eigenlijk zijn er toen heeft ze inderdaad een Rus laten aankomen. En die heeft toen in het laboratorium heeft die heel veel verschillende parfums gemaakt. Dus je had Chanel 1 tot en met 10 ongeveer. En die vijfde, dat, nou ja, dat gaat een beetje, dat is een beetje de mythe dat haar geluksgetal is. En dat ze die dus heeft uitverkoren als het parfum. Maar eigenlijk als je er wat meer in gaat verdiepen, dan is het eigenlijk ook gewoon een beetje toevallig geweest dat nummer 5 het parfum is geworden. Maar die inderdaad, die Rus, die had ook connectie met de Romanovs, de tsarenfamilie. Zij had ook een minnaar die uit die regionen en die cirkels kwam. Dus daar waren connecties, ja.
0: En ze had liefdesverdriet. Dat was haar motief om een geur te willen ontwerpen.
2: Ja, dat is ook het verhaal. Maar als je zeg maar al die mythes ontleedt, dan weet je eigenlijk niet precies wat waar is. Dus dat hele modehuis Chanel, die zijn natuurlijk ook heel erg gebaat bij het creëren van al die verhalen. Hier is inderdaad het verhaal dat haar minnaar die verongelukte en daar was ze zo verdrietig om dat ze dat parfum creëerde en ook dat flesje, dat iconische flesje, wat ook een heel groot deel is van het succes van dat parfum, dat geïnspireerd is op het whiskyflesje wat hij dan bij zich droeg.
0: Oh, ik heb wel eens gelezen dat de Place Vendôme moet voorstellen.
2: Ja, ook. Dus dat
0: zag
2: is
0: het
2: ook
0: er niet
2: verhaal.
0: Helemaal in, maar dat was weer een andere mythe.
2: Ja, dat precies de verhoudingen zijn inderdaad van dat Place Vendôme. Ja, dat is ook een verhaal. Maar je weet eigenlijk niet precies wat mythe en werkelijkheid is.
0: Dat is altijd bij Chanel, het weesmeisje dat het helemaal maakte. Ja. Ja, het is 4 mei, dus we moeten ook noemen dat ze de hele Tweede Wereldoorlog zo'n beetje doorbracht in een suite in het Ritz Hotel in Parijs met een hooggeplaatste nazi. En dat ze bij ieder etentje na 3 wijn antisemitische taal begon uit te schreeuwen.
2: Ja, deze vrouw was die deugde eigenlijk gewoon niet. Ik bedoel, het was een enorme getalenteerde vrouw natuurlijk, die echt waanzinnige dingen heeft gedaan. Maar er zit zeker een zwart randje aan. En 15 jaar geleden ongeveer zijn er door een journalist die daar helemaal in is gedoken, weer nieuwe archiefstukken opgedoken, waarin echt wel redelijk overtuigend bewijs wordt geleverd dat zij ook echt activiteiten heeft uitgevoerd voor de nazi's. Dus spionageactiviteiten. Dus dat, ja, en zelf heeft ze dat natuurlijk altijd ontkend. En ze had tegelijkertijd ook heel veel connecties met Britse aristocraten. Dus ook met Winston Churchill. Zij is na de oorlog naar Zwitserland gegaan. En pas op haar 70ste weer teruggekeerd naar Parijs. Maar wel om dat allemaal te omzeilen, die hele duistere periode.
0: Heeft ze die connecties gebruikt om haar patenten veilig te stellen, onder meer van Chanel nummer 5?
2: Nou, ze heeft haar rechten, dus die parfumrechten, ook omdat ze pas in de jaren 30 werd dat Chanel eigenlijk echt groot, Chanel 5. En natuurlijk in de jaren 50 met Marilyn Monroe weer. Maar in de jaren 20 had ze haar parfumrechten afgestaan aan de gebroeders Wertheimer, Franse zakenmannen, Joods. En in de oorlog, of rond die oorlogsjaren, heeft ze gebruik geprobeerd te maken van de nieuwe Arische wetten om die rechten weer terug te halen op een vrij smerige manier. Dat is haar niet gelukt. Wel hebben die broers later om alles maar een beetje af te dekken en van die vrouw af te zijn, al die hotelkosten, geloof ik, betaald. Want zij zat dus inderdaad
0: in het Ritz.
2: In het Ritz Hotel nog. ja, om daar maar uit te komen. Maar dat is een hele lange vete geweest.
0: Frank, hoe is dat eigenlijk nu? Wordt Chanel nummer 5 nog steeds van bloemen gemaakt? Hoe gaat zoiets?
3: Ja, voor een groot deel is dat ongeveer hetzelfde gebleven, denk ik, die formule. Er wordt altijd wel enorm aan al die formules gesleuteld, omdat er allerlei regels zijn die veranderen. Dus je parfum kan niet meer hetzelfde zijn als toen, omdat er allerlei regels zijn over allergenen en van alles nog wat, waardoor je steeds die parfums moet veranderen. Maar ze proberen het zoveel mogelijk hetzelfde te houden. En er zitten inderdaad allerlei etherische olie in van bloemen, maar ook allerlei... Ik zei al, die aldehyde, dat zijn allemaal synthetische stoffen, maar de loop der jaren heen zijn ook heel veel van die bloemengeuren ook veranderd, zijn eigenlijk verplaatst naar de echte olie uit die bloemen, naar de moleculen die in die bloemengeuren zitten, omdat je dan een constantere kwaliteit kan maken. Maar
0: moet er dan iemand elk jaar snuffelen van, oh ja, dit is hem, nu hebben we hem, of hier moet nog iets meer of iets minder olie bij? Maar is er uiteindelijk iemand die met zijn neus boven een pot hangt?
3: Ja, dat is eigenlijk altijd wel zo. Er moet altijd wel iemand even controleren of het wel klopt. Als ik zelf een parfum maak, op een gegeven moment komt het, zeg maar, het karakter van het parfum naar boven. Als je het zo een beetje op 90% van al die ingrediënten zit, dan herken je het ineens. Dus je zal zien dat die formules, die kan je niet exact hetzelfde doen. Zeker als er natuurlijke stoffen in zitten. Net als met wijn, elk jaar verandert dat een beetje. Elk jaar ruikt het ook weer anders. Dus dat kan niet 100% hetzelfde zijn. Dus er moet er toch iemand bij die zegt, ja, een beetje meer of een beetje minder. En dan, dan proberen ze er heel dichtbij te komen. Maar het kan best zijn dus dat het de ene keer anders ruikt dan de andere keer.
0: Hoe verklaar jij dat 105 jaar een succesvol parfum kan blijven? Waar zit hem dat in?
3: Ja, dat ik denk dat het raar genoeg is eigenlijk om nog steeds te boeien. Het is een beetje het mysterieuze aan het parfum, dat het toch wel echt een rare compositie is, waar je niet helemaal de vinger op kan leggen, zeg maar, bij het ruiken ervan. En dat het toch wel een bijzondere geur is daarom. En dat mysterieuze eraan, dat is eigenlijk gebleven. En het heeft niet... Dus je moet het echt een beetje leren herkennen. En ja, dat maakt dat het enigszins een beetje een gek parfum is. Dus omdat je het niet meteen kan herkennen als iemand het draagt in de trein of zo. Maar als je het eenmaal gewend bent, dan is het... En het heeft dat inderdaad dat chique van wat Laura al omschreef. Dus het heeft allemaal kanten die heel aantrekkelijk zijn. En het heeft ook wel iets moderns. Dat is natuurlijk naast dat hele klassieke zit er ook iets modernerigs in van al die aldehydes die erin zitten.
2: Maar er zitten ook heel veel smerige dingen in, toch? Frank, civet en zo.
0: Het is dat civet.
3: Er zit ook best wel veel... Nou, als je het een beetje laat uitwaaieren en al die aldehydes zo weggaan, dan komt daaronder een soort beetje kattenpisachtige geur tevoorschijn. En dat is civet. En dat, ja, bij sommige mensen komt dat wat sterker op hun huid naar voren dan bij anderen. Het is niet alleen maar bloemengeur wat erin zit. Er zitten ook wat minder aangename dingen in.
0: Goh, het hangt ook af van wie je draagt natuurlijk.
2: Ja, misschien staat het wel heel goed bij jou.
0: Chanel nummer 5. Ik dacht dat het een damesparfum was.
2: Nou ja, nee, dat is achterhaald.
0: Oh, dat mag ook bij een man.
3: Ja, dat is echt achterhaald.
0: Oké, ga ik het morgen opspuiten. Dank jullie beiden. Laura Stek en Frank Bloem, parfumeur en audiodocumentairemaker over Chanel nummer 5. Morgen zit hier Wilfried de Jonge. Voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letzter

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
8: TrueLease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur om Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Noorderwien.
15: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op Disney Man Jonne. Ja, ja, mooi dat je erbij bent. Tot zo'n uur hebben we weer met een heel soort muziek en een vooruitblik op morgen. Wij gaan morgen een keer weer een feestje bouwen met het Bevrijdingsfestival. Eigen podium, Noorderwien, voor de Wissers Dwingen. En ik dacht er maar even wat muziek van draaien. Zodat je me in ieder geval weet wat je verwacht je kennen. Dat Hazes, we hebben er mij een hele toffe opname van de scene en het zit van de ploeg. Ik zei het morgen op het Bevrijdingsfestival. En je hebt mij een mooie Radio 2 opname. Iedereen is van de wereld. En wat morgen op het Bevrijdingsfestival zit, is dan wel de ontdekking van dit jaar. Maite Veenstra. De EP is uit en die heet Hemel Jippen.

Kids op het Bevrijdingsfestival. En ja, wat beetje de ontdekking van dit jaar. Meite, Meite Veestra, de P-Heat Himmel Iepen. We blijven haar volgen. En ja, nieuwsgierig over wat ze mooi dwaangiet op dat festival. Dat kijk ik zussen van Isabel van Gelder. Ja, u talenten, ha, jonge talenten. Lekker als Meite, dan komt ze goed bij deze dame. Ze komt uit Amsterdam bij. En ze ja, maakt de prodafuur oorrek in het boetloon intussen. En hier eigenlijk mij toch wel wat een radiohitje te hebben. Feel Again. Isabel van Gelder, mooi live. Op het Bevrijdingsfestival.

Mainstage, Moon, Isabel van Gelder. Die heeft hier aan mij toch wel een aardig radiohitje. Feel Again. Jong talent, komt uit Amsterdam. Maar intussen, ja, internationaal ook aardig gewoon het troprekken. En ja, geweldige stem. Goeie band eromheen. Nou, dan krijg je dit. Ja, nou ja, dit. Zeewolf, Moon, Noorderwien Podium. Ja, komt erbij. Te vertrouwen, zij is Biverder. En ik zou zeggen, kom al om 12 uur. Geef het feestje los, meidje mij. Graaf Landgraaf, draai waar ze nog even van. Maar eerst maar even een van mijn favoriete bandje. Friesland. Bounce of Grace, prachtig album, mooi nummer, Seawolf.

0: Zou me net verbazen dat ze dit noemer mogelijk hebben, toch? Zeewolf. Al wat, is kiezen moeilijk voor deze band natuurlijk. Met lange noemers vaak. Dus ik ben wel helemaal uit wat ze uiteindelijk van kiezen in die 30 minuten die ze krijgen. Ja, dat hoort net door. Maar goed, zo is het spelletje morgen. Het door het hier podium van de Wissers Dwinger. Vanaf 12 uur. En ook het nogmaals met Bounce of Grace. Nou, en dan jouw wijze het programma. Krijgen we even een soort sfeerbrekker van alle gitaargeweld. Geef even naar de volk van de Grieën van. Jullie hebben met deze.
1: Hoe een boetenfilm.

Maar dan hoe het Boetenveld. Nou, leven tijd maar even letten dan. Dan kunnen wij het feestje bouwen morgen. In ieder geval, bloed het broek, zat nog steeds. En we zitten mooi uit te winnen. Dus wij is meer als welkom. Vanaf 12 uur, mij onder oren deze bek. Last but

0: welbespraakt en een geweldige ben ik nog. Las Bandidas. De Friese rock chicas. En ja, dit noemer je er toch mogelijk bij. Op het Noorderwien-podium. Het broest. Tussen 12 en 6, jongens. Wees erbij, wees erbij. Kom erbij, gezellig. Mijn asbest. Ja, toffe band. En die ontwikkelen hun geweldig. Jette je mij grijs.
1: Ik doe op mijn best. Vaak net niet genoeg. Dat weet ik best.

niks wat me verkeerd ligt. Ik zat vol goede moed. Ik zoem erop los. Avonden lang. Blackouts in de kaarten. Geen zorgen verlaten.

Yo! Asbest. Met je vrouw, best intussen. En hier maar gruis. Ja. Door weer live. Bevrijdingsfestival. Mooi met je van 12:00 onder oren met deze. Graaf, landgraaf. Zij hier in de tent. Ja, je moet nog iets doen. Ja, speel je. Mooi, blender.

Jager en jij, Graaf Landgraaf. Het is ook Laurens, hij komt van origine uit Limburg, maar hij landt in Friesland. Doet hij hartstikke goed. Ze nou solo op een paard en in dit geval met de band. En met die band zit hij morgen gewoon te spelen. Je moet nog iets doen. Aslid de Moon, de man die al heel lang spelen. En elke keer de hasses alles op een kop zetten. Jet is er.

Morgen, sluiters, bij het Noorderwindfeestje. Bij de Wissensdwinger op het Bevrijdingsfestival. We bleed of we erbij binnen in ieder geval. Wij zijn op tijd, 12 uur, geven los. Bloed namelijk droeg. En het feestje gaat echt in de vierde verstelling los met Graaf Landgraaf. Dan Asbest in the House. Zeewolf. De Volk van de Gnieende Woorden. Las Bandidas. En uiteindelijk dus nogmaals, Jit is er. Best meer is welkom. Het is vrij toegankelijk. We vreden er helemaal niks voor. Ja, een beetje een goed humeur en goede muziek, ja, dat regelen wij wel. Goed, dan gaan wij nog even naar een optreden van Christ in Concrete. Spelen dit weekend in Duna in Drachten voor de plaatpresentatie Valhalla. En we zien ze in de studio. Nogmaals, als het morgen wat anders hast, is altijd nog naar Duna deze dagen. Want nogmaals, Christ in Concrete zal daar live optreden. En daar komen nog volle meer dingen bij. Net stenen maar erin. En wij treffen die morgen. Liauwet, Wissensdwinger. Hoi!

Ik struin de streeten al, waar wordt mijn nieuwe klant? Een respecteerde huid, mooi ek een hore kant. Ik sjog hem glimpjend aan en loop me rak omheen. Hij knippert mij de egen,

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen, Kuierie mij, of Harkje en Sjoch mij, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

Mooi Maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreet je,

broodje en broer liever, maar wat sletten. Ik ga niet, tjoe, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoe, soms heb ik wat net yet, soms heb

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief.

heb ik hard vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik schoon als jong talent. Door ik schoon mijn tijd beluid, hoort het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit mijn. Maar nu als oude man, vindt men het net meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.